De Psalmen. Psalm 70, versen 1 tot en met 6. Voor de leider van de muzikanten, opnaam van David, ter lofprijzing. O God, red mij, kom spoedig, Heer, en help mij toch. Laat zij die mijn dood zoeken voor schut staan. Laat ze beschaamd de aftocht blazen, allen die mijn ondergang willen. Ze moeten schrikken van hun eigen schande, zij die zeggen, ha, het is met hem gedaan. Laat allen die u zoeken zich om u verheugen en zich verblijden. Laat ze steeds zeggen, groot is God, zij die hechten aan uw hulp. Ik ben zo arm, ik ben zo ellendig. O God, kom spoedig naar mij toe. U bent mijn helper en bevrijder. Wacht toch niet langer, Heer.

De psalmen. Psalm 71, versen 1 tot en met 24. Ik zoek mijn toevlucht bij u, Heer. Beschaam mij nooit of te nimmer. Zo waar u rechtvaardig bent, verlos mij, bevrijd mij. Leg uw oor te luisteren en maak mij vrij. Wees de rots waarop ik woon, waar ik altijd heen kan gaan. Zorg dat ik opnieuw word bevrijd, want mijn rots en mijn vesting bent u. Bevrijd mij, mijn God, uit de hand van de boze, uit de greep van schurk en geweldenaar. Ja, u, o Heer, bent mijn hoop. Vanaf mijn jeugd mijn toevlucht, Heer. Ik steun op u al van voor mijn geboorte. U bent mijn beschermer vanaf de moederschoot. Voor u is mijn loflied voor altijd. Was ik voor velen een heel veeg teken. U bent mijn schuilplaats. U bent mijn vesting. Mijn mond is vervuld van een loflied op u. Van het roemen op u heel de dag. Wijs mij niet af op mijn oude dag. Verlaat mij niet als mijn krachten bezwijken. Ach, mijn vijanden doelen op mij. Ze azen op mij, spannen samen. Ze zeggen, God heeft hem verlaten. Volg hem, grijp hem, hij heeft geen beschermer. Blijf niet weg van mij, o God, mijn God. Kom snel en help mij. Laat iedereen die mijn leven eist in schande vergaan. Iedereen die mijn ongeluk zoekt, in schaamte en smaad gehuld staan. Maar ik blijf op u wachten, zal lied na lied voor u zingen. Mijn mond zal spreken van uw gerechtigheid en heel de dag van uw redding vertellen. Ik wil van geen ophouden weten. Ik kom tot de machtige daden van de Heer God. Ik prijs de gerechtigheid van u alleen. Vanaf mijn jeugd hebt u mij daaraan gewend. Tot op de dag van vandaag verkondig ik uw wonderen. Al ben ik oud en grijs, o God, laat mij toch niet in de steek, terwijl ik de komende generatie uw kracht en uw machtige arm verkondig. Uw rechtvaardigheid, God, heeft grote dingen gedaan. Wie is, o God, wie is zoals u? Al hebt u ons veel kwelling laten zien, veel kwelling en meer dan dat. U laat ons telkens opnieuw herleven. Laat uit het onderaardse moeras ook mij weer boven komen. Schenk mij uw gunsten ongeteld. Trek uw troostende kring om mij heen. Bij citerspel zal ik u loven, uw trouw loven, o mijn God. Bij snarenspel zal ik voor u zingen, o Israëls heilige God. Mijn lippen zullen om u juichen, geheel bevrijd zal ik zingen om u. Mijn tong zal prevelen, zal bidden over uw rechtvaardigheid heel de dag, terwijl iedereen die mijn ongeluk zoekt, te schande en voor schut

De psalmen. Psalm 72, versen 1 tot en met 20. Opnaam van Salomo. God, laat de koning regeren zoals u. Geef de zoon van de koning uw rechtvaardigheid. Rechtvaardig zal hij uw volk besturen en opkomen voor het recht van de armen. De bergen brengen het volk zijn vrede. De heuvels dragen rechtvaardigheid aan. Hij komt op voor de armen van zijn volk. Hij zal de misdeelden redden, maar elke tiran vermorzelen. Daarom vrezen zij u zolang het zonlicht schijnt. Zolang het maanlicht glanst, voor altijd. Als regen daalt hij neer op het gras. Als stromende regen die het land besproeit. De rechtvaardige kan in zijn dagen ontluiken in een wereld vol vrede, tot de maan niet meer glanst. En heersen zal hij van zee tot zee, van de grote rivier tot aan het einde van de aarde. De steppenbewoner knielt voor hem neer, zijn vijanden kussen het stof. De koningen van Tarsis, van de eilanden, zij dragen geschenken aan. De koning van Saba, de koning van Seba, zij komen hun schatting betalen. Zie, alle koningen bukken voor hem en alle volken zijn hem tot knecht. Hij redt de misdeelde die om hulp smeekt, de verdrukte door niemand geholpen. Wie achtergesteld zijn, toont hij erbarmen. Wie zwak en onderdrukt is, redt hij het leven. Hij koopt hen vrij uit slavernij en geweld, want kostbaar is hun bloed in zijn ogen. O, dat hij nog lange tijd leeft, dat Saba's goud hem ten deel valt. Voor hem zal men altijd bidden, hem zegen toewensen iedere dag. Er zal rijkdom zijn aan graan op het land. Hoog op de bergen zal het nog ruisen. Vruchtbaarheid zal er zijn als op de Libanon. Bloemen overvloedig als kruiden op het veld. Laat zijn naam voor eeuwig blijven en weerklank vinden waar de zon ook maar schijnt. Alle volken zullen zich om hem gezegend noemen en zullen hem gelukkig prijzen. Gezegend is de Heer God, de God van Israël, die wonderen verricht, hij alleen. Gezegend is zijn roemrijke naam voor altijd. Van zijn roem is heel de aarde vervuld. Amen, amen. Hier eindigen de gebeden van David, zoon van Isaï.

de psalmen. Psalm 73, versen 1 tot en met 28. Een zangstuk op naam van Asaf. Ja, God is goed voor de rechtvaardigen. Goed is Hij voor de zuiveren van hart. Maar ik was bijna uitgegleden. Het scheelde niets of ik was misgestapt. Ik was jaloers op die opscheppers. Zag hoe goed het de bozen vergaat. Armoede kennen ze niet. Hun lichaam is gezond en doorvoed. Anderen moeten zwoegen, zij niet. Anderen worden geplaagd, zij niet. Verwaandheid is dan ook hun hals sieraad. Geweld heet de mantel die hen omhult. Hun ogen puilen uit het vlezig hoofd. Hun hart loopt over van waan en van onzin. Zij hanteren boosaardige spot. Hooghartig geweld is hun dreiging. Hun mond komt de hemel te na en hun tong gaat te keer op aarde. Daarom loopt het volk met hen weg en slurpt hun woorden als water. En dan zeggen ze nog, wat deert het God? Is er wel iets dat de Hoogste deert? Ja, zo zijn de bozen. Zij kennen geen zorgen en winnen aan macht. Ik bewaarde mijn hart vergeefs zonder smet. Ik waste vergeefs mijn handen in onschuld. Want ik word de hele dag gekweld. Ik word getuchtigd van morgen tot morgen. Maar als ik zo denk en spreek, zou ik ontrouw zijn tegenover uw kinderen. En proberen dit alles te begrijpen was een opgave die ik niet aankon. Tot ik binnen mocht gaan in Gods heiligdom en merkte hoe het hun verging. U zet hen voorwaar op een glibberig pad. U stort hen neer in het verderf. Wat een val in één ondeelbaar ogenblik. Wat een neergang, wat een verbijstering. Men ontwaakt uit een droom en staat op. Zo weinig telt hun waan voor u, o Heer. Toen mijn hart verbitterd was en mijn nieren verstoord, was ik een domoor, een dwaas, was ik als een rund tegenover u. Want altijd ben ik bij u. U pakt mijn rechterhand vast. U leidt mij volgens uw plan. Uiteindelijk neemt u mij met glorie op. Wie anders dan u heb ik in de hemel? Wie anders dan u wil ik op aarde? Al vergaan mijn lichaam en mijn hart, de rots van mijn hart, mijn erfdeel, blijft God voor altijd. Wie u ontloopt, komt om. Wie zich van u afkeert, verdelgt u. Mijn rijkdom is de nabijheid van God. Tot de Heer God heb ik mijn toevlucht genomen. Van al uw werken zal ik getuigen.

De psalmen. Psalm 74, versen 1 tot en met 23. Een kunstig lied op naam van Asaf. O God, waarom hebt u ons voorgoed verstoten? Waarom snuift uw woede naar de kudde die u wijdt? Gedenk het volk dat u eertijds hebt verwekt. Bevrijd de stam die uw eigendom is, de berg Sion die u hebt betrokken. Bouw vol geestdrift onze puinen weer op. Herstel wat de vijand in uw tempel vernielde. Midden in uw heiligdom joelen de vijanden. Hun zegetekens hebben zij daar geplant. Als houthakkers die hoog met hun bijlen bomen en struiken neermaaien, zo hakken zij rond met bijl en houweel. Slaan zij al het snijwerk aan stukken. Zij hebben uw tempel in brand gestoken en het huis van uw naam grondig ontheiligd. Zij gronden, alles vernietigen wij, en Gods huizen hebben zij overal verbrand. Geen tekens en geen profeet zien wij meer, en niemand van ons weet voor hoe lang. Hoe lang, o God, zal uw vijand u bespotten? Zal de vijand voor altijd uw naam trotseren? Waarom weerhoudt u uw hand? Waarom legt u uw rechterhand in de schoot? Maar toch is God mijn koning van oudsher, die reddende daden verricht hier op aarde. U hebt in uw macht de zee gekloofd, op het water de schedels van de draak verpletterd. De koppen van Leviathan hebt u vermorzeld en aan de haaien tot voedsel gegeven. Bronnen en beken hebt u laten ontspringen. Boordevolle stromen hebt u droog gelegd. Van u is de dag, net als de nacht. Zon en maan hebt u hun plaats gegeven. U hebt alle grenzen van de aarde bepaald. Winter en zomer hebt u ontworpen. Bedenk, Heer, hoe de vijand u bespot. Hoe verdwaast men spot met uw naam. Geef uw tortelduif niet prijs aan vraatzuchtige beesten. Vergeet toch het lot van de armen niet. Houd uw oog gevestigd op het verbond. Tot in de verste uithoeken woont het geweld. Laat geen verdrukte beschaamd moeten vluchten. Laat armen en zwakken uw naam prijzen. Sta op, o God, en voer uw pleidooi. Bedenk dat dwazen u heel de dag bespotten. Vergeet het gejoel van uw vijanden niet, het aanhoudend geschreeuw van wie tegen u opstaan.

De Psalmen. Psalm 75, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten bij een verwoesting. Een zangstuk op naam van Asaf, een lied. Wij danken God. Wij danken U. Uw wonderen zeggen, uw naam is dichtbij. Wie anders dan ik zal de tijd bepalen, naar eerlijkheid berechten, wie anders dan ik? Als de aarde met al haar bewoners beeft, wie anders dan ik zal haar zuilen stutten? Tegen dwazen zeg ik, wees niet zo dwaas. Tegen de bozen, niet zo hooghartig. Spreek niet hooghartig tegen

eidsweer zingen voor Jacobs God. Ik breek de hooghartige, ik breek de boze, maar de rechtvaardige zal ik verheffen.

De psalmen. Psalm 76, versen 1 tot en met 13. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk bij snarenspel. Een liedopnaam van Asaf. In Juda maakt God zich bekend. Groot is zijn naam in Israël. Hij heeft in Salem immers zijn tent. Zijn woning staat op de Sion. Daar heeft hij brandende pijlen, schilden, zwaarden en oorlogstuig gebroken. Hoe schittert u, o machtige Heer, op die berg, hun vermeende prooi? De oorlogshitsers werden zelf geplunderd, terwijl zij sluimerden en sliepen. En al die machtige mannen zelf, zij konden geen vin meer verroeren. O God van Jacob, u hoefde maar te dreigen, en paarden en wagens versteenden van schrik. Hoe ontzagwekkend bent u! Wie kan uw aanschijn verduren zodra uw woede ontvlamt? U hebt uit de hemel uw oordeel laten horen en de aarde werd stil, beangstigd. Want God staat op en hij spreekt recht om de armen in het land te bevrijden. De woedende aanvallers verplettert u en wat nog rest slaat u in boeien. Volbreng wat u de Heer, uw God, hebt beloofd. U allen rondom hem, breng de gevreesde uw gaven. Hij is het die vorsten de adem beneemt, ontzagwekkend als hij is voor de koningen van de aarde.

De psalmen. Psalm 77, versen 1 tot en met 21. Voor de leider, bestemd voor Jedutun, een zangstuk op naam van Asaf. Ik roep God aan met luide stem tot Hij luistert. Ik zoek de Heer bij dag in mijn nood. Ik strek mijn handen uit bij nacht. Ik hou niet op. Ik kan niet berusten. Denk ik aan God, dan moet ik versmachten. Denk ik aan Hem, dan verlies ik de moed. U houdt mijn wimpers weerloos open. Ik kan van ontsteltenis niet meer spreken. Ik denk aan de tijd van vroeger, de jaren van het eerste begin. Denk ik 's nachts weer aan mijn citerspel, dan klaag ik en vraagt mijn geest, zal de Heer voor altijd zijn afkeer laten blijken en zal Hij nooit meer genadig zijn? Is het gedaan met zijn liefde, voorgoed? Gedaan met zijn woord voor alle generaties? Is God het verleerd medelijden te hebben? Ligt zijn medelijden in woede gevangen? Dan zou je zeggen, mijn ongeluk is dat de Hoogste niet langer aan mijn zijde staat. Toch blijf ik uw daden in gedachten houden, Heer. Ik wil uw wonderen van vroeger herdenken en mijmeren over wat u hebt geschapen. Niets van dat alles wil ik vergeten. Uw weg, o God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God? U bent toch de God die wonderen verricht. U toont uw macht voor de ogen van de volken. Met eigen arm hebt u uw volk bevrijd. De kinderen van Jacob en Jozef. Toen de zeeën u zagen, o God, toen de zeeën u zagen, krompen zij ineen. De afgronden beefden zelfs. De wolken stortten hun wateren uit. Langs de hemel rolde uw donder. Uw bliksem schoot schichtig heen en weer. Luid rolde uw donder de hemel rond. Uw bliksems verlichtten de aarde. De onderwereld schudde en beefde. Dwars door de zee ging u weg. Uw pad voerde dwars door het machtige water. Maar uw voetspoor was nergens te zien. U hebt uw volk als een kudde geleid aan de hand van Mozes en Aaron.

is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

Radio Maria ook de Mariathon Maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We zijn gekomen bij deel 2, de geschriften van de heilige Silouan, bij hoofdstuk 5 over de genade. Wij gaan nu met dit hoofdstuk 5 verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. Mijn ziel verlangt naar u, maar zij kan u niet vinden. Heer, gij ziet hoe zij tot uw genade wordt aangetrokken en weent terwijl zij haar zoekt. Het heeft u behaagd en gij schonkt haar aan mij, en weer heeft het u behaagd en gij naamt haar van mij weg. Toen ik haar niet kende, kon ik er u ook niet om vragen. En hoe kan ik om iets vragen wat ik niet ken? Maar nu smeek ik u, omdat mijn ziel u heeft leren kennen en de zoetheid heeft geproefd van uw Heilige Geest. En ze heeft u, haar Schepper, liefgekregen. Gij hebt aan uw heiligen uw genade geschonken en zij hebben u tot het einde lief gehad. En ze hebben al het wereldse gehaat, want de zoetheid van uw liefde laat niet toe de aarde en de schoonheid van deze wereld lief te hebben, omdat deze niets is vergeleken bij uw genade. Hoe zwak is mijn ziel! Ze heeft geen kracht om op te stijgen naar de Heer en nederig voor hem te staan en dag en nacht te wenen. De ziel die God haar Schepper en Hemelse Vader heeft leren kennen, kan op aarde geen rust meer vinden. En zij denkt, wanneer ik voor de Heer zal verschijnen, zal ik hem smeken voor heel het geslacht der christenen. En tegelijkertijd denkt zij, wanneer ik zijn geliefd gelaat zal zien, zal ik van vreugde niets kunnen zeggen, want door een grote liefde kan de mens niets zeggen. En weer denkt zij, ik zal bidden voor de gehele mensheid, dat alle mensen zich tot de Heer mogen bekeren en hun rust in hem vinden. De liefde van God wil immers dat allen gered worden. Waak over de genade van God. Met haar is het gemakkelijk te leven. Alles wordt goed met God. Alles is geliefd en vreugdevol. De ziel is vredig in God en zij wandelt als door een prachtige tuin, waar de Heer en de Moeder Gods wonen. Zonder de genade is de mens slechts zondige stof. Maar met Gods genade gaat zijn geest op een engel lijken. De engelen dienen God door hun geest en zij beminnen hem. Zo kan de mens eveneens als een engel zijn door zijn geest. Zalig zijn zij die er dag en nacht voor zorgen de Heer te behagen, om zijn liefde waardig te worden. Door ervaring en op merkbare wijze zullen zij de genade van de Heilige Geest leren kennen. De genade nadert de ziel niet onopgemerkt, en wanneer de genade verloren gaat, verlangt de ziel hevig naar haar en zoekt haar onder tranen. Als ouders hun lievelingskind zouden verliezen, hoe naarstig zouden zij dan niet overal zoeken? Maar de ziel die de Heer lief heeft, zoekt de Heer met een nog groter en heviger verlangen, zodat ze zich zelfs haar familie en dierbaren niet meer kan herinneren. Ere zij de Heer dat Hij ons verleent de komst van de genade te onderscheiden, en dat Hij ons leert om te herkennen waardoor de genade komt en waardoor zij verloren gaat. Wie alle geboden onderhoudt, zal in zijn ziel steeds de aanwezigheid van de genade voelen, hoe gering deze ook is. Maar de genade gaat gemakkelijk verloren door ijdelheid of door één enkele trotse gedachte. We kunnen veel vasten en bidden en veel goeds doen,
Maar als wij daarbij zelf ingenomen zijn, zullen we op een trommel lijken die wel lawaai maakt, maar die van binnen leeg is. Ijdelheid maakt de ziel leeg en er is veel ervaring en langdurige strijd voor nodig om haar te overwinnen. In het klooster heb ik uit ervaring en uit de schriften het kwaad van de ijdelheid leren kennen. En nu smeek ik onze Heer dag en nacht om de nederigheid van Christus. Dit is een grote wetenschap die men nooit bestudeerd krijgt. Onze oorlog is verwoed, vervuld van wijsheid en tegelijkertijd eenvoudig. Als de ziel de nederigheid lief krijgt, zullen alle netten van de vijanden worden verscheurd en al hun vestingen worden ingenomen. Bij onze geestelijke strijd moeten we er ook waakzaam op toezien dat er nog voldoende ammunitie en proviand

De Heer verheugt zich over de ziel die nederig berouw toont en hij schenkt haar de genade van de Heilige Geest. Ik ken een novice die de Heilige Geest ontving nadat hij een half jaar in het klooster had geleefd. Anderen ontvingen hem na 10 jaar kloosterleven. Weer anderen leven er soms 40 jaar of langer voordat zij de genade leren kennen. Maar niemand kon deze genade behouden, omdat wij niet nederig zijn. De heilige Serafim was 27 jaar toen hij de Heer aanschouwde en zijn ziel kreeg God zozeer lief dat hij door de zoetheid van de Heilige Geest volkomen veranderde. Maar later trok hij de eenzaamheid in en toen hij besefte dat die genade niet meer met hem was, is hij 3 jaar blijven bidden op een steen onder het aanroepen van de Heer. God, wees mij zondaar genadig. De ziel die God heeft leren kennen in de Heilige Geest strekt zich naar hem uit. De gedachte aan hem trekt haar sterk aan en zij vergeet de wereld gemakkelijk. Maar wanneer zij zich de wereld herinnert, wenst zij vurig voor iedereen dezelfde genade en bidt zij voor de gehele wereld. De Heilige Geest zelf beweegt haar ervoor te bidden dat alle mensen berouw mogen krijgen, God leren kennen en weten hoe barmhartig Hij is. Laten we nederig worden, broeders, en de Heer zal ons lief hebben. Dat de Heer ons lief heeft, dat weet de ziel door de genade die de Heer aan haar verleent. Wanneer de genade in de ziel leeft, zelfs al is zij zwak, dan bemint de ziel de Heer en haar naaste en heeft zij de vrede in zichzelf. Maar er bestaat nog een grotere liefde. Dan vergeet de ziel de gehele wereld. Zalig is hij die de goddelijke genade niet verliest, maar die van kracht tot kracht gaat. Ik heb echter de genade verloren, maar de Heer heeft veel medelijden met mij gehad en hij heeft mij uit pure ontferming een nog grotere genade laten proeven. Hoe zwak is de ziel! Zonder de goddelijke genade lijken wij op redeloze dieren, maar met de genade is de mens groot bij God. De mensen hechten zoveel waarde aan aardse kennis of aan het kennen van een koning uit deze wereld en zij verheugen zich als zij op goede voet met hem staan. Maar werkelijk groot is het om de Heer te kennen en zijn wil. Vernedert uw ziel met al uw krachten, broeders, opdat de Heer haar lief krijge en haar zijn barmhartigheid mogen schenken. Maar de genade zal niet in ons wonen als wij onze vijanden niet lief hebben. Mijn ziel heeft de Heer door de Heilige Geest leren kennen en daarom is het gemakkelijk en aangenaam voor mij om over Hem en over Gods werken na te denken. Maar zonder de Heilige Geest is de ziel dood, al zou zij al de kennis van de wereld bezitten.

Als de mensen zouden weten wat geestelijke kennis is, zouden ze al hun wetenschappen en de techniek opgeven en slechts de Heer beschouwen. Zijn schoonheid kluistert de ziel en zij hunkert naar hem en zij verlangt ernaar eeuwig met hem te zijn en zij wil niets anders. Zij houdt alle wereldse koninkrijken voor wolken die in de lucht voorbij drijven. De Heer heeft gezegd, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Johannes hoofdstuk 14, vers 10. En gij zijt in mij en ik in u. Johannes hoofdstuk 14, vers 20. Onze ziel voelt dat de Heer in ons is en daarom kan ze hem geen ogenblik vergeten. Welk een ontferming! De Heer verlangt dat wij in hem en in de Vader zouden zijn. Maar wat hebben wij dan voor u gedaan, o Heer? Of waarmee zijn wij u welgevallig geweest? Dat gij verlangt in ons te zijn en dat wij in u mogen zijn. Wij hebben u door onze zonde op het kruis genageld, maar toch wilt gij dat wij met u zouden zijn. O, hoe groot is uw ontferming! Ik zie haar boven mij uitgespreid. Ik verdien de hel en alle kwellingen, maar gij verleent mij de genade van de Heilige Geest. En als gij aan mij, zondaar, hebt verleend u te leren kennen door de Heilige Geest, dan smeek ik u, Heer, verleen toch aan alle volkeren om u te leren kennen. Hoofdstuk 6. Over de wil van God en over de vrijheid. Het is een groot goed om zich aan de wil van God over te geven. Dan is slechts de Heer in de ziel en is er geen andere gedachte. De ziel bidt met een reine geest tot God en zij voelt de liefde van God, zelfs wanneer het lichaam lijdt. Wanneer de ziel zich volkomen heeft overgegeven aan Gods wil, dan gaat de Heer haar zelf leiden en leert zij rechtstreeks van God, terwijl zij voorheen onderricht werd door leraren en door de Heilige Schrift. Maar het gebeurt maar zelden dat de Heer zelf door de genade van de Heilige Geest de leermeester is van de ziel en bijna niemand weet hiervan, behalve degenen die leven naar de wil van God. De trotse mens wil niet leven volgens de wil van God. Hij wil zichzelf leiden. Hij begrijpt niet dat de mens niet voldoende verstand bezit om zichzelf zonder God te leiden. Toen ik nog in de wereld leefde en de Heer en zijn Heilige Geest nog niet kende en ik niet wist hoezeer de Heer ons lief heeft, vertrouwde ik op mijn eigen verstand. Maar toen ik onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, door de Heilige Geest had leren kennen, heeft mijn ziel zich overgegeven aan God. En nu aanvaard ik al het leed dat mij overkomt en zeg, de Heer ziet op mij neer, wat zou ik vrezen? Maar vroeger kon ik zo niet leven. We onderbreken voor muziek.

We gaan verder met hoofdstuk 6 over de wil van God en over de vrijheid. Voor wie zich aan de wil van God overgeeft, is het leven veel gemakkelijker, omdat hij ook bij ziekte, armoede en vervolging denkt: zo behaagt het God en omwille van mijn zonden moet ik dit verdragen. Zo heb ik al jarenlang hoofdpijn en dat is voor mij moeilijk te verdragen, maar het is goed omdat mijn ziel hierdoor nederig wordt. Mijn ziel wil vurig bidden en 's nachts waken, maar de ziekte hindert mij omdat mijn zieke lichaam rust en stilte nodig heeft. En dikwijls heb ik de Heer gesmeekt mij te genezen, maar de Heer heeft mij niet verhoord. Dat betekent dat het niet nuttig voor mij is. Maar eens is mij het volgende overkomen en heeft de Heer mij snel verhoord en gered. Op een keer, toen het feest was, werd er in de refter vis gegeven. En toen ik daarvan at, schoot er een graat heel diep in mijn keel. Ik riep de heilige grootmartelaar Panteleimon aan en smeekte hem mij te genezen, want een dokter kan geen graat uit je borst halen. En zodra ik het woord genees had gezegd, kreeg ik in mijn ziel het antwoord: verlaat de refter, haal diep adem en de graat zal met wat bloed naar buiten komen. En dat heb ik gedaan. Ik ging naar buiten, haalde diep adem, hoestte en er kwam een grote graat met bloed naar buiten. En ik heb begrepen dat als de Heer mijn hoofdpijn niet geneest, dit betekent dat het nuttig voor mijn ziel is op die manier te lijden. Het is de meest kostbare zaak op deze wereld om God te kennen en desnoods gedeeltelijk zijn wil te verstaan. Als de ziel God heeft leren kennen, moet zij zich in alles aan zijn wil overgeven en zij moet in vreze en liefde voor hem leven. In liefde, omdat de Heer liefde is. In vreze, omdat zij ervoor beducht moet zijn God niet door een of andere slechte gedachte te beledigen. Heer, maak ons waardig door de kracht van de genade van de Heilige Geest volgens uw heilige wil te leven. Wanneer de genade met ons is, zijn wij sterk in de geest. Maar wanneer wij haar verliezen, zien wij onze onmacht. Wij zien dat wij zonder God zelfs niets goeds kunnen bedenken. Barmhartige God, Gij kent onze zwakte. Ik bid U, geef mij een nederige geest. In Uw barmhartigheid schenkt Gij immers aan een nederige ziel de kracht om volgens Uw wil te leven. Gij openbaart haar al Uw mysteries. Gij verleent haar U te leren kennen en hoe oneindig Gij ons lief hebt. Hoe kan men weten of men volgens de wil van God leeft? Dit is een teken. Als je over iets bedroefd bent, dan wil dat zeggen dat jij je niet volkomen aan de wil van God hebt overgegeven. Ofschoon het u zelf misschien voorkomt dat u volgens zijn wil leeft. Wie volgens de wil van God leeft, maakt zich nergens bezorgd over. En als hij iets nodig heeft, dan vertrouwt hij zichzelf en hetgeen hij nodig heeft aan God toe. Als hij het benodigde niet ontvangt, dan blijft hij even rustig als wanneer hij het wel gekregen had. De ziel die zich aan de wil van God heeft overgegeven, vreest niets. Geen onweer, geen rovers, niets. Maar wat er ook mogen gebeuren, zij zegt: zo heeft het God behaagd. Wanneer zij ziek is, denkt zij: dit betekent dat ik deze ziekte nodig heb, anders had God mij haar niet gegeven. En op deze wijze blijft de vrede in de ziel en het lichaam bewaard. Wie bezorgd is over zichzelf, kan zich niet op zodanige wijze aan de wil van God overgeven, dat zijn ziel vrede bezit in God. Maar de nederige ziel bezit de overgave aan zijn wil en zij leeft voor hem in vreze en in liefde.
in vreze om God niet door iets te krenken, in liefde, want de ziel heeft ontdekt hoezeer de Heer ons lief heeft. Het is het allerbeste om zich aan de wil van God over te geven en leed in vertrouwen te verdragen. De Heer die ons leed ziet, zal ons nooit overbelasten. Als ons leed ons te zwaar lijkt, betekent dit dat wij ons niet aan de wil van God hebben overgegeven. De ziel die zich in alles aan de wil van God heeft overgegeven, vindt haar rust in Hem, want zij weet uit ervaring en uit de Heilige Schrift dat de Heer ons zeer lief heeft en over onze zielen waakt, terwijl Hij door zijn genade alles in vrede en liefde doet herleven. Wie zich aan de wil van God heeft overgegeven, treurt nergens over, ook al was hij ziek of arm, of al werd hij vervolgd. De ziel weet dat de Heer in zijn ontferming voor ons zorgt. De Heilige Geest, die door de ziel wordt gekend, getuigt van Gods werken. Maar de mensen, die hoogmoedig en eigenzinnig zijn, willen zich niet overgeven aan Gods wil, omdat zij ervan houden hun eigen wil te doen, hetgeen zo schadelijk is voor de ziel. Pimen de Grote heeft gezegd: onze eigen wil is als een koperen muur tussen ons en God, en deze verhindert ons hem te naderen of zijn barmhartigheid te beschouwen. Wij moeten God steeds smeken om vrede voor de ziel, zodat wij de geboden van de Heer gemakkelijker kunnen uitvoeren, want de Heer heeft degene lief die zich inspannen om zijn wil te doen, en zo vinden zij een grote rust in God. Wie de wil van God uitvoert, is met alles tevreden. Ook al was hij arm, of misschien ziek of lijdend, want de genade van de Heer verblijdt hem. Maar wie ontevreden is met zijn lot, wie klaagt over zijn ziekte of tegen degene die hem beledigd heeft, beseffen dat hij zich in de geest van de hoogmoed bevindt, die hem het gevoel van dankbaarheid jegens God ontnomen heeft. Maar zelfs als dit zo is, wees dan niet moedeloos, maar probeer vast te hopen op de Heer en vraag hem om een nederige geest. En wanneer de nederige geest van God tot jou zal naderen, dan zul je hem lief krijgen en zul je rust vinden, ofschoon er ook leed kan zijn. De ziel die de nederigheid heeft bereikt, is God steeds indachtig en zij denkt: God heeft mij geschapen, Hij heeft voor mij geleden, Hij vergeeft mij mijn zonden en troost mij, Hij geeft mij voedsel en zorgt voor mij. Waarom zou ik me dan zorgen maken of wat zou ik vrezen, zelfs al zou de dood mij bedreigen? We onderbreken voor wat muziek.

0: We gaan verder met hoofdstuk 6 over de wil van God en de vrijheid. De Heer verlicht elke ziel die zich aan Gods wil heeft overgegeven. Want hij heeft gezegd, roep mij aan op de dag der beproeving, dan zal ik u bevrijden en gij zult mij eren. Naar Psalm 49, vers 15. Elke ziel die door iets verontrust wordt, moet de Heer hierover vragen en de Heer zal haar inzicht schenken. Maar dit geldt voornamelijk ten tijde van ongeluk en van verwarring. Maar gewoonlijk moet men veeleer zijn geestelijke vader raadplegen, want dat is nederiger. Het is goed om te leren leven naar de wil van God. Dan verblijft de ziel onophoudelijk in God en is zeer rustig. En vanuit deze vreugde bidt de mens dat elke ziel de Heer mogen leren kennen en mogen leren hoe zeer Hij ons lief heeft en hoe rijkelijk Hij ons de Heilige Geest geeft die de ziel in God verblijdt. En alles, alles is zoet voor de ziel, want alles is van God. In zijn ontferming schenkt de Heer de mens het inzicht om leed met een dankbaar hart te dragen. Mijn leven lang heb ik niet één keer gemopperd over mijn leed, maar ik heb alles uit de hand van God aanvaard als een geneesmiddel. En ik heb God steeds gedankt en daarom heeft de Heer mij verleend om alle leed gemakkelijk te verdragen. Alle mensen op aarde krijgen onvermijdelijk leed te verdragen en ofschoon het leed dat God ons zendt niet groot is, lijkt het voor de mensen onverdraaglijk en raken zij erdoor verpletterd. Dit komt omdat zij hun ziel niet willen vernederen, noch zich aan de wil van God willen overgeven. Maar wie zich wel aan zijn wil hebben overgegeven, die worden door de Heer zelf, door zijn genade geleid. Zij verdragen alles moedig omwille van God, die zij lief hebben en met wie zij eeuwig zullen worden verheerlijkt. Op aarde kan men niet aan het leed ontkomen, maar wie zich heeft overgegeven aan de wil van God, kan het gemakkelijk verdragen. Hij ziet het leed, maar hij hoopt op de Heer en dan gaat het leed over. Toen de moeder Gods bij het kruis stond, was haar leed onvoorstelbaar groot, omdat zij meer van haar zoon hield dan iemand zich kan voorstellen. En wij weten dat des te meer iemand lief heeft, des te meer hij ook lijdt. Als menselijk wezen zou de moeder Gods haar verdriet onmogelijk hebben kunnen verdragen. Maar zij had zich aan de wil van God overgegeven en de Heilige Geest sterkte haar en gaf haar de kracht om dit leed te verdragen. En weer later, na de hemelvaart des Heren, werd zij voor geheel het volk van God een grote vertroosting in de droefenissen. De Heer heeft de Heilige Geest op aarde gegeven en de mens in wie hij leeft draagt het paradijs in zich. Misschien zul je zeggen, waarom heb ik die genade niet? Dit komt doordat jij je niet hebt overgegeven aan de wil van God, maar omdat je leeft volgens jouw eigen wil. Kijk eens naar de mens die zijn eigen wil lief heeft. Hij heeft nooit vrede. Hij is altijd ontevreden. Dit is niet goed en dat is niet goed. Maar wie zich volkomen heeft overgegeven aan de wil van God, die bezit het reine gebed. Zijn ziel bemint de Heer en hij vindt alles aangenaam en zoet. Zo heeft de Alheilige Moeder Gods zich aan God overgegeven. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Naar Lucas hoofdstuk 1, vers 38. En als wij eveneens zouden zeggen, zie de dienstknecht des Heren, mij geschieden naar uw woord, dan zouden de woorden uit het evangelie van de Heer, die door de Heilige Geest zijn opgeschreven, in onze zielen wonen, en dan zou de gehele wereld vervuld zijn met de liefde van God. Ofschoon de woorden van de Heer al eeuwenlang over de gehele wereld worden gehoord, begrijpen de mensen ze toch niet en willen ze niet aanvaarden. Maar wie volgens Gods wil leeft, zal worden verheerlijkt in de hemel en op de aarde. Wie zich aan de wil van God heeft overgegeven, wordt slechts in beslag genomen door God. De goddelijke genade helpt hem steeds in gebed te verkeren. Zelfs wanneer hij werkt of spreekt, is zijn ziel in God, omdat zij zich aan de goddelijke wil heeft overgegeven, en daarom heeft de Heer haar onder zijn hoede genomen. Een legende vertelt dat de heilige familie op hun weg naar Egypte een rover tegenkwam, maar dat hij hen geen kwaad heeft gedaan. Toen hij het kind zag, zei hij dat als God vlees zou zijn geworden, hij niet mooier zou kunnen zijn dan dit kind, en hij liet hen in vrede gaan. Het is wonderbaarlijk dat een rover, die gewoonlijk als een wild dier niemand ontziet, de heilige familie geen leed of kwaad heeft gedaan. Bij de aanblik van het kind en van zijn zachtaardige moeder werd het hart van de rover vertederd en de goddelijke genade raakte hem aan. Ditzelfde gebeurde met de wilde dieren die bij het zien van martelaren of van heiligen vreedzaam werden en hen geen kwaad deden. En zelfs de demonen vrezen een zachtmoedige en nederige ziel die hen door gehoorzaamheid, onthouding en gebed overwint. En er is nog iets wonderlijks. De rover kreeg medelijden met het goddelijke kind, maar de priesters en de oudsten gaven hem aan Pilatus over ter kruisiging. En dit kwam omdat zij niet baden en niet het inzicht van de Heer zochten bij wat zij moesten doen en hoe ze moesten handelen. Zo zoeken de leiders en andere mensen dikwijls het goede, maar zij weten niet waar het goede is. Ze weten niet dat het in God is en dat het door God aan ons gegeven wordt. Wij moeten steeds bidden dat de Heer ons inzicht geeft in wat wij moeten doen en de Heer zal ons niet laten verdwalen. Adam had niet de wijsheid om de Heer te vragen over de vrucht die Eva hem gaf en daarom verloor hij het paradijs. David heeft niet aan de Heer gevraagd: is het goed dat ik de vrouw van Uria tot vrouw neem? En hij viel in de zonde van doodslag en van overspel. Zo hebben ook alle heiligen die gezondigd hadden een zonde begaan, omdat zij God niet te hulp hadden geroepen om hun inzicht te schenken. De heilige Serafim van Sarov heeft gezegd: als ik sprak en daarbij op mijn eigen verstand vertrouwde, gebeurde er vergissingen. Maar er bestaan ook fouten vanwege onze onvolmaaktheid. Dit zijn geen zonden. We zien dit zelfs bij de moeder Gods. In het evangelie wordt gezegd dat, toen zij met Jozef Jeruzalem verlaten had, zij dacht dat haar zoon met familieleden of met bekenden op weg was. En pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel van Jeruzalem, waar hij in gesprek was met de leraren. Naar Lucas hoofdstuk 2, vers 44 tot 46. En zo is slechts de Heer alwetend en wij moeten allemaal, wie we ook zijn, bidden tot God om inzicht en wij moeten onze geestelijke vader raadplegen om fouten te voorkomen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 6 over de wil van God en over de vrijheid. Wij hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit het decreet van het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie over het ambt en het leven van de priesters, Presbyterorum Ordinis. We waren ondertussen aangekomen in het tweede hoofdstuk van dit decreet, het ambt van de priesters. Zo behandelden we reeds het puntje 1, de taken van de priesters, gevolgd door punt 2, de verhouding van de priesters tot anderen. Vandaag gaan wij verder met punt 3, de spreiding van de priesters en de priesterroepingen. De geestelijke gaven die de priesters bij de wijding hebben ontvangen, rust hen niet uit voor een begrensde of beperkte zending, maar voor een zeer ruime en universele heilszending tot aan het uiteinde der aarde, zoals wij het horen weer klinken in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Want iedere priesterlijke bediening deelt in de universele en wereldomspannende zending die door Christus aan zijn apostelen is toevertrouwd. Immers, Christus' priesterschap, waaraan de priesters werkelijk deelachtig zijn geworden, richt zich tot alle volken en alle tijden en wordt door geen grenzen van bloed, natie of leeftijd beperkt, zoals reeds in de figuur van Melchizedek op verborgen wijze wordt voorafgebeeld. De priesters mogen dus niet vergeten dat hun de zorg voor alle kerken ter harte moet gaan. Daarom moeten de priesters van die bisdommen, waarin men over een grotere overvloed aan roepingen beschikt, graag bereid zijn om met instemming en aanmoediging van hun eigen bisschop hun bediening uit te oefenen in gebieden, missies of voor werkzaamheden die leiden aan een priestertekort. Bovendien moeten de normen voor incardinatie en excardinatie zodanig worden herzien dat dit zeer oude instituut met behoud daarvan toch beter aan de huidige pastorale noden beantwoord. Waar dit echter door de methode van apostolaat geëist wordt, moeten niet alleen een behoorlijke spreiding van de priesters, maar ook de bijzondere pastorale werkzaamheden voor diverse sociale groeperingen, die in een of andere streek of volk of in welk deel van de wereld ook moeten worden uitgevoerd, gemakkelijker worden gemaakt. Hiervoor kunnen dus sommige internationale seminaries bepaalde bisdommen of persoonlijke prelaturen of andere soortgelijke instellingen in het leven worden geroepen, waarin de priesters ingeschreven of geïncardineerd kunnen worden tot algemeen welzijn van de kerk op een wijze die voor iedere instelling moet worden vastgelegd en met behoud van de rechten van de plaatselijke bisschoppen. Naar een nieuw gebied moeten priesters, vooral als ze de taal en zeden daarvan nog niet goed kennen, niet alleen gestuurd worden, maar twee aan twee, of met z'n drieën, naar het voorbeeld van Christus' leerlingen, zodat zij elkaar kunnen helpen. Zo is het ook dienstig om bijzondere zorg te besteden aan hun geestelijk leven, alsook aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. En voor zover dit mogelijk is, moeten voor hen werkterreinen worden uitgezocht en arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld die in overeenstemming zijn met ieders persoonlijke situatie. Tevens is het van het hoogste belang
dat zij die naar een nieuw volk gaan, niet alleen zorgen dat ze de taal van die plaats goed leren kennen, maar ook de speciale psychologische en sociale geaardheid van dat volk, dat zij in alle nederigheid zo goed mogelijk van dienst willen zijn, wanneer zij daarmee in contact treden, zodat zij het voorbeeld van de apostel Paulus volgen, die van zichzelf kon zeggen: van allen onafhankelijk heb ik mij aller slaaf gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Met de Joden ben ik Jood geworden, om de Joden te winnen. Zo horen we in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 9, versen 19 tot 20. De herder en behoeder van onze zielen heeft zijn kerk zo ingericht dat het volk door hem uitverkoren en door zijn bloed vrijgekocht, altijd en tot aan het einde der tijden zijn priesters zou moeten hebben, opdat de christenen nooit zouden zijn als schapen zonder herder. In gehoorzaamheid aan deze wil van Christus hebben de apostelen onder ingeving van de Heilige Geest het als hun plicht beschouwd om bedienaren uit te kiezen die bekwaam zijn om op hun beurt anderen te onderrichten. We lezen het in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 2. Deze plicht behoort tot de priesterlijke zending zelf, waardoor de priester deel gaat krijgen aan de zorg voor heel de kerk, opdat er bij het volk Gods hier op aarde nooit gebrek aan werklieden zou zijn. Omdat echter de bestuurder van een schip en zij die ermee worden vervoerd een gemeenschappelijk belang hebben, moet dus aan heel het christenvolk worden duidelijk gemaakt dat het zijn plicht is om er op verschillende manieren, door aanhoudend gebed en eveneens door andere middelen die het ter beschikking staan, aan mee te werken, dat de kerk altijd die priesters heeft die nodig zijn voor de vervulling van haar goddelijke zending. Op de eerste plaats moet het de priesters dus zeer ter harte gaan om door de bediening van het woord en het voorbeeld van eigen leven, dat de geest van dienstbaarheid en de echte paasvreugde uitstraalt, aan de gelovigen de verhevenheid en de noodzaak van het priesterschap voor ogen te houden, en moeite noch kosten te sparen om hen, jong of oud, die voor zulke bediening geschikt worden geacht, te helpen om zich op de juiste wijze voor te bereiden en dus eens door de bisschop geroepen te kunnen worden, met behoud van de volle innerlijke en uiterlijke vrijheid. Om dit te bereiken is een verstandige en nauwgezette geestelijke leiding van het hoogste belang. Ouders en onderwijzers en iedereen die op een of andere manier met het onderwijs aan kinderen of jonge mensen te maken heeft, moeten hen zo onderrichten dat zij door het leren kennen van de zorg van de Heer voor zijn kudde en bij het zien van de noden van de kerk bereid zijn edelmoedig met de profeet antwoord te geven op de roepstem van God: Heer ben ik, zend mij. Zoals we horen bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 6, vers 8. Men moet echter niet verwachten dat deze roepstem van God de toekomstige priester op een of andere buitengewone manier ter oren komt. Zij moet immers veel meer verstaan en beoordeeld worden vanuit de tekenen waarin de wil van God dagelijks aan verstandige christenen bekend wordt. Deze tekenen moeten door de priesters met nauwlettendheid worden gadegeslagen. Daarom worden aan de priesters heel sterk de werken voor roepingen
het zij diocesane, het zij internationale, aanbevolen. In preken, in de catechese en in de tijdschriften moeten de noden van de lokale en universele kerk duidelijk worden toegelicht. Moet de betekenis en de voornaamheid van de priesterlijke bediening in een helder licht worden geplaatst, omdat immers met zoveel moeilijkheden ook zoveel vreugde gepaard gaat, en omdat daarin vooral, zoals de vaders leren, een hoogste getuigenis van liefde aan Christus kan worden gegeven. Hoofdstuk 3. Het leven van de priesters. Punt 1. De roeping van de priesters tot volmaaktheid. Door het wijdingssacrament worden de priesters gelijkvormig gemaakt aan Christus priester, als dienaren van het hoofd.

van de Heer, dat we horen weer klinken in het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vers 48. Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Maar de priesters zijn om een speciale reden verplicht die volmaaktheid te bereiken, omdat zij die door het ontvangen van de wijding op een nieuwe wijze aan God zijn toegewijd, levende instrumenten worden van Christus, de eeuwige priester, om diens wonderbaarlijke verlossingswerk, dat met bovenaardse kracht heel de mensengemeenschap heeft hersteld, door alle tijden heen te kunnen voortzetten. Omdat dus iedere priester op zijn eigen wijze de persoon van Christus zelf bekleedt, wordt hij ook met bijzondere genadegaven verrijkt, om in de dienst aan het hem toevertrouwde volk en aan heel het Godsvolk des te beter de volmaaktheid te kunnen bereiken van hem wiens rol hij speelt. En opdat de heiligheid van hem, die voor ons geworden is, de hoge priester, heilig, schuldeloos, onbesmet, gescheiden van de zondaars, de menselijke zwakheid van het vlees zou genezen. Christus, die door de Vader werd geheiligd, of gewijd en in de wereld gezonden, heeft zich voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en zichzelf een volk te verwerven, gereinigd en volijverig in goede werken, en is zo door zijn lijden zijn glorie binnengegaan. Op gelijke wijze moeten de priesters door de zalving van de Heilige Geest, gewijd en door Christus gezonden, in zichzelf de werken van het vlees doen afsterven en zich totaal aan de dienst van de mensen wijden. Zo kunnen zij in de heiligheid waarmee zij in Christus verrijkt zijn, uitgroeien tot de volle mannenmaat. Zij worden dus in de uitoefening van het dienstwerk van de geest en van de gerechtigheid bevestigd in het leven naar de geest, mits zij openstaan voor de geest van Christus, die hen bezielt en leidt. Want door de heilige handelingen van alle dag, zoals ook door heel het dienstwerk dat zij in gemeenschap met de bisschop en andere priesters uitoefenen, worden zij zelf gericht op volmaaktheid van leven. Die heiligheid van de priesters draagt echter op zijn beurt zeer veel bij tot een vruchtbare uitoefening van het ambt. Ofschoon immers de genade Gods het heilswerk ook door onwaardige bedienaren kan vervullen, geeft God er toch de voorkeur aan om normaal gesproken zijn wonderwerken te tonen door hen die, ontvankelijker geworden voor de ingeving en de leiding van de Heilige Geest, omwille van hun nauwe band met Christus en de heiligheid van leven met de apostel kunnen zeggen: en toch leef ik, maar niet meer ikzelf, Christus is het die leeft in mij. Zo horen we in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Om haar pastorale doelstellingen van interne vernieuwing van de kerk, van de verbreiding van het evangelie in heel de wereld, en ook van de dialoog met de moderne wereld te kunnen bereiken, spoort deze heilige kerkvergadering daarom alle priesters met klem aan om met geschikte, door de kerk aanbevolen middelen hun best te doen voor die steeds grotere heiligheid, waarmee zij van dag tot dag betere instrumenten worden in dienst van heel het volk Gods.

heiligheid zullen de priesters uiteraard bereiken door hun taken oprecht en onvermoeibaar te vervullen in de geest van Christus. Omdat zij bedienaren zijn van Gods woord, lezen en beluisteren zij dagelijks het woord van God, dat zij aan anderen moeten leren. Als zij dit tegelijk in zichzelf weten op te nemen, zullen zij steeds volmaaktere leerlingen worden van de Heer, overeenkomstig het woord van de apostel Paulus aan Timotheus. Neemt dit alles ter harte, ga er geheel in op, dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn. Blijf voortdurend zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht. Zodoende red gij uzelf en hen die naar u luisteren. Zo horen we in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, versen 15 tot 16. Want wanneer zij zich afvragen hoe zij het overwogene des te beter aan anderen kunnen overdragen, moeten zij eerst zelf een diepgaander begrip hebben van de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus en van de veelzijdige wijsheid Gods. Wanneer zij voor ogen houden dat de Heer het is die de harten opent en dat de voornaamheid van het woord niet uit hen zelf, maar uit de kracht van God voortkomt, dan zullen zij op het moment van de verkondiging zelf des te inniger verbonden worden met Christus, de leraar, en geleid worden door diens geest. Wanneer zij zo in gemeenschap staan met Christus, hebben zij deel aan de liefde Gods, waarvan het mysterie van eeuwigheid verborgen in Christus is geopenbaard. Als bedienaren van de heilige geheimen representeren de priesters, met name in het heilige misoffer, op bijzondere wijze de persoon van Christus, die zichzelf als slachtoffer gegeven heeft tot heiliging van de mensen. En daarom worden zij uitgenodigd om dat waarmee zij omgaan ook na te volgen, in zoverre dat zij bij de viering van het mysterie van de dood des Heren hun eigen ledematen trachten te doen afsterven aan gebreken en begeerten. In het mysterie van het eucharistische offer, waarin de priesters hun voornaamste taak vervullen, wordt het werk van onze verlossing voortdurend uitgevoerd. En daarom wordt de dagelijkse viering daarvan, die ook dan, als de gelovigen er niet bij tegenwoordig kunnen zijn, toch een daad van Christus en de kerk is, met klem aanbevolen. Terwijl de priesters zich dus met de daad van Christus priester verenigen, offeren zij zich dagelijks geheel op aan God. En terwijl zij met Christus lichaam worden gevoed, krijgen zij van harte deel aan de liefde van Hem die zich tot spijs aan de gelovigen geeft. Zo ook worden zij in de bediening van de sacramenten één met de intentie en de liefde van Christus. Dit doen zij op een speciale wijze, wanneer zij zich steeds geheel en al bereid tonen om hun taak wat betreft het boetesacrament te vervullen, zo dikwijls de gelovigen daar redelijkerwijs om vragen. In het bidden van het goddelijk officie verschaffen zij een stem aan de kerk, die namens heel het mensengeslacht in het gebed volhardt samen met Christus, die altijd leeft om onze voorspraak te zijn, zoals het weer klinkt in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7, vers 25. Bij het lijden en wijden van het volk Gods worden zij gedreven door de liefde van de goede herder om hun leven te geven voor hun schapen. Bereid ook tot het hoogste offer, daarbij het voorbeeld volgend van die priesters
die ook in onze dagen niet geweigerd hebben hun leven te geven, omdat zij opvoeders in het geloof zijn en met de blijde zekerheid het heiligdom te mogen binnengaan door Jezus' bloed, naderen zij tot God met een oprecht hart en een vast geloof. Zij houden voor hun gelovigen een rotsvaste toekomstverwachting hoog om hen te kunnen troosten die in veel tegenspoed verkeren, door een vertroosting waarmee God ook henzelf vertroost. Als leiders van de gemeenschap beoefenen zij de ascese die eigen is aan een zielenherder, door afstand te doen van eigen gemakken, niet op zoek naar wat voor henzelf nuttig is, maar naar wat voor velen nuttig is om zalig te worden. Terwijl zij steeds verder gaan om het pastorale werk volmaakter te vervullen en waar dit nodig is, bereid zijn om nieuwe pastorale wegen te bewandelen onder leiding van de geest van liefde die waait waar hij wil. Omdat er in de huidige wereld zoveel taken zijn die de mensen op zich moeten nemen en omdat er zo'n grote verscheidenheid van problemen is waardoor zij benauwd worden en die heel vaak snel voor hen dienen te worden opgelost, verkeren zij niet zelden in het gevaar dat zij zich in tegenstellingen verliezen. De priesters echter, die in de zeer vele verplichtingen van hun ambt verwikkeld zijn en daardoor verdeeld, kunnen er angstig mee bezig zijn hoe zij hun innerlijk leven in harmonie kunnen brengen met hun uiterlijke activiteit. Die eenheid van leven kan niet door een louter uiterlijke planning van de ambtelijke werkzaamheden en ook niet alleen door de praktijk van vrome oefeningen, hoezeer deze ook bijdraagt tot bevordering van die eenheid, worden bewerkt. Maar de priesters kunnen die eenheid bereiken wanneer zij in de vervulling van hun ambt het voorbeeld volgen van Christus, de Heer, wiens spijs het was de wil te volbrengen van Hem die Hem gezonden heeft om zijn werk te volbrengen. Om die wil van de Vader in de wereld door de kerk zonder ophouden te volbrengen, werkt Christus inderdaad door zijn dienaren, en dus blijft Hij altijd het begin en de bron van de eenheid in hun leven. De priesters zullen dus de eenheid in hun leven bereiken wanneer zij zich verenigen met Christus in de erkenning van de wil van de Vader en in de gave van zichzelf voor de hem toevertrouwde kudde. Door zo de rol van de goede herder te vervullen, zullen zij in de beoefening van de pastorale liefde zelf de band van de priesterlijke volmaaktheid vinden die hun leven en activiteit tot eenheid brengt. Deze herderlijke liefde vloeit bovenal voort uit het eucharistisch offer, dat daarom het middelpunt en de oorsprong vormt van het hele priesterleven, zodat de priesterlijke geest zich beijvert om dat wat op het offeraltaar plaats heeft, op zichzelf over te brengen. Dit kan echter niet bereikt worden als de priesters zelf niet door gebed steeds dieper doordringen in het mysterie van Christus. Om de eenheid van leven ook concreet te kunnen realiseren, moeten zij al hun ondernemingen aandachtig bezien en trachten te weten te komen wat de wil van God is, of namelijk hun initiatieven in overeenstemming zijn met de normen van de evangelische zending van de kerk. Want de trouw jegens Christus kan niet gescheiden worden van de trouw jegens zijn kerk. De pastorale liefde vraagt dus van de priesters dat zij, om niet in het luchtledige te lopen, hun werk steeds verrichten in gemeenschap met de bisschoppen en andere broeders in het priesterschap. Wanneer de priesters op deze wijze te werk gaan, zullen zij de eenheid van eigen leven vinden
in de eenheid zelf van de zending van de kerk, en zo met hun Heer, en door hem met de Vader, in de Heilige Geest, één worden, om met troost vervuld te kunnen worden en over te vloeien van blijdschap. Punt 2. Bijzondere geestelijke eisen in het leven van de priester. Onder de deugden die vooral vereist worden voor het priesterambt, moet die levensinstelling worden genoemd waardoor zij altijd bereid zijn om niet hun eigen wil te zoeken, maar de wil van hem die hen gezonden heeft. Want het goddelijke werk, voor de vervulling waarvan zij door de Heilige Geest geroepen zijn, overstijgt alle menselijke krachten en menselijke wijsheid. Want wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Zo lezen we in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 27. De ware dienaar van Christus is dus in alle nederigheid werkzaam, zich bewust van zijn eigen zwakheid, terwijl hij te weten tracht te komen wat de Heer behaagt, en als het ware gebonden door de Geest, wordt hij in alles geleid door de wil van hem, die alle mensen wil zalig maken. Deze wil kan hij in de dagelijkse levensomstandigheden ontdekken en uitvoeren door nederig dienstbaar te zijn aan allen die hem in het hem toevertrouwde ambt en in de veelvoudige voorvallen van zijn leven door God zijn toevertrouwd. Maar het priesterlijk dienstwerk, dat het dienstwerk is van de kerk zelf, kan alleen worden volbracht in hiërarchische gemeenschap met heel het lichaam. De herderlijke liefde dringt de priesters dus om optredend in deze gemeenschap eigen wil door gehoorzaamheid op te offeren aan de dienst van God en van de broeders, terwijl zij in de geest van geloof alles aanvaarden en uitvoeren wat door de paus en de eigen bisschop en ook andere oversten wordt opgedragen of aanbevolen. En terwijl zij graag alles uitgeven en opofferen bij iedere opdracht, ook de nederigste en armzaligste die hun wordt toevertrouwd. Want op deze wijze bewaren en versterken zij de noodzakelijke eenheid met hun broeders in het ambt, vooral echter met hen die de Heer als zichtbare leiders van zijn kerk heeft aangesteld, en werken zij voor de opbouw van Christus' lichaam, dat door allerlei stuttende geledingen tot wasdom komt. Deze gehoorzaamheid, die voert tot een vollere vrijheid van de kinderen Gods, eist van nature dat de priesters, terwijl zij in de vervulling van hun ambt, gedreven door de liefde, op verstandige wijze zoeken naar nieuwe wegen tot groter welzijn van de kerk, met vertrouwen hun initiatieven voorleggen en met klem de noden van de hun toevertrouwde kudde uiteenzetten, altijd bereid om zich te onderwerpen aan het oordeel van hen die een hoofdtaak vervullen in het bestuur van de kerk Gods. Door deze nederige houding en door deze verantwoorde en vrijwillige gehoorzaamheid maken de priesters zich gelijkvormig aan Christus, terwijl zij in zichzelf ondervinden wat ook in Christus Jezus was, die zichzelf ontledigd heeft door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen, door gehoorzaam te worden tot de dood. En door deze gehoorzaamheid wordt de ongehoorzaamheid van Adam overwonnen en weggenomen, getuige de apostel in zijn brief aan de Romeinen. En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één allen worden gerechtvaardigd. Hoofdstuk 5, vers 19.

De volledige en altijd blijvende onthouding, omwille van het Rijk der Hemelen, die door Christus de Heer werd aanbevolen, die in de loop der tijden ook in onze dagen door veel christengelovigen met vreugde wordt aanvaard en op lofwaardige wijze onderhouden, is door de kerk altijd bijzonder hoog geschat voor het priesterleven. Want zij is een teken van en tevens stimulans voor de herderlijke liefde en een speciale bron van geestelijke vruchtbaarheid in de wereld. Zij wordt weliswaar niet van nature door het priesterschap vereist, zoals blijkt uit de praktijk van de jonge kerk en uit de traditie van de Oosterse kerken, waar, behalve degenen die met alle bisschoppen krachtens de gave der genade het celibaat verkiezen, ook hoogst verdienstelijke gehuwde priesters zijn. Als deze heilige kerkvergadering dan ook het celibaat aanbeveelt, dan bedoelt zij op geen enkele wijze die afwijkende discipline die wettig van kracht is in de Oosterse kerken te wijzigen. En spoort zij al degenen die als getrouwden het priesterschap hebben ontvangen met alle liefde aan om volhardend in hun heilige roeping hun leven volledig en edelmoedig in dienst te blijven stellen van de hun toevertrouwde kudde. Het celibaat past echter om meerdere redenen bij het priesterschap. Want de zending van de priester is in haar geheel gewijd aan de dienst van de nieuwe mensheid, die Christus, overwinnaar van de dood, door de Heilige Geest in de wereld doet opstaan, en die zijn oorsprong niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God heeft. Zo horen we weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 13. Door de maagdelijkheid echter, of het celibaat, dat omwille van het Rijk der Hemelen wordt onderhouden, worden de priesters op een nieuwe en uitmuntende wijze aan Christus toegewijd, hangen zij hem gemakkelijker met een onverdeeld hart aan, wijden zij zich vrijer in hem en door hem aan de dienst van God en van de mensen, staan zij onbelemmerder in dienst van zijn Rijk en het werk van de bovennatuurlijke wedergeboorte. En zo worden zij geschikter om het vaderschap in Christus in ruimere mate te ontvangen. Op deze wijze dus bekennen zij openlijk tegenover de mensen dat zij zich onverdeeld willen geven aan de hun toevertrouwde taak, om namelijk de gelovigen te verloven met één man en hen als ongerepte maagd tot Christus te voeren. En zo roepen zij dat verborgen huwelijksverbond dat door God gegrondvest is en dat in de toekomst ten volle geopenbaard moet worden op, waardoor de kerk een enige bruidegom, Christus, bezit. Bovendien worden zij het levende teken van de toekomstige wereld, die door het geloof en de liefde reeds present is en waarin de kinderen van de verrijzenis niet zullen huwen nog gehuwd worden. Om deze redenen, die gefundeerd zijn op het mysterie van Christus en van zijn kerk, is het celibaat, dat eerst aan de priesters werd aanbevolen, later in de Latijnse kerk aan allen die een heilige wijding ontvangen, bij de wet opgelegd. Deze wetgeving wordt, wat hen betreft die voor het priesterschap worden bestemd, door deze heilige kerkvergadering opnieuw bevestigd en goedgekeurd, met het vertrouwen in de Geest dat de gave van het celibaat, die met het priesterschap van het nieuwe verbond zo in overeenstemming is, in alle vrijgevigheid door de Vader gegeven zal worden, mits zij die door het wijdingssacrament aan Christus priesterschap deelachtig worden. Ja, zelfs heel de kerk, die gave nederig en met aandrang vragen. Ook spoort deze heilige kerkvergadering alle priesters die het heilig celibaat
in vertrouwen op Gods genade vrijwillig hebben aanvaard naar het voorbeeld van Christus aan, om edelmoedig en van ganser harte daaraan trouw te blijven en in die staat te volharden. De verhevenheid van die gave die hen door de Vader geschonken is en die door de Heer zo openlijk geprezen wordt, te erkennen. En ook de grote geheimen die daarin worden afgebeeld en vervuld worden, voor ogen te houden. Hoe meer echter de volkomen onthouding in de wereld van vandaag door niet weinig mensen voor onmogelijk gehouden wordt, des te nederiger en volhardender zullen de priesters de genade van trouw, die aan hen die erom vragen nooit geweigerd is, samen met de kerk afsmeken, daarbij tevens alle natuurlijke en bovennatuurlijke middelen gebruikend die iedereen ten dienste staan. Zij mogen vooral niet nalaten om de ascetische normen die door de ervaring van de kerk beproefd zijn en die in de huidige wereld niet minder noodzakelijk zijn, te volgen. Deze heilige kerkvergadering spreekt daarom de verwachting uit dat deze kostbare gave van het priestercelibaat niet alleen de priesters, maar ook alle gelovigen ter harte mogen gaan en allen aan God vragen dat hij die gave steeds overvloedig aan zijn kerk mogen schenken. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit Presbyterorum Ordinis, of het decreet over het leven van de priester en over het ambt van de priester van het Tweede Vaticaans Concilie, gepubliceerd op 7 december 1965. Een volgende keer gaan we daarmee verder. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 2 mei, waarop wij de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar, gedenken. Athanasius werd in 295 te Alexandrië geboren. Samen met bisschop Alexander van die stad nam hij deel aan het concilie van Nicea. Nadat hij hem was opgevolgd, kreeg hij veel te verduren van de zijde van de Arianen, met wie hij de strijd had aangebonden. Meermalen werd hij verbannen. Zijn geschriften getuigen van zijn zorg voor het behoud van het ware geloof, dat hij op uitstekende wijze verklaarde en verdedigde. Hij stierf in 373. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 751. En de psalmen vanaf pagina 1189. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Op deze dag wordt alles goed, de dag van God, wiens kostbaar bloed de wereld wast van zonde en schuld en met een lieflijk licht vervult. Wie twijfelt nog, wie blijft nog blind, als God de mensen zo bemint, dat hij de rover aan het kruis verwelkomt in het paradijs. En engelen zien dit wonder aan, de schuldige richt zijn bestaan op hem met wie hij bitter leidt en erft met hem de zaligheid. O diep geheim dat van haar smet de hele wereld wordt gered, door vlees dat alle vlees bevrijdt van zonde en van sterfelijkheid. Werd ooit sublimer kans gewaagd dan dat de schuld genade vraagt, liefde de vrees verbannen heeft, de dood het nieuwe leven geeft. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. De Heer heeft zijn volk verlost uit de macht van de vijand. Alleluia. Hoe dikwijls nog tartten zij hem in de steppen en krenkten zij hem in de wildernis. Zij stelden God telkens weer op de proef en Israëls heilige daagden zij uit. Zij dachten niet aan de kracht van zijn hand, waarmee hij hen van de vijand verlost had. Toen hij in Egypte zijn wonderen deed, zijn tekenen gaf in de vlakte van Tanis. Hij had hun rivier in bloed veranderd, hun beken ondrinkbaar gemaakt. Hij had hun verslindende horsel gezonden en kikvorsen om hen te kwellen. De springkever had hij hun oogst gegeven, de vrucht van hun werk aan de springhaan. Hun wijngaarden had hij met hagel vernield, hun moerbijbomen met ijzel. Door noodweer teisterde hij hun vee, door blikseminslag hun kudden. Zijn gloeiende woede had hij hen doen voelen, zijn gramschap en toren, zijn kastijding. Een leger van onheilsdienaars gestuurd, zijn wraakzucht ruim baan gegeven. Hij had hen niet voor de dood gespaard, hun vee door de pest vernietigd. In heel Egypte de oudsten gedood, de eerstgeborenen in hun huizen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft zijn volk verlost uit de macht van de vijand. Alleluia. De Heer leidde zijn volk naar zijn heilige berg. Alleluia. Toen heeft hij zijn volk als schapen ontvoerd, hen weggeleid in de woestijn als een kudde, hen veilig en onbevreesd verder doen gaan, terwijl de zee op hun vijanden neerkwam. Zo leidde hij hen naar zijn heilig land, de bergen die hij voor hen had veroverd. Hij joeg de bewoners weg waar zij kwamen, als erfdeel mat hij het land voor hen uit. Liet Israëls stammen de huizen bewonen. Maar zij beproefden en tartten God weer en wilden zijn wetten niet onderhouden. Zoals hun vaderen dwaalden zij af, als pijlen van onbetrouwbare bogen. Met offerhoogten tergden zij hem en wekten zijn naijver op met hun beelden. God zag hun gedrag en ontbrandde in woede, wierp Israël ruw van zich af. Zijn heilige woonplaats in Silo verliet hij, de tent waar hij onder de mensen verbleef. Zijn sterkte liet hij in ballingschap gaan, zijn luister gaf hij de vijand in handen. Zijn volk gaf hij prijs aan het moordende zwaard, zijn gramschap kwam neer op zijn erfdeel. Hun jongens verteerden de brand van de strijd. Geen bruiloftslied klonk voor hun meisjes. Hun priesters vielen onder het zwaard. Hun weduwen konden niet klagen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer leidde zijn volk naar zijn heilige berg. Alleluia. De Heer koos zijn woonplaats in Juda's gebied en riep David, zijn dienaar, om herder te zijn over Israël, zijn erfdeel. Alleluia. Maar toen ontwaakte de Heer uit zijn slaap, zoals een soldaat die door wijn is bevangen. Hij viel zijn vijanden aan in de rug en sloeg hen met eeuwige schande. Toen sloeg hij zijn tent niet bij Jozef op, gaf Efraïm niet meer de voorkeur, maar koos zijn woonplaats in Juda's gebied, de Sionsberg die hij lief had. Daar bouwde hij hecht als de hemel zijn huis, voor eeuwig zoals hij de aarde gemaakt heeft. Als koning koos hij David zijn dienaar en haalde hem uit de schaapskooi vandaan. Hij riep hem terwijl hij de ooien weidde om herder te zijn over Jacob zijn volk, zijn erfdeel Israëls stammen. Die heeft hen gewijd rechtschapen van hart, met vaardige hand hen geleid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer koos zijn woonplaats in Juda's gebied en riep David zijn dienaar om herder te zijn over Israël, zijn erfdeel. Alleluia. God deed ons herboren worden tot een leven van hoop. Alleluia. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. Na enige tijd zei Paulus tot Barnabas: laten we nog eens de broeders gaan bezoeken in alle steden waar we het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien hoe het hun gaat. Nu wilde Barnabas ook Johannes, bijgenaamd Marcus, meenemen. Maar Paulus vond het beter iemand die hen in Pamfylië in de steek had gelaten en zich niet met hen aan het werk gewijd had, niet meer mee te nemen. Het meningsverschil liep zo hoog dat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus scheep ging naar Cyprus. Paulus daarentegen liet zijn keus vallen op Silas en vertrok door de broeders aan de genade van de Heer aanbevolen. Hij reisde Syrië en Cilicië door en sterkte de gemeenten. Vervolgens bezocht hij Derbe en Lystra. Er was daar een leerling, Timotheus genaamd, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Omdat hij een goede naam had bij de broeders van Lystra en Iconium, wenste Paulus hem als reisgezel. Omwille van de Joden die in die streek woonden, liet hij hem besnijden, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. In de steden waar zij doorkwamen, kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem. Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof en ze namen met de dag in omvang toe. Daarna trokken ze door Frigië en de landstreek Galatië, omdat zij door de Heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Azië. In Mysië gekomen, maakten zij aanstalten om naar Bithynië te reizen, maar de geest van Jezus stond hun dit niet toe. Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas. Daar had Paulus 's nachts een visioen. Er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid naar Macedonië te vertrekken, want wij maakten eruit op dat God ons geroepen had om hun het evangelie te verkondigen. Wij voeren dus af van Troas en koersten eerst naar Samothrake, de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Philippi, een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie. In die stad bleven we enkele dagen. Op de Sabbat begaven we ons buiten de poort naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was. Wij zetten ons neer en spraken de vrouwen toe, die er bijeengekomen waren. Ook een zekere Lydia uit de stad Thyatira, die purperen stoffen verkocht. Zij was een godvrezende, hoorde toe en de Heer maakte haar hart ontvankelijk voor wat door Paulus gezegd werd. Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, kom dan in mijn huis en neem daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan.

Voor het oog van alle volken heeft de Heer zijn heilige macht getoond. De uiteinden der aarde aanschouwen de redding die onze God brengt. Alleluia. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. De uiteinden der aarde aanschouwen de redding die onze God brengt. Alleluia. Uit een toespraak van de heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië, overleden in het jaar 373. Het woord Gods, onlichamelijk, onvergankelijk en onstoffelijk, komt in ons bestaan, al was hij tevoren niet ver weg. Want geen enkel deel van de schepping was ooit zonder hem. Door de eenheid met zijn Vader vervult hij alles en overal. Uit menslievendheid jegens ons is hij gekomen en toonde hij zich aan ons. Uit medelijden met ons zwakke mensengeslacht en door zijn begrip voor onze bederfelijkheid verdroeg hij niet dat de dood over ons heerste. Hij wilde niet dat de schepping verloren ging en het werk van zijn Vader voor de mens om niet zou zijn. Daarom nam hij voor zichzelf een lichaam aan en wel zo dat het zich niet van het onze onderscheidde. Want hij wilde niet zomaar een lichaam hebben en ook niet zich alleen maar laten zien. Had hij zich alleen maar willen laten zien, dan had hij zich in een ander en volmaakter lichaam kunnen tonen. In de schoot van de maagd bouwde hij voor zichzelf de tempel van zijn lichaam. Hij maakte het tot zijn eigen instrument om daarin te wonen en zich bekend te maken. Zo nam hij een lichaam aan gelijk aan dat van ons. En omdat wij allen aan het bederf van de dood zijn onderworpen, heeft hij dat lichaam voor allen aan de dood prijsgegeven en uit menslievendheid aan zijn Vader aangeboden. Doordat allen zouden sterven in hem, moest de wet van het bederf waaraan de mens is onderworpen worden opgeheven. En als die wet haar krachten had verbruikt op het lichaam van de Heer, zou zij geen macht meer hebben over mensen die aan de Heer gelijk zijn. Zo wilde hij de mensen die aan het verderf waren overgeleverd terugvoeren tot de onvergankelijkheid en ze van de dood terugbrengen naar het leven. Door een lichaam aan te nemen en door de genade van de verrijzenis liet hij van hen de dood verdwijnen, als stro verteerd door het vuur. Daartoe nam hij voor zich een lichaam aan dat kon sterven en dat, door deel te hebben aan dit boven alles gestelde woord, kon sterven voor allen. Maar tegelijk zou dit lichaam, door het daarin wonende woord, onvergankelijk blijven en tenslotte, door de genade van de verrijzenis, voor allen aan het bederf een einde stellen. Door zo als een offergave, vrij van iedere smet, het lichaam dat hij voor zichzelf had aangenomen aan de dood prijs te geven, deed hij onmiddellijk van alle mensen, zijn gelijken, de dood verdwijnen door het offer van het lichaam dat hij met hen deelde. Het was dus passend dat Gods woord, verheven boven allen, zijn eigen tempel, het instrument van zijn lichaam, als losprijs voor allen heeft geofferd om onze schuld te verheffen in zijn dood. Terecht heeft zo Gods onsterfelijke Zoon, die met ons allen door een gelijk lichaam verbonden is, ook allen door de belofte van de verrijzenis met onbederfelijkheid bekleed. Want het bederf van de dood heeft geen macht meer over de mens door toedoen van het woord, dat door dit ene lichaam in allen woont.

Gij zult mijn mond zijn, en ik maak u voor dit volk tot een onneembare koperen muur. Ze zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen, want ik ben bij u. Alleluia. Er zullen valse leraars komen, die heimelijk verderfelijke ketterijen invoeren en de Heer verloochenen die hen heeft vrijgekocht. Ze zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen, want ik ben bij u. Alleluia. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij hebt de heilige bisschop Athanasius tot roeping gegeven de godheid van Christus met nadruk te verkondigen. Wij vragen dat deze waarheid tot ons doordringt, dat wij de kennis van ons geloof verdiepen en groeien in uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw

0: In de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet.

0: Roet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 2, Concentratiekamp. U vraagt zich nu misschien af hoe mijn vader erbij kwam ons naar deze school te sturen. Beslist niet uit onzorgvuldigheid. De bewaard gebleven correspondentie laat zien dat hij heel wat scholen had overwogen voordat zijn keus op die van Oldie viel. En ik ken hem goed genoeg om er zeker van te zijn dat hij zich nooit door zijn eerste, waarschijnlijk juiste, gedachten zou hebben laten leiden. En ook niet door de 21ste, die tenminste verklaarbaar zou zijn geweest. Hij is ongetwijfeld blijven wikken en wegen tot aan de 100-zoveelste. En die was dan volmaakt en onwrikbaar fout. Zo gaat het altijd met de overwegingen van eenvoudige mensen die denken scherpzinnig te zijn. Zoals de Skeptic in Religion van Earl is hij altijd te streng voor zichzelf. Mijn vader ging er prat op dat hij, zoals hij het noemde, tussen de regels doorlas. De voor de hand liggende betekenis van een feit of document was altijd verdacht. De ware, diepere betekenis, onzichtbaar voor iedereen behalve hem, groeide onbewust uit zijn rusteloos rijke verbeelding. Terwijl hij meende de prospectus van Oldie te interpreteren, was hij in feite bezig zelf een kostschoolverhaal te bedenken. En dat alles ongetwijfeld uiterst conscientieus en zelfs met een zekere zielenood. Men zou misschien verwachten dat dit verhaal van hem al vlug zou plaatsmaken voor het echte verhaal dat wij te vertellen hadden, nadat we in Belsen waren geweest. Maar dat gebeurde niet. Ik geloof dat dit maar zelden gebeurt. Als de ouders van iedere generatie leerlingen altijd of vaak geweten hadden hoe het op de scholen toeging, zou de geschiedenis van het onderwijs anders verlopen zijn. In elk geval lukte het mijn broer en mij in het geheel niet mijn vader een indruk van de werkelijkheid te geven. Ten eerste was hij, en dit zal verderop duidelijker worden, iemand die zich niet gemakkelijk liet informeren. Hij had een te actieve geest om nauwkeurig iets in zich op te kunnen nemen. Wat hij meende te horen was nooit precies wat je gezegd had. Wij deden ook niet eens veel moeite. Zoals meer kinderen misten wij vergelijkingsmateriaal. Wij dachten dat de Belsen ellende de gewone, onvermijdelijke ellende van iedere school was. Ook uit ijdelheid hielden wij onze mond. Een jongen die van school thuiskomt, zeker in de eerste week, als de vakantie nog een eeuwigheid lijkt te duren, maakt graag een stoere indruk. Hij stelt zijn meester liever voor als een hansworst dan als een bullebak. Hij wordt niet graag als een lafaard en huilebak gezien en kan van zijn concentratiekamp geen getrouw beeld geven zonder te erkennen dat hij zelf de afgelopen 13 weken een bleek, bibberend, huilend en kruiperig slaafje geweest is. We laten allemaal graag de littekens van een gevecht zien. Verwondingen uit het tuchthuis minder graag. Mijn vader moet niet de schuld krijgen van onze verknoeide en ellendige jaren bij Oldie. En nu, om met Dante te spreken, over het goede dat ik daar vond.
Ten eerste leerde ik er zo niet vriendschap, dan toch kameraadschap kennen. Toen mijn broer voor het eerst op deze school kwam, werden er nog jongens gepest. De eerste paar trimesters had ik de bescherming van mijn broer. Daarna vertrok hij naar een school die we Wyvern zullen noemen. Maar ik betwijfel of ik die nodig had. In deze laatste jaren voor de ondergang waren wij, kostleerlingen, te gering in aantal en werden wij te slecht behandeld om nog veel van dat soort kwaad te doen of te ondergaan. Na enige tijd kwamen er ook geen jongens meer bij. We hadden wel ruzie, en die ruzies leken op dat moment zelf erg genoeg, maar lang voor het einde kenden we elkaar al te lang en hadden wij samen te veel beleefd om niet op zijn minst heel oude kennissen van elkaar te zijn. Zo komt het, denk ik, dat Belsen mij op lange termijn zo weinig kwaad heeft gedaan. Zelfs bij de zwaarste onderdrukking van bovenaf zal een jongen minder gauw de moed verliezen dan bij onderdrukking door zijn gelijken. Wij brachten als vijf laatste overgebleven kostleerlingen samen vele genoeglijke uren door. Dat de sportwedstrijden werden afgeschaft was wel funest met het oog op de public school die de meeste van ons voor de boeg hadden, maar vooralsnog was het een uitkomst. Op halve vrije dagen werden we uit wandelen gestuurd. Wandelen deden wij niet veel. We kochten snoep in een slaperig dorpswinkeltje en slenterden wat langs het kanaal of zaten hoog op de rand van een spoorwegdoorstreek bij een tunnelopening naar treinen te kijken. Hertfordshire ging er minder vijandig uitzien. Onze gesprekken beperken zich niet tot de weinige dingen waar jongens op een public school genoeg aan hebben. Wij hadden nog de weetgierigheid van kinderen. Ik bewaar uit die dagen zelfs nog een herinnering aan wat mijn eerste metafysische discussie moet zijn geweest. Wij hadden het over de vraag of de toekomst een lijn is die je niet kunt zien of een lijn die nog niet getrokken is. Ik ben vergeten wat mijn standpunt was, maar niet dat ik het met vuur verdedigde. En al die tijd voltrok zich wat Chesterton noemde het langzaam rijpen van oude grappen. Het zal de lezer opvallen dat zich op school dus een patroon herhaalde dat ik thuis al had leren kennen. Thuis waren mijn broer en ik in de kwade tijden nader tot elkaar gekomen. Hier waren de tijden altijd kwaad en had de angst en haat voor Oldie ongeveer datzelfde effect op ons allemaal. Zijn school leek in bepaalde opzichten heel veel op die van Dr. Grimstone in Visa Versa. Maar anders dan bij Dr. Grimstone was er geen verklikker. Wij stonden als één blok tegenover de gemeenschappelijke vijand. Ik denk dat dit patroon, door zich tweemaal en zo vroeg in mijn leven voor te doen, mijn manier van denken zwaar gestempeld heeft. Tot op vandaag neig ik van nature tot een visie op de wereld waarin wij tweeën, of ons clubje, in zekere zin als de Happy Few, samen tegenover iets groters en sterkers staan. De positie van Engeland in 1940 was voor mij niet verrassend. Op dat soort dingen reken ik altijd. Vandaar dat vriendschap altijd verreweg mijn voornaamste bron van geluk is geweest. Terwijl
kennissen of gezelschap in het algemeen weinig voor mij betekenen. En ik kan mij niet goed voorstellen waarom iemand meer mensen zou willen kennen dan diegene met wie hij echte vrienden kan worden. Vandaar ook mijn zeer gebrekkige, misschien ontoelaatbaar gebrekkige, belangstelling voor grote, onpersoonlijke organisaties en bewegingen en dergelijke. Mijn betrokkenheid bij veldslagen, in verhalen of in het echt, is bijna omgekeerd evenredig aan het aantal strijdenden. Er was nog een manier waarop de school van Oldie al spoedig een herhaling te zien gaf van wat ik thuis beleefde. Zijn vrouw stierf. En wel tijdens een trimester. Zijn reactie op het verlies was dat hij nog meer geweld ging gebruiken. Zoveel dat Wiwi er de jongens min of meer excuses voor aanbood. U zult zich herinneren dat ik al geleerd had emoties te vrezen en te haten. Ik zag daar nu nog meer redenen toe. Maar het belangrijkste dat mij bij Oldie overkwam, heb ik nog niet genoemd. Ik werd hier voor het eerst daadwerkelijk een gelovige. Voor zover ik weet, gebeurde dit in de kerk waar we 2 maal per zondag mee naartoe werden genomen. Het was een Anglo-Catholic, hoog-Anglicaanse kerk. Op het niveau van mijn bewustzijn zette ik mijn stekels op tegen alle eigenaardigheden ervan. Was ik immers niet een Noord-Ierse protestant en waren die onbekende rituelen niet een wezenlijk onderdeel van de gehate Engelse atmosfeer? Op onbewust niveau, zo vermoed ik, hadden de kaarsen en wierook, de gewaden en de gezangen die wij geknield zongen, wellicht een grote en tegengestelde uitwerking op mij. Maar dat was denk ik niet het voornaamste. Het belang van die kerkgang was dat ik hier onderwezen werd in de christelijke leer, in onderscheid van de algemene stichting, door mensen die er kennelijk in geloofden. Aangezien ik geen skepsis kende, werd leven ingeblazen aan iets waarvan ik al zou hebben gezegd dat ik het geloofde. Er speelde in deze ervaring veel angst mee. Er was, denk ik, niet meer angst dan gezond of nodig was, maar als ik in mijn boeken te veel over de hel gesproken heb en als er critici zijn die dit historisch willen verklaren, dan moeten ze de verklaring niet zoeken in het vermeende Puriteinse karakter van mijn kinderjaren in Ulster, maar in de hoog-Anglicaanse kerk van Belsen. Ik vreesde voor mijn ziel, vooral tijdens bepaalde maanovergoten nachten in die gordijnloze slaapzaal. Ik hoor nog het ademgeluid van de andere jongens in hun slaap. De uitwerking hiervan op mij was, zover ik het kan beoordelen, volkomen goed. Ik begon serieus te bidden en mijn Bijbel te lezen en te proberen mijn geweten te gehoorzamen. Godsdienst was een van de dingen waarover wij veel spraken. En als mijn herinnering mij niet bedriegt, deden we dat op een volkomen gezonde en vruchtbare manier, met grote ernst en zonder hysterie en zonder de schroom van oudere jongens. Hoe ik van dit begin terugviel, zult u nog horen. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. In intellectueel opzicht was mijn tijd bij Oldie bijna geheel verloren tijd. Als de school niet was opgeheven en als ik nog 2 jaar gebleven was, zou mijn academisch lot waarschijnlijk voorgoed bezegeld zijn geweest. Meetkunde en een paar bladzijden uit de English Grammar van West, maar zelfs die moest ik zelf ontdekken, geloof ik, zijn de enige kredietposten op de balans. Wat zich verder nog uit die zee van rekensommen verheft, is slechts een oerwoud van getallen, veldslagen, grondstoffen en dergelijke. Even vlug vergeten als geleerd en volmaakt nutteloos als zou je ze onthouden. Er was ook een grote terugval in mijn verbeeldingsleven. Jarenlang was de vreugde, zoals ik die omschreven heb, niet slechts afwezig, maar vergeten. Ik las nu voornamelijk rommel. Maar aangezien de school geen bibliotheek had, moeten we Oldie daar niet de schuld van geven. In The Captain las ik beuzelachtige schoolverhalen. Het gaf een plezier dat nu werkelijk bestond uit gefantaseerde wensvervulling. Het was een plaatsvervangend genieten van de glorie van de hoofdpersoon. Een jongen die van kinderboeken overstapt naar schoolverhalen gaat naar een lager en niet naar een hoger niveau. Peter Rabbit voedt een belangeloze verbeeldingskracht. Het kind wil namelijk zelf geen konijn worden, ook al zou het wel graag konijntje spelen, zoals het later misschien graag Hamlet zal acteren. Maar het verhaal van het weinig belovende jongetje dat aanvoerder van het eerste elftal wordt, is nu juist bedoeld om werkelijke ambities op te wekken. Ik leerde ook groot genoegen te scheppen in alle verhalen over de oudheid die er te vinden waren. Quo Vadis, Darkness and Dawn, The Gladiator, Ben Hur. Men zou kunnen denken dat dit met mijn religieuze ontwikkeling te maken had. Maar ik denk van niet. In veel van die verhalen treedt wel de vroege christenen op, maar daar ging het mij niet om. Het ging mij gewoon om die sandalen, tempels, toga's, slaven, keizers, galeien, amfitheaters. Ik zie nu dat er een erotische aantrekkingskracht van uitging en dat op een nogal morbide manier. En meestal ging het literair gezien om nogal slechte boeken. Iets dat meer om het lijf had en waar ik in dezelfde tijd van ging houden, was het werk van Rider Haggard en ook de science fiction van H.G. Wells. Het denkbeeld van andere planeten had toen een eigenaardige, koppige aantrekkingskracht op mij, die iets heel anders was dan mijn andere literaire interesses. Het ging hier zeer beslist niet om de romantische bekoring van Das Ferne. Vreugde, in mijn technische betekenis, besprong mij nooit vanaf de maan of Mars. Dit was iets grovers en sterkers. Deze belangstelling was, als er een vlaag van kwam, iets gulzigs, zoals een vleeslijke begeerte. Dit bepaalde soort grove kracht ben ik gaan zien als een teken dat de hiermee samenhangende interesses van psychische en niet van geestelijke aard zijn. Ik vermoed dat er voor zo'n wilde vervoering een psychoanalytische verklaring bestaat. Laat me hier nog aan toevoegen dat mijn eigen ruimtereisverhalen niet zozeer dienden ter bevrediging van deze wilde nieuwsgierigheid, als wel om die te bezweren.
De bezwering werkte doordat ik deze nieuwsgierigheid in harmonie bracht met of onderwierp aan die andere neiging, die minder grijpbaar was en meer een zaak van ware verbeeldingskracht. Interesse voor science fiction is gewoonlijk voer voor psychoanalytici. Wat wel blijkt uit het feit dat iedereen die ervan houdt, er ook op zo'n gulzige manier van houdt. En eveneens uit het feit dat wie er niet van houdt, er vaak ook misselijk van wordt. De weerzin van het ene soort mensen heeft dezelfde grove kracht als de fascinatie van het andere soort en is al even veelbetekenend. Tot zover over Oldie. Maar een jaar bestond uit meer dan trimesters. Het leven in een beroerde kostschool is in zoverre een goede voorbereiding op een christelijk leven dat een mens ervan leert uit hoop te leven. Zelfs in zekere zin uit geloof. Want aan het begin van ieder trimester zijn huis en vakantie zo ver weg dat een besef van deze dingen even moeilijk levendig te houden is als een besef van de hemel. Ze zijn in vergelijking met de direct voorhanden gruwelen van eenzelfde jammerlijke onwerkelijkheid. De meetkundeles van morgenochtend beneemt je het uitzicht op het eind van het trimester, zoals de operatie van morgenochtend je de hoop op de hemel kan benemen. En toch gebeurde het onvoorstelbare iedere trimester weer. Fantastische astronomische tijdsafstanden zoals over 6 weken om deze tijd verschrompelde tot een overzienbare afstand als volgende week om deze tijd en dan morgen om deze tijd. En precies op tijd was daar de bijna bovenaardse vreugde van de laatste dag. Het was een verrukking waarbij je wel haast versterking met rozijnenkoeken en verkwikking met appelen nodig had, die omlaag kroop langs je ruggengraat en je buik in beroering bracht en die op sommige momenten bijna je adem afkneep. Dit alles had natuurlijk een verschrikkelijke en net zo relevante keerzijde. In de eerste week van de vakantie konden we misschien wel erkennen dat er ooit een niet-trimester zou komen, zoals een jonge man met een goede gezondheid in vredestijd erkent dat hij ooit eens zal sterven. Maar net als voor hem was ook voor ons het grimmigste, memento mori, nog niet genoeg om het ons echt te doen beseffen. En ook hier gebeurde het onvoorstelbare, toch telkens weer. Het grijzende doodshoofd stak uiteindelijk door alle omhulsels heen. Het laatste uur, dat wij met alle middelen van wil en verbeelding op afstand hadden gehouden, kwam uiteindelijk. En opnieuw waren daar de bolhoed, het itonboordje, de knikkerbokser en klipklop, klipklop, het rietje naar de kade en de nachtboot. In alle ernst meen ik dat het leven uit geloof mij door deze herinneringen gemakkelijker valt. In tijden van zonneschijn en zelfvertrouwen te bedenken dat ik eens zal sterven en verrotten, of te bedenken dat het hele universum eens zal verdwijnen en alleen nog maar een herinnering zal zijn. Zoals Oldie 3 maal per jaar verdween en alleen nog maar een herinnering was,
en met hem ook de rottingen en het weerzinwekkende eten, het stinkende sanitair en de koude bedden. Dit wordt gemakkelijker voor iemand die dit soort dingen al eerder heeft zien gebeuren. Je hebt dan geleerd niet af te gaan op de huidige schijn der dingen. Wanneer ik probeer mijn leven thuis in deze tijd te beschrijven, word ik gehinderd door chronologische twijfels. Schoolzaken zijn tot op zekere hoogte te dateren aan de hand van de bewaard gebleven documenten. Maar de langzaam maar zekere gang van het gezinsleven staat daar los van. De lichte vervreemding tussen ons en onze vader werd onmerkbaar groter. Voor een deel was dit aan niemand te wijten. Voor een groot deel was het aan ons te wijten. Een grillige weduwnaar die nog gebroken is door het verlies van zijn vrouw, zou wel een uitzonderlijk goed en wijs mens moeten zijn om geen fouten te maken bij de opvoeding van twee drukke en speelse schooljongens die uitsluitend elkaar in vertrouwen nemen. En zowel zijn goede eigenschappen als zijn zwakheden maakten mijn vader ongeschikt voor deze taak. Hij was veel te mannelijk en grootmoedig om zijn woede te luchten met het slaan van een kind. En hij was te impulsief om een kind ooit in koele bloeden en uit principe te straffen. Daarom vertrouwde hij voor de ordehandhaving in huis geheel op zijn tong. En dan zorgde die fatale neiging tot dramatiek en retoriek. Ik spreek er des te vrijmoediger over, omdat ik deze neiging geërfd heb, voor een droevig, maar komisch resultaat. Als hij zijn mond opende om ons terecht te wijzen, deed hij dat ongetwijfeld met de bedoeling een kort en bondig appel aan ons gezond verstand en ons geweten te doen. Maar helaas, hij was als spreker in het openbaar lang voordat hij vader werd. Hij was jarenlang openbare aanklager geweest. De woorden stroomden hem toe en maakten hem dronken. Wat er dan gebeurde was dat een jongetje dat op zijn pantoffels in het natte gras gelopen had of de badkamer niet had opgeruimd, bedolven werd onder iets dat leek op Cicero over Catilina of Burke over Warren Hastings. De ene retorische vraag of vergelijking na de andere. Glanzende redenaarsogen en een donker fronsend redenaarsgelaat. De gebaren, de stembuikingen en de stiltes. Vooral die stiltes konden gevaarlijk zijn. Eentje duurde zo lang dat mijn broer, in zijn onschuld denkend dat de aanklacht voltooid was, deemoedig zijn boek weer pakte en verder las. Het was niet geheel onbegrijpelijk dat mijn vader, wiens retorische misrekening tenslotte maar een zaak van ongeveer anderhalve seconde was, dit opvatte als een daad van koel, berekende insolentie. De lachwekkende wanverhouding tussen zulke oraties en de aanleiding ertoe doet me denken aan de advocaat bij Martialis die tekeer gaat over alle schurken uit de Romeinse geschiedenis, terwijl lis est de tribus capillis beperkte het hof zich tot de feiten: de zaak betreft een drietal geiten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. Mijn goede vader verloor onder het spreken niet alleen het vergrijp, maar ook het bevattingsvermogen van zijn toehoorders uit het oog. Alle sluizen van zijn immense woordenschat gingen open. Ik herinner mij nog woorden zoals abominabel, sofistisch en clandestien. Om dit goed te kunnen naproeven, moet u de kracht kennen waarmee een vertorende ier zijn plofklanken laat ploffen en de eir laat rollen. Een foutere behandeling had hij ons haast niet kunnen geven. Deze tirades vervulde mij tot op een bepaalde leeftijd met een grenzeloze schrik en verbijstering. Uit het oerwoud van adjectieven en de maalstroom van onbegrijpelijkheid doken denkbeelden op die ik maar al te goed meende te begrijpen. Want ik nam blindings van mijn vader aan dat hij letterlijk bijna bankroet was. Dat wij binnenkort als bedelaars op straat zouden staan. Dat hij het huis zou sluiten en ons het hele jaar op school zou houden. Dat wij naar de koloniën gestuurd zouden worden om al daar het droevig einde te bereiken van het pad der misdaad, waarop wij kennelijk de eerste schreden al hadden gezet. Alle vastigheid ontviel mij. Ik voelde geen grond meer onder de voeten. Het is veelbetekenend dat ik, wanneer ik in deze tijd 's nachts wakker werd en dan niet onmiddellijk mijn broer hoorde ademen, vaak dacht dat mijn broer en hij stiekem waren opgestaan en naar Amerika vertrokken waren, terwijl ik sliep. Dat ik in de steek gelaten was. Dit was het effect dat de woordenvloed van mijn vader op mij had. Tot een bepaalde leeftijd. En toen, vrij plotseling, zag ik het bespottelijke ervan. Ik kan mij het moment van de omslag zelfs nog herinneren. En dit verhaal laat goed zien dat de boosheid van mijn vader wel gerechtvaardigd was, maar op een verkeerde manier naar buiten kwam. Op een dag vonden mijn broer en ik dat we maar eens een tent moesten bouwen. We haalden daartoe een stoflaken van zolder. Daarna moesten wij staanders zien te vinden en de trapleer in het washok leek wel bruikbaar. Een jongen met een handbijl maakt daar in een wip een bosje losse palen van. Vier daarvan staken wij in de aarde. En daar ging het stoflaken overheen. Om te zien of het allemaal stevig genoeg in elkaar zat, probeerde mijn broer of hij er bovenop kon zitten. Wij zorgden er wel voor dat de gescheurde resten van het laken verdwenen, maar de staanders vergaten wij helemaal. Toen mijn vader 's avonds weer thuis was en gegeten had, ging hij even door de tuin lopen en wij gingen mee. Hij zag vier dunne houten palen in het gras staan. En begrijpelijk genoeg wekte dit zijn nieuwsgierigheid. Er volgde een ondervraging. Deze keer vertelden we hem de waarheid. Daar schoot de bliksem en rolde de donder. En het zou allemaal precies zoals vele voorgaande keren zijn gegaan, als niet de volgende climax was gekomen. In plaats daarvan hebben jullie de trapleer aan stukjes gehakt. En waarvoor? Waarvoor? Voor deze abortieve pogingen tot poppenkast. Op dat moment verborgen we allebei ons gezicht. Helaas, niet omdat we huilden.
zoals blijkt uit deze anekdote, was een voorname factor in ons leven thuis de afwezigheid van onze vader van ongeveer 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Al die tijd hadden wij het rijk alleen, afgezien van de kokkin en het dienstmeisje, met wie we soms op voet van oorlog en soms in bondgenootschap leefden. Alles nodigde ons uit om een leven te leiden dat buiten onze vader omging. Onze voornaamste bezigheid was het eindeloze drama van Dierenland en India. En dat op zichzelf zorgde al voor verwijdering tussen hem en ons. Maar ik moet niet de indruk geven dat de goede uren van de vakanties allemaal in de periodes van afwezigheid van mijn vader vielen. Hij had een kwikzilverachtig temperament. Zijn stemming ging even snel op als neer. En zijn vergeving was even hartsgrondig als zijn afkeuring. Hij was vaak een uiterst opgewekte en gezellige vader. Hij kon precies zo doen als wij en gaf niets om zijn eigen waardigheid. Hij hield geen stand op. Ik zag op die leeftijd natuurlijk niet wat een goed gezelschap hij eigenlijk was naar volwassen maatstaven. Hij had een soort humor die voor goed begrip wel om enige levenservaring vroeg. Ik genoot er maar van als van mooi weer. En al die tijd was er het zingenot van het thuis zijn. Het genot van luxe. Beschaving noemden wij het. Daarstraks noemde ik Vice Versa. Dat boek had zijn populariteit vast en zeker aan meer dan alleen de humor te danken. Het is het enige waarheidsgetrouwe schoolverhaal dat er bestaat.

het huiselijk leven in niveau gedaald en het schoolleven gestegen. De vraag komt nu misschien op of wij geen vrienden, buren of familie hadden. Die hadden we. Aan één familie in het bijzonder hebben wij zoveel te danken dat ik dit, met nog wat andere dingen, beter voor het volgende hoofdstuk kan bewaren. Hoofdstuk 3. Mount Bracken en Campbell. Want al de schone lieden in deze zaal waren jong van jaren. Niemand onder de hemel gelukkiger dan zij. Hun koning, een man van het edelste gemoed. Het zou in deze dagen moeilijk zijn een kasteel te vinden waar zo'n heerlijk gezelschap bijeen is. Uit Gawain en de Green Knight. Wanneer ik over mijn naaste bloedverwanten spreek, besef ik meteen weer hoezeer mijn jonge jaren beheerst werden door het contrast tussen Lewis en Hamilton. Voor mij begon het bij de grootouders. Grootvader Lewis, een dove, langzaam bewegende man die psalmen voor zich uitneuriede, veel met zijn gezondheid bezig was en de familie er vaak op wees dat hij er niet lang meer zou zijn. Staat tegenover grootmoeder Hamilton, de scherpzinnige weduwe, rad van tong, vol onorthodoxe opvattingen en zelfs tot ontzetting van alle om haar heen, voorstander van Home Rule voor Ierland. Op een top een warren, onverschillig tegenover conventies, zoals alleen een Zuid-Ierse aristocraat kon zijn. Zij woonde in een groot, bouwvallig huis en had daar gezelschap van een stuk of 50 katten. Hoeveel onschuldige gespreksopeningen heeft zij niet beantwoord met: nu zit je grote onzin uit te kramen. Was zij iets later geboren, dan zou ze denk ik Fabianist geworden zijn. Onduidelijk gepraat over koetjes en kalfjes stuitte bij haar op onbarmhartig heldere stellingen over verifieerbare feiten. En oude, vertrouwde spreuken op een bitse vraag om bewijs. Zo kreeg zij natuurlijk de naam een zonderling te zijn. Een generatie verder neem ik dezelfde tegenstelling waar. Oom Joe, een ouder broer van mijn vader, woonde met zijn gezin van 2 jongens en 3 meisjes heel dicht bij ons toen we nog in het oude huis zaten. Zijn jongste zoon was mijn eerste vriend, maar we groeiden uit elkaar. Oom Joe was zowel slim als aardig en bijzonder op mij gesteld. Maar ik herinner mij niets van wat er door de ouderen in dat huis gezegd werd. Het waren gewoon grote mensengesprekken, die vermoedelijk over mensen, zaken, politiek en gezondheid gingen. Maar oom Gussie, A.W. Hamilton, een broer van mijn moeder, sprak mij aan alsof wij van dezelfde leeftijd waren. Dat wil zeggen, hij had het over dingen. Hij bood mij alle wetenschap die ik toen aankon. Deed hij duidelijk, met graagte en zonder flauwe grapjes of neerbuigendheid. En had daarin, klaarblijkelijk, evenveel genoegen als ik. Hij verschafte mij zo de intellectuele achtergrond bij de boeken die ik las van H.G. Wells. Ik geloof niet dat hij om mij als persoon ook maar half zoveel gaf als oom Joe. En noem het onrechtvaardig of niet, maar dit vond ik het prettige ervan. Bij deze gesprekken hadden wij geen aandacht voor elkaar, maar voor het onderwerp.

Zijn Canadese vrouw heb ik al genoemd. Ook bij haar trof ik aan wat ik het prettigst vond. Een zonder mankeren vriendelijk onthaal, zonder een spoor van sentimentaliteit. Onverstoorbare verstandigheid, een onopvallend vermogen om altijd alles zo plezierig te maken als de omstandigheden toelieten. Als je iets niet krijgen kon, moest je het maar zonder stellen en er het beste van maken. De Lewis-neiging om oude wonden open te halen en slapende honden wakker te maken, was aan haar al even vreemd als aan haar man. Maar wij hadden nog meer verwanten die veel belangrijker voor ons waren dan de ooms en tantes. Nog geen mijl van ons huis stond het grootste huis dat ik destijds kende en dat ik hier Mount Bracken zal noemen. Hier woonde Sir W. E. Lady E. Was een volle nicht van mijn moeder en misschien wel haar beste vriendin. En het was ongetwijfeld omwille van mijn moeder dat zij de heroïsche taak op zich nam om mijn broer en mij beschaving bij te brengen. Wij waren in Mount Bracken permanent uitgenodigd voor de lunch wanneer we thuis waren. Het is bijna geheel en alleen hieraan te danken dat wij niet als wilden zijn opgegroeid. Dit was niet alleen het werk van Lady E, nicht Mary, maar van haar hele gezin. Wij werden er jaar in jaar uit vergast op talloze wandelingen, autorietjes, in die tijd een opwindende nieuwigheid, picknicks en uitnodigingen voor de Schouwburg. En dat met een vriendelijkheid die nooit scheen te lijden onder onze ruwe manieren, lawaai en gebrek aan punctualiteit. We waren er bijna evenzeer thuis als in ons eigen huis. Met het grote verschil dat hier een zeker minimum aan manieren in acht moest worden genomen. Alles wat ik weet, veel is het niet, over hoffelijkheid en savoir-faire, heb ik in Mount Bracken geleerd.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Hiervoor zijn wij verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. Wij zijn vandaag zaterdag 2 mei en de kerk gedenkt de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar. De hymne voor de kerkleraren kan u vinden op pagina 1639. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1640. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1193.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Ere de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Christus, die uw kerk regeert, die haar het woord des levens leert, haar herder en haar leraar zijt, gewijs de weg der zaligheid.
1: U trouwe herder bidden wij, bemin uw bruid en sta haar bij. Sterk haar met woorden klaar en rein, laat zij het licht der wereld zijn.
2: En schenk haar dienaren de glans van sterren aan de hemeltrans, opdat zij van uw zuivere leer met man en macht getuigen, Heer.
1: O Meester, schenk ons allermeest de grote gaven van uw geest. Beziel het heilig onderricht, tot alles lied wordt, alles licht.
2: Dank voor de dienaar die gij geeft, die ons de weg gewezen heeft. Geef dat hij voor ons in blijft staan en dat wij met hem verder gaan.
1: En als het ware aan zijn hand op weg gaan naar het heilig land, waar strijd en twijfel zijn beslecht, de waarheid zingend wordt gezegd.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God, met ons begaan. Vertroos ons, Geest, in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid.
1: O groot Heer, is alles wat Gij hebt verricht. Alleluia.
2: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven,
1: uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Met vrolijke tonen van luid en lier, met levenlijke klank van de zither.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
2: Hoe groot, Heer, is alles wat Gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
2: Al schieten de zondaars als onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar Gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
2: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft Gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
2: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde berneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend.
2: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloeien in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
2: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hoe groot, Heer, is alles wat Gij hebt verricht. Alleluia. Ik zal U besproeien met zuiver water en Gij zult rein worden. Alleluia.
2: Weghalen zal ik u uit de volken. Uit alle streken verzamel ik u en voer u terug naar uw land.
1: Ik zal u besproeien met zuiver water. Van al uw onreinheden reinig ik u. Ik spoel al uw afgoden weg.
2: Een ander hart zal ik u geven. Een nieuwe geest in uw binnenste.
1: Uw hart van steen neem ik weg uit uw borst en schenk u een hart van vlees.
2: Mijn geest stort ik uit over u, zodat gij mijn voorschriften nakomt, mijn wet onderhoudt en volbrengt.
1: Dan zult ge het land bewonen dat ik aan uw vaderen gaf.
2: Dan zult gij in waarheid mijn volk zijn en ben ik waarachtig uw God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik zal u besproeien met zuiver water en ge zult rein worden. Alleluia. Alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Alleluia.
2: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
2: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
2: Niet veel minder dan een engel heb gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en leer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
2: Ronderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
2: Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij? Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde?
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alles is van u, maar gij zijt van Christus, en Christus is van God. Alleluia. Uit het boek Wijsheid. Zonder bijbedoelingen heb ik de wijsheid verworven. Zonder afgunst deel ik haar mee. Haar rijkdom verberg ik niet. Want zij is voor de mensen een onuitputtelijke schat. Wie die schat verwerven, winnen de vriendschap met God. omdat zij hem aangenaam zijn geworden door de vruchten van wat zij hebben geleerd.
2: De wolken vermelden met ere de wijsheid der heiligen. Alleluia, alleluia.
1: De wolken vermelden met ere de wijsheid der heiligen. Alleluia, alleluia.
2: De kerk verkondigt de lof van haar leraars.
1: Alleluia, alleluia.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De volken vermelden met ere de wijsheid der heiligen. Alleluia, alleluia. De wijzen zullen stralen als het lichtend firmament, en de leraren der gerechtigheid zullen schitteren als sterren voor eeuwig en altijd. Alleluia.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bebreidt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze baderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wijzen zullen stralen als het lichtend firmament, en de leraren der gerechtigheid zullen schitteren als sterren voor eeuwig en altijd. Alleluia.
2: Brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen, en vragen wij hem: Heer, leid uw volk.
1: Christus, ge hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig.
2: Heer, leid uw volk.
1: Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam.
2: Heer, leid uw volk.
1: Ge hebt door uw heiligen die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid.
2: Heer, leid uw volk.
1: Ge hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders.
2: Heer, leid uw volk. Laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Almachtige eeuwige God, je hebt de heilige bisschop Athanasius tot roeping gegeven de goedheid van Christus met nadruk te verkondigen. We vragen dat deze waarheid tot ons doordringt, dat wij de kennis van ons geloof verdiepen en groeien in uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: En de Heilige Geest.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Ook welkom aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gestel. Goeie mensen, goed om ons te verzamelen in gebed zoals Maria telkens weer oproept en verlangt van ons. We mogen haar maand beginnen, de maand aan haar toegewijd, de meimaand, waar Maria ons bij de hand wil nemen en met haar mogen wij op weg gaan naar het feest van Pinksteren. De geest die wij telkens opnieuw nodig hebben, de geest die ons vernieuwt, die ons nieuw leven schenkt. Vreugde, vrede, liefde, alle goede gaven van de geest die wij nodig hebben en telkens weer mogen afsmeken in ons gebed. Belangrijk om te volharden op deze weg die Jezus zelf is, die Hij heeft getoond. Hij die ons wil brengen naar het volle leven en eenmaal tot bij de Vaders in het eeuwig leven. Mochten wij in deze geest van geloof samen Eucharistie vieren en ons hart openen voor Jezus die bij ons komt. Daarom bidden wij nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria en Heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige, de Barmhartige God zich over ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Daarom moeten wij ons vertaan tot de heidenen. Want aldus luidt de opdracht.

0: Iconium. De leerlingen echter waren vervuld van...
1: Vandaag gedenken wij de kerk ook de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar. Deze heilige was bisschop van Alexandrië van 328 tot 373. Deze heilige bisschop had slechts één groot doel in zijn leven. Het verdedigen van het geloof in de godheid van Christus. Zoals het werd afgekondigd en uitgesproken op het concilie van Nicea. Maar hij ondervond veel tegenkantingen en moeilijkheden. Maar nog de kleinigheid van de bisschoppen, nog de weerstand van de openbare macht, nog het feit dat hij zelf 5 maal werd verbannen, konden zijn strijd voor het behoud van het ware geloof verzwakken. En vooral niet zijn grote liefde, zijn geloof in de Heer Jezus, de Godmens. Laten wij dan ook vandaag bidden, vandaag op zijn voorspraak. En laat ons nu bidden. Almachtige, eeuwige God, gij hebt de heilige bisschop Athanasius de opdracht gegeven de godheid van Christus met nadruk te verkondigen. We vragen dat deze waarheid ook tot ons mag doordringen, dat wij de kennis van ons geloof verdiepen en zo groeien in uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uit de handelingen van de apostelen. De volgende sabbat kwam hij naar de hele stad bijeen.

0: verklaarden Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid: tot u moest wel het eerst het woord van God gesproken worden. Maar omdat gij het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt, daarom richten wij ons voortaan tot de heidenen. Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons: ik heb u geplaatst als een licht voor de heidenen, opdat gij tot redding zult strekken tot aan het uiteinde van de aarde. Toen de heidenen dit hoorden, waren zij verheugd en verheerlijkten het woord van God. En allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd, namen het geloof aan. Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek. Maar de Joden hitsten de godvrezende vrouwen op, die uit de toonaangevende kringen kwamen, en ook de voornaamste burgers uit de stad. Zij veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en verjoegen hen uit hun gebied. Dezen schudden het stof van hun voeten, ten teken dat zij met hen gebroken hadden, en gingen naar Iconium. De leerlingen echter waren vervuld van vreugde en van de Heilige Geest. Woord van de Heer. Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed.
1: Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed.
0: Zing voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
1: Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed.
0: Zijn weldaden deed hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis.
1: Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed.
0: Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. Verheerlijkt de Heer alle landen. Wees blij, verheugt u en zingt.
1: Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed.

Hij die alles riep in het bestaan en zich ontfermde over ons zijn mensen. Hij is verrezen, Christus de Heer.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij hem en ziet gij hem. Hierop zei Filippus: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. En Jezus weer: ik ben al zo lang bij u en gij kent mij nog niet, Filippus. Wie mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt gij dan zeggen: toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik u zeg, spreek ik niet uit mezelf, maar het is de Vader die blijvend in mij zijn werk verricht. Gelooft mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Of gelooft het anders omwille van de werken? Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat ik naar de

Beste luisteraars van Radio Maria, goeie mensen. Jezus spreekt heel belangrijke woorden op het einde van zijn leven. Als hij voor het laatst met zijn leerlingen samen is in de zaal van het laatste avondmaal. De zaal van het cenakel. Een gespannen sfeer, want Jezus zegt, een van jullie zal mij verraden. Ze zijn allemaal smartelijk getroffen. Ze zeggen, ik ben het toch niet, Heer. En ook Petrus, die vol vuur is en enthousiasme, zegt, Heer, ik zal mijn leven voor u geven. En dan zegt Jezus, uw leven voor mij geven, u zult mij tot driemaal toe verraden. Judas gaat weg, hij verlaat het gezelschap van de Heer, en toch blijft Jezus in de liefde. Hij weet dat hij zijn leven zal geven op het kruis en dat hij voor het laatst samen is om maaltijd te vieren, om de Eucharistie in te stellen, om deze mannen die heeft uitgekozen ook tot priester te wijden. Hij gaat verder op de weg van de liefde, verbonden met zijn Vader in de hemel. In deze gespannen sfeer spreekt Jezus tot hen. Heel belangrijke woorden in zijn testament, alles wat hij nog hen op het hart wil drukken. Laat uw hart toch niet verontrust worden, zegt Jezus. Gij gelooft in mij, geloof dan ook in mijn Vader die mij heeft gezonden. Hoe is het gesteld, hoe de mensen met ons hart? Hoe leven wij? Is ons hart verontrust? Wellicht wel, omwille van de vele dingen die gebeuren, het grote kwaad die gebeurt in de wereld. Al deze dingen die op ons afkomen in de media, de moeilijkheden, de zorgen, die wegen en drukken op ons hart. De zorgen om de toekomst, de angst, wat zal er gebeuren met de wereld? Wat zal er met mij gebeuren? Wat zal mijn toekomst worden? Hoe is mijn gezondheid? De moeilijkheden of spanningen in mijn gezin, in de familie. Het ziek zijn, het lijden. Zoveel zorgen en angsten komen op ons af. En wellicht verontrusten zij ons. En toch zegt Jezus, laat uw hart niet verontrust worden. Gelooft gij in God, gelooft dan ook in mijn Vader. Inderdaad, het komt aan op geloven. Het geloof is werkelijk een grote kracht, waardoor wij kunnen standhouden in al de moeilijkheden en de zorgen van het leven die wij allemaal te dragen hebben. Niemand van ons is zonder. Maar hoe is het met ons hart? Is ons hart bij de Heer? Is ons hart vervuld van de liefde en de vrede die hij ons ook schenkt, ook telkens ook in elke Eucharistie. Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Laat uw hart toch niet verontrust worden. Het kwaad die op ons werkt ook, de duivel die telkens weer de vreugde en de vrede wil ontnemen van ons hart. En wellicht daarom zal Maria in haar laatste boodschap in Medjugorje ook tot tweemaal toe de nadruk leggen op de vreugde. Zij wil ons brengen naar de diepe vreugde van het geloof. Niet het oppervlakkig plezier van de wereld, maar de diepe vreugde omwille van ons geloof. De vreugde omdat wij Jezus kennen. Als wij kijken naar mensen die zich bekeerd hebben en die Jezus hebben gevonden en die dan uitzien naar de grote dag van hun doopsel, dan voelen wij aan hoe deze mensen vol vreugde zijn omdat ze Jezus hebben gevonden en omdat zij voortaan kunnen leven in de waarheid. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie in mij gelooft zal leven hebben. Jezus toont ons de goede weg naar het leven. Hij is de weg zelf, die heeft getoond de weg van de liefde.

En als wij op deze weg gaan in ons leven, dan zullen wij niet verdwaald lopen. Dan zullen wij de waarheid vinden, de waarheid die God zelf is, de waarheid dat wij het leven van God hebben gekregen, dat wij allemaal zijn geliefde kinderen zijn. Dat God ons bemint en dat Hij ons telkens weer zijn liefde schenkt, zijn barmhartigheid, zijn vergeving. Elke dag krijgen wij het leven uit Gods handen. Laten wij deze weg kiezen. Veel mensen kiezen dwaalwegen. Maar Jezus is de enige, unieke weg naar de Vader, naar de waarheid en ook de weg naar het eeuwig leven. Wie heeft ooit in heel de geschiedenis van de mensheid gezegd dat Hij zelf de weg is, de waarheid en het leven? Toch niemand anders dan Jezus zelf. Het zijn unieke woorden die niet van Jezus komen, maar van bij zijn Vader. Alles wat Hij zegt, heeft Hij van bij zijn Vader gehoord en brengt Hij ook naar de wereld. Jezus is de unieke weg naar de Vader. Niemand kon het eeuwige leven bereiken, tenzij door Jezus zelf, om zo tot bij de Vader te komen. En wie Jezus ziet, ziet ook de Vader. Ik en de Vader, wij zijn één. Ook weer zo een uniek woord van Christus zelf. Wie Jezus ziet, ziet ook de Vader. Natuurlijk geen makkelijke woorden om dit te aanvaarden, om daarin te geloven, om dit tot ons te laten doordringen. Maar toch, het zijn woorden die ons vreugde brengen en eeuwig leven. Ook Maria wil ons bemoedigen. Zij zegt, ik moedig u aan om te kiezen voor een nieuw leven. Een leven in vreugde en een leven in gebed. En inderdaad, Maria vraagt ook op andere keren, bid tot het gebed een vreugde wordt voor u. En inderdaad, als wij ook in moeilijkheden en zorgen van het leven kiezen om tijd te nemen voor het gebed, dan voelen wij aan hoe opnieuw ons hart openkomt en hoe Maria ons vrede en vreugde kan schenken. Een vreugde, zegt Jezus, die niemand van u zal kunnen ontnemen. Een bijzondere vreugde omwille van het kiezen voor het geloof, omwille van het kiezen voor Jezus en om het gaan op zijn weg. Het kiezen om de zonde te vermijden, want zonde brengt droefheid. Maar het kiezen voor een leven in geloof en samen met de Heer en met zijn moeder Maria brengt ons juist vreugde. De vreugde om het kwaad te vermijden en de vreugde om te kiezen om Jezus te volgen op de weg van liefde en vrede. We voelen aan, het is geen makkelijke weg. En we hebben een kracht nodig die ons daarbij wil helpen. Natuurlijk, we hebben de Heilige Geest telkens opnieuw nodig. Ook de leerlingen die helemaal vastzaten in zichzelf, ondanks alles wat zij hadden meegemaakt met Jezus, ook zij hadden die kracht nodig. Het is pas na Pinksteren dat zij de deuren opengooien, naar buiten gaan en de kracht hebben ontvangen om zonder vrees het geloof te verkondigen. En dit verlangt ook Maria van ons, dat wij de Geest opnieuw ontvangen, een nieuw leven leiden in de Heilige Geest, opdat wij zelf een bron worden van zuiver en levend water. De bron die gevuld wordt door de Heilige Geest, door de kracht van Jezus, en waardoor wij het telkens opnieuw kunnen geven, de liefde die wij zelf ontvangen, doorgeven aan de mensen rondom ons. Zo kunnen wij apostelen worden van de vrede. Missionarissen, zegt Maria. Missionarissen die de liefde en de vrede bevorderen en brengen naar de wereld. Een grote, belangrijke taak, een zending die Maria aan ons schenkt. Misschien zijn wij bang, zoals de leerlingen ook bang waren. Misschien vragen wij ons af, kunnen wij dit wel? Kunnen wij wel spreken over ons geloof? Kunnen we wel spreken over Jezus die de weg is, de waarheid en het leven? We zijn het misschien niet gewoon, maar Maria verlangt, begin een nieuw leven. Een nieuw leven in geloof, een nieuw leven in de Heilige Geest. Daarom zo belangrijk, nu wij op weg zijn naar Pinksteren,
om deze gaven van de Geest ook af te smeken. Zijn goede gaven die hij aan ieder van ons wil geven. Elk van ons op zijn eigen manier kan een verkondiger worden van het evangelie. Een missionaris die uitgaat naar de mensen die wij kennen rondom ons, in ons gezin op de eerste plaats, in onze families, om daar het geloof te beleven, niet enkel met woorden, maar vooral met daden van liefde. Om zo te leven zoals Jezus heeft geleefd en om mensen van verzoening en van vrede te zijn. Zoveel onvrede om ons heen, onvrede in ons hart, en daarom roept Maria opnieuw op tot de vrede. Missionarissen van liefde en vrede. En goede mensen, wij mogen geen tijd verloren laten gaan. Zoveel dingen komen op ons af van de wereld, zoveel zorgen. Maar Maria zegt, uw leven is kort. Verlies geen tijd aan onbenulligheden. Maar neem ook tijd voor het geloof, om u te laten voeden door de Heilige Geest, en om geen tijd verloren te laten gaan, maar te besteden aan wat werkelijk belangrijk is, aan de liefde door te geven, want dit alleen zal blijven tot in het eeuwig leven. Als we straks bovenaan komen en niemand van ons weet wanneer dit zal zijn, dan zal God vragen, hebt gij mij bemind? Hebt gij tijd genomen voor uw geloof om mijn woord te horen en om de liefde die ik u heb geschonken ook door te geven aan de mensen rondom u? Daar zal het op aankomen. De liefde en de vrede, hebben wij deze beleefd in ons leven? Hebben wij tijd genomen om de liefde ook door te geven aan de mensen rondom ons? Als wij zo leven, dan zullen wij in vreugde zijn. Ook al hebben wij allemaal lijden en moeilijkheden te dragen. Maar het is een diepe, innerlijke vreugde van het hart, omdat wij Jezus willen toebehoren en omdat wij ons hebben afgekeerd van het kwaad en met hem op weg willen gaan door ons leven. Als wij zo leven, moeten wij niet bang zijn voor de toekomst, zo zegt ook Maria, want God is de toekomst. Met hem is er altijd toekomst, want hij blijft God. En hij overziet de geschiedenis en hij wil ons brengen naar een nieuwe wereld van liefde en van vrede. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ook weer zo'n sterke uitspraak van de Heer. Want, zegt Jezus, ik ga naar mijn Vader. Alles wat gij zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Omdat ook uw vreugde groter zal worden. Vraagt en gij zult krijgen, opdat uw vreugde volkomen mogen worden. Inderdaad, wij mogen vertrouwen op de kracht van de heilige naam van de Heer Jezus. Wij mogen bidden in zijn naam. Wij mogen vertrouwen dat hij onze voorspreker is bij de Vader en dat hij met ons zal meewerken als wij maar leven in zijn geest en vertrouwen op de Heilige Geest die ons altijd nabij blijft. Woorden om mee te nemen in deze maand van Maria, in deze meimaand, zij die ook zo dicht leefde bij haar zoon, Maria die vervuld was van de Heilige Geest en die ook op Pinksteren bij de leerlingen was. Mochten wij samen met onze hemelse moeder elke dag die ons dag rest naar Pinksteren bidden, kom Heilige Geest, kom en vervul ons toch, laat ons opstaan zoals de leerlingen tot een nieuw leven in de Heer. Amen. Vol vertrouwen mogen we nu ook al onze gebeden tot bij de Heer brengen. Ook de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Alles wat er leeft in ons hart. Zoveel die ons gebed gevraagd hebben. We willen bijzonder dat de Heilige Geest mag komen over ons. Ons leven mag vernieuwen. Alhoewel wij al een hele tijd op weg zijn met de Heer. Toch vernieuwen in de Heilige Geest. Omdat wij het geloof nog meer beleven en mogen uitdragen. De liefde brengen naar de wereld, de vrede. Voor alle zieken die gebed gevraagd hebben. Voor alle zwaarzieken.
voor hen die meeluisteren vanuit hun ziekbed, die ook verblijven in het ziekenhuis. Ook voor alle kankerpatiënten om kracht en genezing, een goede therapie. We bidden ook verder voor Nick, voor Bart, voor Anna, zoveel anderen om een goed herstel. Iemand heeft ook gebed gevraagd voor een kleinkind, 1,5 jaar, die in levensgevaar is door een val in een zwembad. Heer, mocht gij bij dit kindje komen, ook bij de beproefde ouders. We bidden voor een zieke moeder en voor haar gezin, om innerlijke bevrijding en genezing, vrede in de harten. Voor al onze gezinnen, dat ook daar het geloof, het gebed mag groeien. Dat de ouders ook het geloof mogen voorleven aan de kinderen, ook aan de kleinkinderen. Dat zij daar ook getuigen worden, zoals Maria verlangt. We bidden uit dankbaarheid voor het grote geschenk van ons leven die wij van God hebben ontvangen. Ook bidden wij voor Simon, die straks jarig wordt, 94 jaar, dat zij ook mag verder gaan op de weg van het geloof, vervuld mag zijn van de liefde van Jezus, ook in haar getuigenis van haar leven, in de gebedsgroep ook die zij mag leiden, samen met onze moeder Maria. Voor onze dierbaren die overleden zijn, dat zij mogen thuiskomen bij God in zijn liefde en barmhartigheid. Mochten zij ook voor ons daar voorsprekers worden bij de Vader. Amen.

Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat liefde. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maken u voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in

Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

0: Bid dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw gebed aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer onze God, zie naar deze gaven die wij u aanbieden, eenvoudig brood en wijn, ook al onze gebeden, ons eigen leven, bij de gedachtenis van de heilige bisschop Athanasius. Mogen zijn groot en ongerecht geloof en zijn getuigenis voor de waarheid heilzaam zijn voor allen die geloven door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: U danken wij, Heer onze God, omwille van uw heerlijkheid. En om geil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd van Pasen bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Hij houdt nooit op zich heel en al voor ons te geven. Hij spreekt voor ons bij u ten beste voor altijd. Zijn offer is volbracht, hij sterft niet meer. Hij is het lam dat werd gedood, maar toch in leven blijft. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult ook de engelen en de heiligen in de hemel, de machten en krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zon aan mij ook, tenzij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en deze heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet vooral ook niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Bidden wij dan samen met woorden die Jezus aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
2: En met uw geest.
3: Lieve zusters en broeders, laten we die vrede van de Heer ook aan elkaar toewensen.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Ge reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van Uw liefde gescheiden worden.

0: bidden wij nog samen met Maria voor haar intenties, bijzonder voor vrede in de wereld. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. We mogen nog tot slot bidden. Almachtige God, met de heilige bisschop Athanasius beleiden wij de godheid van uw enige geboren zoon. Wij vragen u dat de viering van deze Eucharistie ons geloof doet opleven en groeien. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Zegen u dan allen de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan wij allen heen in vrede. Wij danken God.
2: We zingen tot slot nummer 330.

Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Volgende woensdag om 9 uur kunt u opnieuw met ons Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Opnieuw is daar voor ons het moment aangebroken om even terug te blikken op de voorbije dagen. Dankbaar voor wat we hebben mogen ontvangen. En we gaan dat doen natuurlijk aan de hand van kleine fragmenten uit bepaalde programma's die deze week aan bod zijn gekomen. U heeft altijd de mogelijkheid, wanneer u iets heeft gehoord en graag integraal opnieuw wil beluisteren, om naar onze website te gaan, www.radiomaria.be. Daar vindt u het overgrote deel van onze programmatie terug. Of u ontvangt onze podcast. Dat is ook een mogelijkheid. U kan ook altijd met ons contact opnemen. Dat kan via het nummer 016 41 47 47. Tijdens de openingsuren van de radio kan u ook terugvinden op de website trouwens. En u kan altijd een e-mailtje sturen naar info@radiomaria.be voor uw vragen of bemerkingen. Dat gezegd zijnde gaan we dus van start met maandag. Ondertussen zijn we al in een nieuwe maand terechtgekomen, maar we gaan dus terugblikken op maandag 27 april. In Elke Dag Telt op maandagochtend ging het onder meer over de voordelen van humor, ook voor je spirituele leven, en humor bij de heiligen. Ook 7 houdingen voor geluk kwamen aan bod, als ook een brief aan de beer van de heilige Romedius. Deze week mochten wij ook naar een catechese reeks luisteren over de vruchten van de Heilige Geest, ons gegeven door eerbare heer Bart Goossens. We gaan luisteren naar een fragment uit een van de catecheses die deze week te horen was, de vruchten van de Heilige Geest.
2: Laten we nog even kijken, beste luisteraars, naar de betekenis van het woordje geduld. Geduld, in het Grieks makrotubia. Groot, moedig. Het Nieuwe Testament gebruikt 2 verschillende woorden voor geduld. Makrotumia en ook nog hypomone. We gaan eerst stilstaan bij makrotumia. Makrotumia. U kent de macro, groot of lang. En tumos is adem, animo en moed. Makrotumia betekent dat je een lange adem hebt. Je bent lang van gemoed, langmoedig. In het Oud-Nederlands werd dit langmoedig. Zo horen wij Sint Paulus zeggen in de eerste brief aan de Korintiërs: de liefde is langmoedig. En wat bedoelt hij daarmee? Je kent vast wel iemand die voor u lastig is om goed mee om te gaan. Iemand bij wie je snel je geduld verliest. Iemand waarbij je gemakkelijk uit je sloffen schiet. Bijvoorbeeld een klasgenoot, een collega. Het kan je partner zijn of een van je kinderen. En wat betekent dan? De liefde is langmoedig. 2 dingen. 1. Je zoekt het beste voor de ander. Dat is de liefde. 2. Je geeft de ander het cadeau van jouw kostbare tijd en serieuze aandacht. Ook al kost dat je moeite en doet het je pijn. En je geeft de hoop voor hem of haar en jezelf niet op. Dat is langmoedig. De liefde houdt goede moed. Makrotumiaal. Makrotumia is als een vrucht van de geest. In feite is echt geduld dus niet voor softies. Ook al laten mensen schijnbaar over zich heen lopen. Met het geduld van de liefde is er een lange adem en is er veel mogelijk. We zien dit ook in het Nieuwe Testament, wanneer de opvolger van Paulus, zijn leerling Timotheus, de volgende instructie krijgt. Wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld, makrotumia. Als episcoop, als opzichter, als bisschop, kan Timotheus niet passief blijven. Hij moet dus in zijn gemeente ingrijpen en optreden, maar met langmoedigheid. Het actief begrenzen of corrigeren van onwenselijk gedrag hoeft dus niet haaks te staan op geduld. Dat weten leerkrachten en ouders ook. Het maakt meer indruk op een tiener als je hem of haar straft of corrigeert vanuit een geduldige houding, dan als ze aan je zien dat je zowat ontploft.
1: In de kerk spreekt om 10:30 gingen wij verder in het voorlezen van het decreet van het Tweede Vaticaans Concilie over het priesterambt Presbyterorum Ordinis. Om 1:00 waren wij biddend verbonden met onze broeders en zusters in Rwanda, in het heiligdom van Kibeo. En om 2:15 bracht Marian liederen tot Maria bij u door middel van het programma Vivendo. In Radio Vaticaan mochten wij nog stilstaan bij het laatste deeltje van de recent afgelopen apostolische reis van paus Leo XIV aan het Afrikaanse continent. Daarbij bracht hij onder meer een bezoek, op het einde dus, in Equatoriaal Guinea aan een gevangenis in Bata. Een opmerkelijke gebeurtenis tijdens deze apostolische reis. In de kerk leeft om 8:15 konden we luisteren naar het getuigenis van Christine en Pascal over Cenacolo. In het gesprek met Nede getuigden ze over hun geloof. Enige jaren gehuwd leerden elkaar kennen bij de gemeenschap Cenacolo. En Pascal die vertrouwde ook aan u allen toe hoe hij dankzij Cenacolo van een verslavingsproblematiek kon bevrijd raken. En zo Christus heeft leren kennen. Het tweede deel van dit gesprek kwam aan bod in De Kerk Leeft. We luisteren naar een fragment. En maken zo de overgang naar dinsdag 28 april.
3: Ja, Christine en Pascal, jullie hebben zo net al verteld over de verschillende engagementen die jullie als koppel doen. Mensen ook opvangen, pleegkinderen. Het zijn ook vaak uitdagingen voor een gezin. Jullie hebben ook niet altijd de makkelijkste weg gekozen. Wat is eigenlijk jullie geheim om hier als koppel zo sterk in te blijven staan?
4: Praten en bidden. En vooral niet de hoogmoed, hè. Heel erg bewust zijn vanwege kleinheid, vanwege zwaktepunten. En durven om hulp vragen. Heel concreet ook, hè. We zijn hier vandaag, en dat is mogelijk omdat er hulp is in huis is voor de kinderen, hè. Ja, zonder de mensen rondom ons kunnen we het niet, hè.
5: Krijgen veel hulp, hè.
4: Jawel.
5: En ook die mensen, bijvoorbeeld, inderdaad, wie zorgt nu voor onze meisjes thuis, maar dat is een vrouw die bij ons is komen wonen met haar zoon voor een periode. Dat was in nood toen. Wel, maar dat was echt een goede band. Yeah. Dan kon ze ook ons helpen. Yeah. Dus we krijgen daarmee wat hulp. Ook. Dus het dorp die groeit. En ook als ik denk aan de pleegkinderen. We hebben ook heel veel goede hulp daar ook gekregen door de pleegzorg. Hè. Dat was... hulp durven vragen, hè.
4: Ook durven toegeven dat als het niet gaat.
5: Ja, nee kunnen zeggen
4: en
5: af en toe.
4: En dat is ook typisch iets, hè, de school van Cenacolo, leg die maskers af. Je moet niet leven op het oog van de straat. Als het gaat goed, gaat het niet, dan gaat het niet. Je moet niet doen alsof, want dat houdt ook niet vol. Dat vraagt zoveel energie, dat maakt jezelf leeg en hol, hè. Ja, en uiteindelijk ook de club, de Grijze Kat, de mensen die daar allemaal bij betrokken zijn, dat is ook op dezelfde parochie. Ja, heel veel van hen komen bij ons thuis, wij komen daar. Er is heel veel samenwerking, er is echt ook een vorm van samenleven zonder echt het huis deelt. En het gemeenschappelijke is altijd God.
3: De gemeenschap is heel belangrijk in Cenacolo, maar voor een christen in het algemeen.
4: Absoluut.
3: En misschien ook wel voor elke mens. Maar dat is wel een uitdaging soms, hè, in deze tijd. Ja. En misschien zeker in de steden. Hoe kijken jullie daarnaar?
5: Ja,
4: het is geen evidentie om gemeenschap te vormen. En ik denk dat, zeker omdat wij ook niet als prille twintiger begonnen zijn aan ons huwelijk. Hè, we hebben al een leven achter ons. We hebben al de ervaring, we zijn gekneed, gevormd door het leven, ook heel veel pijn en lijden gehad. En dan weet je waar het op aankomt. En dan herken je ook bij de anderen die hetzelfde verlangen in zich dragen. En die herkenning maakt dat je tot gemeenschap kunt komen. Je kunt niet zomaar los op straat en iemand vragen, hey, yo, ik heb plaats aan mijn tafel, kom maar af. Je kunt dat doen, maar dat is fundamenteel, gaat dat niet blijven duren. Wat feit in de grijze kat, het is niet alleen maar armenzorg en voedselbedeling, het is ook de pijler, gebed, steun aan elkaar, de verbondenheid door Christus. Hè? Want het is nog altijd wat klinkt, Christus vindt het. Ja, dat draai je uit. En dat is niet alleen van mij persoonlijk. Wij doen dat als koppel, wij doen dat met ons gezin. Maar de grijze kat die doet dat met de gemeenschap die er is, met de mensen die er dan zijn. In Chinaklo is datzelfde, in Merismiels is datzelfde. Ook daar hebben we de pijler natuurlijk financiële hulp, maar ook het gebed. Het is nu de meimaand. Er is nu internationaal Pray in May. Dus ze zeggen, ja, elke dag bid alsjeblieft dat een van uw intenties voor de kinderen mag zijn van Merismiels. Ja, er zijn nog 71 miljoen kinderen die geen toegang hebben tot maaltijd en school.
1: Op dinsdag om 10:30 kon u luisteren naar een herhaling van het programma Mystieke Lectuur. Waarbij eerwaarde heer Paul van der Stuift de geschriften van Johannes Evangelista even liet voor wat ze waren en een poging ondernam om de realiteit van ons geestelijk leven van naderbij te bekijken. Hoewel het steeds aan bod komt in Mystieke Lectuur en dat gedurende de vele afleveringen die al te horen waren op Radio Maria, is het toch de eerste keer dat het zo expliciet werd vernoemd en behandeld. We gaan luisteren naar een fragment uit Mystieke Lectuur te horen op dinsdag.
6: Zoals we met Sint Bernardus zien, het enige criterium dat ons doet beseffen dat het ontegensprekelijk wel degelijk God is en geen illusie, en dat er vervolgens constateerbare effecten bewerkstelligd worden, is dat er iets verandert, of meerdere dingen die veranderen door die ervaring en die we in de realiteit van ons leven effectief kunnen waarnemen. Hetgene zeer betekenisvol is, is dat ze op het einde zegt dat ze nergens eerder over dergelijke dingen gelezen had, of erover onderricht is geweest. Het is dus allemaal volledig nieuw en onbekend voor haar. Het is dus niet iets waarvan ze wist dat dit allemaal zou kunnen gebeuren. Ze heeft het dus niet gezocht op een of andere manier. De grote uitdaging bestaat er dus in de moeilijkheid van deze ervaring achteraf te verwoorden of te beschrijven, omdat die ervaring geheel anders is dan de materiële gevoelsmatige ervaring, datgene namelijk dat zich volledig buiten onze normale ervaringswereld situeert. Met andere woorden, bestaat de hele moeilijkheid erin om toe te laten dat het woord vlees wordt. Het woord van God met een hoofdletter, namelijk de Logos, het onuitspreekbare. Het evangelie is dus de menselijke verwoording van God. Het is de incarnatie en de christen is degene die, doordat hij het evangelie heeft, kan binnentreden in de logica van het gehele. De hele moeilijkheid bestaat erin om deze ervaring van menswording te verwoorden –

0: ook van wat we al van Sint Bernardus hebben geciteerd. Het enige criterium dat ons doet beseffen dat het ontegensprekelijk wel degelijk God is en geen illusie, en dat er vervolgens constateerbare effecten bewerkstelligd worden, er is iets dat verandert, of meerdere dingen die veranderden door die ervaring, en die we in de realiteit van ons leven effectief kunnen waarnemen.
1: Op 29 april hebben wij de gedachtenis van de heilige Catharina van Siena gevierd, maar voor de Europeanen is het een feest, want zij is co-patrones van ons continent. Reden te meer dus om te luisteren naar de kerkleraren. De heilige Catharina van Siena konden we zo in een eerste deel dankzij Nele beter leren kennen.
2: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag de heilige Catharina van Siena, kerklerares, beter leren kennen. Ze werd geboren in 1347 en ontving van kleins af aan heel bijzondere genaden van Christus zelf, die zeer regelmatig tot haar sprak en aan haar verscheen en altijd heel teder voor haar was. Ze leefde op jonge leeftijd als kluizenares, maar Christus zelf riep haar uiteindelijk op om de wereld in te gaan en haar liefde niet alleen in afzondering, maar ook in de praktijk te tonen. Na haar aanvankelijke aarzeling, omdat ze vreesde dat haar optreden ongepast zou zijn voor een vrouw, gaf ze gehoor aan deze roeping. Jezus verzekerde haar dat hij haar zou bijstaan en haar werk vrucht zou laten dragen. Het eerste wat ze moest beginnen doen was op bevel van Jezus gezamenlijke maaltijden terug met haar familie nuttigen. Want als derde ordeling leefde ze niet in het klooster, ze had een kamer toebedeeld gekregen bij haar ouders. Catharina begon nu actief zieken te verzorgen, vrede te stichten tussen ruziënde families en haar wijsheid te delen met iedereen die het wilde horen. Haar vurige liefde, haar overtuigingskracht en haar goddelijke inspiratie maakten een diepe indruk. En niemand kon lang weerstand bieden aan haar bezieling. De 14e eeuw, waarin Catharina leefde, was op veel vlakken moeilijk, zeker ook in Italië. Om te beginnen werd Catharina geboren vlak voor de totale uitbraak van de pest in Europa, ook wel de Zwarte Dood genoemd, die naar schatting een derde van de Europese bevolking, destijds tientallen miljoenen mensen, uitroeide. Dit in combinatie met politieke instabiliteit en verschillende oorlogen leiden ook tot misoogsten en hongersnood. Op kerkelijk vlak is het de periode van de pauselijke ballingschap naar Avignon. Sinds 1309 resideerden de pausen in Avignon in plaats van in Rome, wat leidde tot grote kritiek op hun onafhankelijkheid en spiritueel gezag. De paus werd als te veel beïnvloed door Frankrijk gezien. Catharina zou vurig ijveren voor zijn terugkeer naar de eeuwige stad en kort voor haar dood daar ook in slagen. Kortom, de 14e eeuw was een periode van grote crisis en verandering, gemerkt door chaos in de kerk, instabiliteit in de politiek en diepe maatschappelijke onrust. Catharina, wiens ziel geheel door liefde tot God en de kerk werd gedreven, liet zich niet ontmoedigen door de ellende die Italië en de christenheid verscheurde. In vurige gebeden en met onvermoeibare toewijding werkte zij, dikwijls onder gevaar van haar eigen leven, om de harten te raken en de dwalenden tot bezinning te brengen. Trouw aan haar roeping schreef ze talrijke brieven, vol van geestdrift en heilige vermaningen, aan vorsten, prelaten en ook eenvoudige burgers. In al haar schrijven klinkt dezelfde drang door. De kerk moest gezuiverd worden, de paus moest naar Rome terugkeren en de christelijke vorsten moesten zich verenigen. Over haar brieven en schrijven valt er nog iets bijzonders te vertellen. Catharina had nooit goed leren lezen of schrijven, maar op haar 30e kreeg ze in een visioen les van Johannes de Evangelist en Thomas van Aquino. Vanaf dat moment kon ze zelf haar brieven schrijven, iets wat ze daarvoor altijd had moeten dicteren. In totaal zijn er 381 brieven bewaard gebleven, of bekend, geschreven naar kerkleiders, vorsten, maar ook naar gewone mensen. Zelfs toen de moeilijkheden zich opstapelden en de tegenstand haar plannen voor vrede schijnbaar onmogelijk maakte, hield Catharina niet op.

0: te handelen, te schrijven en te bidden.
1: In de wereld van Radio Maria hoorden we Padre Livio aan het woord. Een gave van Maria voor de kerk, want dat is Radio Maria. En in Quo Vadis om 8 uur mochten we nog even naar Leuven gaan, samen met Marike en zuster Kasia. Woensdag 29 april dan, feest dus van de heilige Catharina van Siena. In Elke Dag Telt konden we de getuigenis horen van zuster Marta Maria, die Bijbel in een jaar had gevolgd. Zo kon ze getuigen over de impact die het programma voor haar heeft gehad en dat ze er ook geen genoeg van kon krijgen. Dat hoorde u in Elke Dag Telt op woensdagochtend.
2: En zuster Marta Maria, u heeft meegedaan aan Bijbel in een jaar samen met Radio Maria.
3: Ja.
2: Kan u daar wat over vertellen, over die ervaring?
3: Dat was een heel geestende ervaring. Dat is eigenlijk de ervaring van mijn leven geweest voor een stuk. Als kind dus, zoals ik gezegd heb, bij de zusters grootgekomen. En later dus ook altijd met de Bijbel bezig geweest. Ik kom dus uit een periode die de Heilige Schrift al begon te waarderen. Wij waren verplicht van een Bijbeluitgave te hebben vanaf het eerste middelbaar. Dus in tegenstelling met een aantal generaties voor mij, dat men eigenlijk zei van, je mocht de Bijbel niet lezen, want het is niet geschikt voor het brede publiek. Luister maar goed naar het evangelie en naar de epistel. In die tijd spraken ze nog niet over eerste en tweede lezing. Dat is voldoende. Maar dus wij hebben werkelijk een Bijbel moeten aanschaffen. In die tijd was dat nog van het Spectrum. De uitgave van Canisius werd daarin verzorgd. Er waren zo twee pocketboekjes. Die werden regelmatig ter hand genomen. Dus, maar voordien, als kind, had ik bij de zusters ook al mooie gravures gezien van Bijbeltaferelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de doop van Jezus, de geboorte en al die dingen. Daar waren wij al echt heel vertrouwd mee. Maar een van mijn eerste geestelijke leiders, want ik heb er verschillende gehad op de periode dat ik religieus ben. Jammer genoeg zijn de meeste gestorven. Een van mijn geestelijke leiders die zei, je moet een Bijbel beginnen te lezen van A tot Z. En hij gaf mij een papier, maar dat was met de hand geschreven en er stonden zo'n aantal kolommen op. Maar ik begreep niet zo heel direct hoe ik moest aan boord leggen. Dus ik begon met de Genesis. En trachtte zo verder te gaan. Maar dan kwam ik aan bepaalde passages waar geslachtslijsten in stonden. En op die ogenblik dacht ik, zo moeilijke passages. Ja. Ik hoop dat ik daar overeen ben.
1: Daarna waren wij opnieuw helemaal live verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie gehouden op het Sint-Pietersplein. Tijdens het catechese-moment koos de Heilige Vader ervoor om terug te blikken op zijn apostolische reis aan het Afrikaanse continent. De woensdag is natuurlijk toegewijd aan de heilige Jozef. U hoorde de verhalen van Sint Jozef aan bod komen. En ook het programma Ga tot Jozef over het heiligdom van Knock in Ierland. Verschijningsplaats van de heilige Jozef. En in Talitha Koum om 14:15 mochten we nog eens luisteren naar de uiteenzetting over het Emmaüs-verhaal, gebracht door zuster Marie-Jeanne de Vos. En zeggen wij woensdagavond, dan zeggen we natuurlijk ook Katowizie. Om 7:45 hoorde u de uiteenzetting over de film Fireproof, gebracht door Marianne. Een Amerikaanse onafhankelijke christelijke dramafilm uit 2008, geregisseerd door Alex Kendrick, die het scenario mede schreef en produceerde de film samen met Stephen Kendrick. De film werd uitgebracht door Samuel Goldwyn Films en Affirm Films. De hoofdrollen werden vertolkt door Kirk Cameron, Aaron Bethea en Ken Bevel. Het huwelijk van een toegewijde brandweerman dreigt te stranden. Maar juist als alle hoop vervlogen lijkt, grijpt zijn christelijke vader in. U luistert naar een fragment van Katowizie, waar Fireproof Never Leave Your Partner Behind aan bod kwam. En met dat fragment maken wij de overgang naar donderdag 30 april, de laatste dag van de aprilmaand.
2: Een tijdje later spreekt Caleb hierover met zijn luitenant en goede vriend Michael. En Michael zegt hem: weet je wat die ring om je vinger betekent? Dat betekent dat ik getrouwd ben, zegt Caleb. Ja, dat betekent ook dat je een levenslange afspraak gemaakt hebt. Je doet die ring om je vinger terwijl je beloftes uitspreekt. Het vervelende daaraan is dat als de mensen beloven in goede en slechte tijden, dat ze meestal alleen de goede tijden bedoelen. Catherine en ik hielden van elkaar toen we trouwden. Maar vandaag de dag zijn we twee verschillende mensen, oké? Het werkt niet goed meer, zegt Caleb. Als twee mensen trouwen, is dat voor in goede en slechte tijden, voor rijkdom en armoede, bij ziekte en gezondheid. Dat weet ik, maar huwelijken zijn niet vuurbestendig, soms verbrand je. Vuurbestendig wil niet zeggen dat er nooit vuur komt, zegt Michael. Maar als het er is, ben je in staat om het te weerstaan.
4: Do you know what that ring on your finger means?
5: It means I'm married.
4: Yeah, well, it also means you made a lifelong covenant. You were putting on that ring while saying your vows. The sad part about it is, when most people promise for better or for worse, they really only mean for the better.
5: Catherine and I were in love when we got married. But today, we're two very different people, all right? It's just not working out anymore.
4: When two people get married, it's for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health.
5: I know that, but marriages aren't fireproof. Sometimes you get burned.
4: Fireproof doesn't mean that a fire will never come, but that when it comes, you'll be able to withstand it.
2: En dan heeft Caleb de post gekregen van zijn vader. Hij schrijft: mijn zoon, deze 40-daagse reis is niet gemakkelijk. Het is een uitdaging en een moeilijk proces, maar wel een ongelooflijk bevredigende proces. Als je je wilt inzetten voor 40 dagen, kan het resultaat je leven en je huwelijk veranderen. Zie het als een avontuur, net zoals anderen dat deden die jou voorgingen.
6: My son, this 40-day journey cannot be taken lightly. It is a challenging and often difficult process, but an incredibly fulfilling one. If you will commit to a day at a time for 40 days, the results could change your life and your marriage. Consider it a dare from others who have done it before you.
2: Dag 1. Het eerste gedeelte van dit avontuur is betrekkelijk eenvoudig. Hoewel liefde op verschillende manieren gecommuniceerd wordt, blijven onze woorden vaak een weerspiegeling van het hart. De komende dag zeg je helemaal niets negatiefs tegen je vrouw. En als het even te hoog oploopt, kies je ervoor om niets te zeggen. Het is beter om je mond te houden dan iets te zeggen waar je later spijt van hebt. Er staat in Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19 geschreven: iedere mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Langzaam ook om toornig te worden.
6: Day 1. The first part of this dare is fairly simple. Although love is communicated in a number of ways, our words often reflect the condition of our heart. For the next day, resolve to say nothing negative to your spouse at all. If the temptation arises, choose not to say anything. It's better to hold your tongue than to say something you'll regret. Be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. James 1:19.
2: En Caleb begint. Hij probeert zijn best te doen, maar het is natuurlijk wel een 40-dagen plan.
1: In Elke Dag Telt ging Marianne in gesprek met Kimberly Hamers over het Art of Faith Festival. Je hoort een stukje uit Elke Dag Telt van donderdagochtend.
2: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in onze uitzending van Elke Dag Telt. En vandaag gaan we ook nog in gesprek met Kimberly Hamers, die zelf ook het Art of Faith Festival mee ondersteunt. En daar gaat ze straks vertellen hoe ze dat doet. Welkom in de uitzending, Kimberly.
7: Dank u.
2: Kan je je misschien eerst eventjes voorstellen aan onze luisteraars?
7: Ja, ik ben dus Kimberly, ben bijna 39 jaar en kom uit Halen. En sinds enkele jaren ben ik vrijwilliger op het Art of Faith Festival. En sinds dit jaar ben ik ook ambassadeur om het festival wat meer bekendheid te geven, vooral dan in de provincie Limburg.
2: Ja, en vertel daar eens wat meer over. Wat is dat ambassadeur zijn van het Art of Faith Festival?
7: Nou, er zijn twee aspecten aan. Enerzijds helpen we mee om het festival wat bekendheid te geven online. Dus we delen alle posts mee, we maken meer bekend bij onze vrienden op Instagram, Facebook en zo. En anderzijds gaan we ook naar parochies of jeugdgroepen om het festival voor te stellen en jongeren en kinderen warm te maken om ook te komen naar het festival.
2: Ja, en waarom is dat belangrijk voor jou om zo'n christelijk festival mee te promoten?
7: Er zijn niet veel initiatieven in België, christelijke initiatieven. En dus vind ik het wel heel dat dat het er is. Dat ook een laagdrempelig initiatief is. Het is in België, het is niet zo duur. Het is vooral gebaseerd op muziek. Het is niet zo dat je zegt van, oh ja, het is hier een week een retreat in een of ander klooster, waar mensen al wat meer gaat afschrikken. Dus het is heel laagdrempelig. En het is ook gewoon een heel toffe familiefestival. Een heel toffe sfeer. Als ik in de parochies ben, zeg ik altijd, het is een beetje wereldjongerendagen in het klein. Een beetje een voorproevertje van wat dat is. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat jongeren dat ook gezinnen kunnen komen. Ik zeg altijd, het is van 0 tot 100 jaar. Want er is voor iedereen wel iets te doen op het festival.
1: En we kregen een biografie te horen van Paus Leo XIV, Robert Privost, u gebracht door Jos de Kok in De Rots in de Branding. Op 8 mei zullen we namelijk het eerste jaar vieren van het pontificaat van Paus Leo XIV. Zo mochten we samen zijn leven verkennen, een levensweg waarin hij vele verantwoordelijkheden heeft opgenomen, de gehele wereld heeft afgereisd en geconfronteerd werd met de tekenen en de talrijke problemen van onze moderne tijd. Zo hoorde u in De Rots in de Branding.
8: In 1998 werd pater Robert Privost, 43 jaar, verkozen tot prior provinciaal van de Augustijner provincie, onze moeder van de Goede Raad in Chicago. En zo keerde hij na 10 jaar Peru terug naar de Verenigde Staten en vatte zijn nieuwe taak aan vanaf 8 maart 1999. Het is ook in deze periode dat pater Privost geconfronteerd werd met het seksuele misbruik in de kerk. Een priester beschuldigd van pedofilie, maar die reeds 9 jaar geschorst was uit het openbaar ambt, plaatste hij in een klooster, maar in de buurt van een school. Nadat de Amerikaanse bisschoppen in 2002 strengere regels hadden ingevoerd, werd deze priester dan wel verplaatst. Maar dit had tot gevolg dat jaren later, vanaf 2021, over pater Prevost, toen al bisschop, werd beweerd dat hij dergelijke misbruiken verdoezelde en niet optrad. Maar niets is minder waard. De Peruaanse onderzoeksjournalist Pedro Salinas kon aantonen dat deze aanvallen op Prevost absoluut onjuist zijn. De aanvallen kwamen tevens vanuit een conservatieve religieuze gemeenschap in Peru, waar zich dergelijke misdaden hadden afgespeeld en die door Paus Franciscus trouwens heel onlangs in april 2025 formeel werd ontbonden. Ook theologe Rovio Figueroa, die ook nauw samenwerkte in de toenmalige pauselijke raad voor de leken, getuigde ooit voor de BBC dat Prevost net jarenlang gestreden heeft tegen de onderdrukking van slachtoffers, zoals ook in deze ontbonden gemeenschap. Ook als bisschop verklaarde hij ooit in de Peruaanse krant La Repubblica: als je het slachtoffer bent van seksueel misbruik door een priester, meld het dan. Wij verwerpen doofpotaffaires en geheimhouding. Dat richt veel schade aan. Wij moeten mensen helpen die hebben geleden door dit wangedrag.
1: In Radio Vaticaan om 17:30 mochten we u de mooie homilie brengen van Paus Leo XIV, die hij heeft uitgesproken op de vierde zondag van Pasen, waar hij verschillende mannen tot priester heeft gewijd. Dat en ander pauselijk en Vaticaans nieuws kwam aan bod in Radio Vaticaan. In het inzicht om 19:30 hoorde u meer over de lijkwade van Turijn, u gebracht door Marleen Kaars. Pelgrim in eigen land mochten we verder gaan in onze pelgrimstocht, die ons toestaat om de binnenstad van Tienen beter te leren kennen en ons uiteindelijk naar Hakendover zal brengen. U hoort een stukje uit Pelgrim in eigen land en zo maken wij de overgang naar vrijdag 1 mei, gedachtenis van de heilige Jozef Arbeider. En zoals ik u al zei, dierbare medepelgrims, is het zo dat het kerkhof van Tienen eigenlijk vlak aan het domein grensde van wat dus ooit dat kloosterdomein was van de zusters Passionisten. En we zijn ondertussen aangekomen op het kerkhof aan de plaats waar enkele van de zusters te rusten zijn gelegd. Zo willen we bidden voor de zielerust van zuster Francisca, zuster Serafine, zuster Suzanne, zuster Julienne, zuster Ida, zuster Aimée, zuster Angèle en zuster Augustine. We bidden voor de zielerust van zuster André en zuster Rosa, zuster Regina en zuster Aline, zuster Helene, zuster Bernadette, zuster Godelieve, zuster Valentine, zuster Clementina, zuster Maria, zuster Gabrielle, zuster Josefa en zuster Veronique.

Zij zijn allen overleden in een periode van de jaren 80 tot 2000. En dan een aantal zusters die recenter overleden zijn. Ook voor hen willen wij bidden. We bidden voor zuster Anna en zuster Monique. Voor zuster Virginie, zuster Fides en zuster Benigna. Voor zuster Bernadette en zuster Gabriel. Voor zuster Etienne en zuster Angèle, die in 2024 overleed. Ook voor zuster Céline en voor zuster Antoinette willen wij bidden. Heer, wij vragen u om hen te ontvangen in uw eeuwige rust.

0: Zo kon u op vrijdag dus om 10:30 een gloednieuwe aflevering van Menslievend beluisteren. Marieke trok naar Termeren WZC in Neerijsen. We luisteren bij wijze van besluit van ons weekoverzicht naar een fragment uit dit programma. En dan rest mij enkel om u van ganser harte te danken voor het luisteren in de afgelopen dagen. Blijf het ook zeker doen de komende uren, dagen en weken. Van harte dank, dierbare luisteraars, en graag tot volgende week. U hoort nog een fragment uit Menslievend WZC Termeren in Neerijsen, u gebracht door Marieke. Een zeer fijne dag gewenst.
1: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Termeren te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
2: 2 jaar.
1: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
2: Ja.
1: En dan bent u naar hier gekomen?
2: Ja.
1: En bent u hier tevreden?
2: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè? En dat heb ik gedaan.
1: En dat is goed gegaan?
2: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
1: Ja, inderdaad.
2: Zo moet het zijn.
1: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
2: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
1: En wat doet u dan?
2: Wat
1: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
1: Oké. Okay.
2: Dat is ieder zijn gedacht, hè?
1: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
2: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè? Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè?
1: En wat leest u graag?
2: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en Leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
1: U heeft eigenlijk te veel te doen.
2: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Als Katrien komt vragen... komt je niet meer? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd. Ik heb te veel... lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè?
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. In de uitzending van vandaag zullen we het hebben over een van de vier kerkleraressen die de kerk rijk is. Ze werd in 1970 door paus Paulus VI, niet veel na de heilige Theresia van Avila, tot kerklerares verheven. Hij zei over haar dat de vertrouwelijkheid die de heilige Catharina met Jezus, het mensgeworden woord, had, uniek is, zelfs te midden van andere heiligen die ook visioenen en bijzondere genades ontvingen. Er is over deze grote heilige veel geweten, omdat haar biechtvader, de heilige Raimundus van Capua, haar levensverhaal beschreven heeft, maar ook omdat er tal van brieven van Catharina bewaard gebleven zijn. Er zijn meer dan bronnen genoeg om een vrij gedetailleerd beeld van haar leven te geven. De ouders van Catharina, Giacomo Benincasa en zijn vrouw Lapa, woonden in de Oca-straat in Siena. Giacomo was een wolverver en hoorde bij de gegoede burgerij. Lapa kwam uit een kunstenaarsfamilie. Haar vader was een dichter met enige naam in die tijd. Lapa kreeg maar liefst 26 kinderen, waarvan Catharina samen met haar tweelingzus Giovanna de 23ste en 24ste was. Giacomo en Lapa stonden bekend als eerlijke, vrome mensen en ze zouden zich grote zorgen maken over hun kleine Catharina, het jongste in leven gebleven kind van hun gezin. Sint Catharina werd op de dag van de aankondiging 25 maart 1347, die in dat jaar ook Palmzondag was, geboren. Haar tweelingzus Giovanna overleed kort na de geboorte. Waarschijnlijk kwam er daarna nog een dochtertje die de naam Giovanna kreeg, maar ze stierf jong. De namen van de slechts 8 van de 25 kinderen die de volwassenheid zouden bereiken zijn bekend. Benincasa, Bartolo, Stefano, Sandro, Nicoluccia, Magdalena, Bonaventura en Lisa. En daarnaast natuurlijk Catharina. Al op jonge leeftijd toonden ze een diepe religieuze toewijding. Heel bijzonder voor die leeftijd. Toen ze 6 jaar oud was, kreeg ze haar eerste visioen. Ze zag Christus op een schitterende troon boven de kerk van de heilige Dominicus in Siena, gekleed in bisschoppelijke gewaden en met de pauselijke tiara op het hoofd. Omringd door de apostelen Petrus, Paulus en Johannes, hief Christus zijn hand en zegende haar. Catharina ontving dit visioen toen ze samen met haar broer naar huis aan het wandelen was, haar broer Stefano. Hij had niets door en heeft ook niets gezien van het visioen. En in gedachten verzonken was hij verder gewandeld en toen hij doorhad dat zijn zus hem niet volgde, keerde hij terug en trok aan haar arm, waarop ze wegkeek van het visioen en in tranen uitbarstte. Omdat ze, toen ze terugkeek, het visioen niet meer kon zien. Men zou achteraf kunnen stellen dat het patroon van de toekomst van de heilige Catharina al min of meer samengevat werd in dit visioen. Want Jezus zelf zou haar leiden gedurende heel haar leven. Hij zou haar leraar zijn. En hij was altijd zeer teder voor haar. Aan haar biechtvader, de heilige Raimundus van Capua, die dus ook haar levensverhaal schreef, vertrouwde ze toe: "Niemand heeft me ooit geleerd wat nodig is op het pad van de verlossing. Maar mijn meest geliefde bruidegom, onze Heer en Meester Jezus Christus, heeft het mij zelf geleerd. Het zij door innerlijke impulsen, het zij door aan mij te verschijnen en tot mij te spreken, zoals ik nu tot u spreek." In Jezus zag zij ook de kerk, het priesterlijk ambt en in het bijzonder de paus, omdat Christus het tiara droeg. Het visioen dat Catharina had op 6-jarige leeftijd had een grote invloed op haar. Ze voelde hierdoor de noodzaak om iets bijzonders te doen, om zich meer aan Christus te geven. En daarom wijdde zij zichzelf al op 7-jarige leeftijd toe aan hem door Onze Lieve Vrouw, met de gelofte van een leven in kuisheid. Waarbij zij toch begreep dat dit tenminste betekende dat zij zich volledig gaf aan degene van wie zij hield, aan Jezus die naar haar had geglimlacht en haar had gezegend. Zoals gezegd, het visioen op 6-jarige leeftijd was slechts het begin. In andere visioenen zag ze het leven van kluizenaars en heiligen en werd ze geïnspireerd om hen na te volgen.
Zo pakte ze een brood en verliet de stad om in een grot te gaan bidden. Maar God liet haar weten dat dit niet zijn bedoeling was. Dus ze keerde terug naar huis. Ergens in die periode overwoog Catharina zelfs om zich als jongen te verkleden en een Dominicaner klooster binnen te glippen om het geloof te verkondigen. Haar biechtvader wist haar gelukkig van dat plan af te brengen. Maar in plaats daarvan verzamelde ze andere meisjes om zich heen en sprak hen toe over geloof, opoffering en liefde voor God. En zo begon haar levensmissie. Naarmate Catharina ouder werd, begonnen haar ouders en vooral haar moeder te denken aan een huwelijk. Lapa wilde haar dochter al voor haar 12e jaar verloven. Catharina verzette zich hier fel tegen. Toch liet ze zich onder druk van haar moeder en haar getrouwde zus Bonaventura, haar lievelingszus, overhalen om iets meer aandacht te besteden aan haar uiterlijk. Later noemde ze dat haar zondige ijdelheid, waarvoor ze strenge boete deed. Maar Lapa gaf niet zomaar op. Ze had een huwelijk in gedachten met een familielid en schakelde zelfs een Dominicaanse monnik in om Catharina te overhalen. En deze gaf Catharina het drastisch advies dat als ze echt geen huwelijk wilde, ze haar prachtige bruine haar maar moest afknippen. Dit om haar op de proef te stellen. Maar Catharina aarzelde geen seconde en deed het meteen. Haar familie was woedend. Ze moest vervolgens de zwaarste klusjes in huis doen en kreeg geen moment rust. Maar Catharina verdroeg alles met zoveel geduld dat het hun houding langzaamaan veranderde. De ouders van Catharina hielden van haar en wilden het beste voor haar, maar het was in het begin heel moeilijk om hun dochter te begrijpen. Op een dag zag haar vader haar in gebed verzonken met een witte duif op haar hoofd. Hij vroeg verbaasd waar die vandaan kwam. Maar Catharina wist van niets, ze had alleen maar gebeden. Toen Catharina 14 werd, wilde ze haar gelofte in daden omzetten. De zalige Raimundo van Capua, haar latere biechtvader, verhaalt hoe zij op een zekere nacht een droom had waarin verschillende ordestichters aan haar verschenen, waaronder de heilige Dominicus, die zij herkende aan de witte lelie die hij in zijn hand hield. Al die ordestichters vroegen haar welke orde ze wilde kiezen, waarop zij zich naar de heilige Dominicus wendde en hem tegemoet wilde gaan. Maar hij kwam naar haar toe, gaf haar het kleed van de boetende zusters en zei: "Wees standvastig en heb goede moed. Laat u niet afschrikken door de vele hindernissen. Ik heb u lief boven al mijn dochters. Eenmaal zult je dit kleed dragen." Gesterkt in haar roeping vroeg ze haar familie opnieuw om haar toetreding toe te staan tot de derde orde van de Dominicanen, de Mantellati, zij die een zwarte mantel droegen. Uiteindelijk gaven haar ouders toe. Maar de moeder deed nog een laatste poging door Catharina mee te nemen naar een badplaats aan de voet van de Appenijnen, in de hoop dat ze door het vrolijke leven Catharina van gedachten zou kunnen doen veranderen. Maar ook deze laatste poging bleek tevergeefs. Uiteindelijk werd Catharina ziek. Ze kreeg de pokken en lag met hoge koorts op bed. In haar ziekte smeekte ze haar moeder: "Als je wil dat ik beter word, zorg dan dat ik het habit krijg." Lapa gaf toe en vroeg opnieuw toelating tot de orde van de Mantellaten. Want aanvankelijk hadden de zusters haar geweigerd, omdat ze alleen oudere vrouwen en weduwen aannamen. Maar toen ze Catharina ontmoetten, waren ze zo onder de indruk van haar vroomheid dat ze een uitzondering maakten. Zo werd Catharina in 1362, 15 jaar oud, lid van de Mantellaten. Catharina trok zich nog verder terug uit het wereldse leven. Ze sprak nauwelijks nog, behalve om haar zonden te belijden, en bezocht alleen de kerk. Ze kreeg visioenen en extase, maar kende ook innerlijke strijd en lichamelijke kwellingen. Ze vastte streng, sliep op houten planken, droeg boetegordels en kettingen als tekenen van haar toewijding. Aan dit kluizenaarsbestaan kwam echter redelijk snel een einde. De zalige Raimundo beschrijft de overgang van Catharina's teruggetrokken leven naar haar openbare optreden in de wereld,
waardoor zij ook zo bekend is geworden, als volgt. Christus sprak tot haar. Open door jouw ijver de deur van de zielen voor mij, zodat ik erin kan binnengaan. Open de weg, zodat mijn schapen voedsel kunnen vinden. Open voor mijn eer, de schat van genade en waarheid, zodat ik deze over de gelovigen kan uitstorten. Open mij, mijn zuster, door de gelijkenis van de natuur, mijn vriendin, door de innerlijke liefde, mijn duif, door de eenvoud van je geest, mijn onbevlekte, door de zuiverheid van je ziel en lichaam. Katharina antwoordde, ik heb het kleed van de tijdelijke dingen afgelegd. Hoe kan ik het nu weer aannemen, nu ik het ver van mij heb geworpen? Ik heb mijn voeten gereinigd van het slijk van zonden, die mij leiden naar waar ik nu ga. Hoe kan ik ze weer bevuilen? Ik heb het gezelschap van de mensen verlaten om u te vinden, u die mijn Heer en God zijt. Moet ik nu ik barmhartigheid en genade van u ontvangen heb, ondanks mijn onwaardigheid, de onvergelijkbare schat verlaten en me weer mengen in de dingen van de wereld? Nee, Heer, uw oneindige goedheid zal nooit iets van mijn ziel vragen dat haar van u kan scheiden. Christus antwoordde hierop, wees rustig, mijn geliefde dochter, wees gerust. Je moet elke gerechtigheid vervullen en mijn genade in jezelf en anderen doen groeien. Het is verre van mijn bedoeling om van jou gescheiden te worden. Ik wil me juist inniger met jou verenigen door de liefde voor de naaste. Je weet dat mijn liefde twee geboden heeft. Men moet mij beminnen en de naaste. Dit is de gehele wet, zoals de profeten hebben geschreven. Ik wil dat je deze twee geboden zult vervullen. Je hebt twee voeten nodig om te lopen en twee vleugels om naar de hemel te vliegen. Vergeet niet dat de ijver voor het heil van zielen die ik in jouw jeugd in je hart heb gelegd en ontwikkeld, zo groot was dat je de gedachte kreeg om mannenkleding aan te trekken en in een ander land bij de orde van de predikeren in te treden, om te werken voor de bekering van de naaste. De reden dat je zo verlangde naar het kleed dat je nu draagt, was omdat je een bijzondere verering had voor mijn trouwe dienaar Dominicus, die zijn orde voornamelijk heeft gesticht voor het heil van de zielen. Waarom zou je je nu verbazen of treuren, nu ik je leid naar de plek waar je al zo lang naar verlangde? Katharina antwoordde, Heer, uw wil zij geschieden in alles. Ik ben slechts duisternis, maar u bent het licht. Ik ben het niet, maar u bent het wezen. Ik ben de onwetendheid, maar u bent de wijsheid des Vaders. Maar Heer, mag ik u vragen hoe ik uw woord kan uitvoeren? Hoe zou ik, zo zwak en ellendig als ik ben, nuttig kunnen zijn voor de zielen? U weet dat mijn geslacht zich daartegen verzet. Vrouwen hebben geen gezag over mannen en de welvoeglijkheid verbiedt ons veel omgang met hen. Maar Christus antwoordde, ben ik niet degene die de wereld heeft geschapen, die de man en de vrouw heeft gevormd? Mijn genade zal ik daarheen blazen waar ik wil. Voor mij bestaat er geen verschil tussen geslacht of stand, en het is even gemakkelijk voor mij om een engel te maken als een mier, een aardworm of nieuwe hemelen. Er staat geschreven dat ik alles heb gemaakt wat ik wilde en dat niets voor mij onmogelijk is. Waarom zou je je zorgen maken over het middel? Ik zal altijd een manier vinden om mijn wil te vervullen. Ik weet dat je uit nederigheid spreekt en dat is goed. Maar in deze tijd is de hoogmoed van de mensen zo groot geworden, vooral bij degenen die zich wijs en geleerd wanen, dat mijn gerechtigheid hen niet meer kan verdragen en ik hen wil vernietigen door een rechtvaardig oordeel. Maar mijn barmhartigheid gaat altijd met mijn werken mee en ik zal hen eerst een heilzame schaamte geven, zodat zij tot erkenning komen en zich vernederen,
zoals de Joden en de heidenen, toen ik hun dwazen zond, vervuld van mijn goddelijke wijsheid. Ja, ik zal hen vrouwen geven, van nature zwak, maar wijs en machtig door mijn genade, om hun hoogmoed te beschamen. Als zij zich vernederen, zal ik hen vol barmhartigheid zijn. Maar als zij mijn genade verwerpen, zal ik hen zoveel vernederingen sturen, dat zij ten schande zullen staan voor iedereen. Dit is de rechtvaardige straf voor de hoogmoedigen. Hoe meer zij zich willen verheffen, hoe meer ik hen neerdruk. Wat jou betreft, aarzel niet om mijn wil te doen, want ik wil dat jij in het openbaar zult verschijnen. Ik zal je overal vergezellen. Ik zal je blijven bezoeken en je in alles leiden. Dit gesprek markeert het begin van de actieve rol van Catharina in de wereld.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag de heilige Catharina van Siena, kerklerares, beter leren kennen. Ze werd geboren in 1347 en ontving van kleins af aan heel bijzondere genaden van Christus zelf, die zeer regelmatig tot haar sprak en aan haar verscheen en altijd heel teder voor haar was. Ze leefde op jonge leeftijd als kluizenares, maar Christus zelf riep haar uiteindelijk op om de wereld in te gaan en haar liefde niet alleen in afzondering, maar ook in de praktijk te tonen. Na haar aanvankelijke aarzeling, omdat ze vreesde dat haar optreden ongepast zou zijn voor een vrouw, gaf ze gehoor aan deze roeping. Jezus verzekerde haar dat hij haar zou bijstaan en haar werk vrucht zou laten dragen. Het eerste wat ze moest beginnen doen was op bevel van Jezus gezamenlijke maaltijden terug met haar familie nuttigen. Want als derde ordeling leefde ze niet in het klooster, ze had een kamer toebedeeld gekregen bij haar ouders. Catharina begon nu actief zieken te verzorgen, vrede te stichten tussen ruzie en de families en haar wijsheid te delen met iedereen die het wilde horen. Haar vurige liefde, haar overtuigingskracht en haar goddelijke inspiratie maakten een diepe indruk. En niemand kon lang weerstand bieden aan haar bezieling. De 14e eeuw, waarin Catharina leefde, was op veel vlakken moeilijk, zeker ook in Italië. Om te beginnen werd Catharina geboren vlak voor de totale uitbraak van de pest in Europa, ook wel de Zwarte Dood genoemd, die naar schatting een derde van de Europese bevolking, destijds tientallen miljoenen mensen, uitroeide. Dit in combinatie met politieke instabiliteit en verschillende oorlogen leidde ook tot misoogsten en hongersnood. Op kerkelijk vlak is het de periode van de pauselijke ballingschap naar Avignon. Sinds 1309 resideerden de pausen in Avignon in plaats van in Rome, wat leidde tot grote kritiek op hun onafhankelijkheid en spiritueel gezag. De paus werd als te veel beïnvloed door Frankrijk gezien. Catharina zou vurig ijveren voor zijn terugkeer naar de eeuwige stad en kort voor haar dood daar ook in slagen. Kortom, de 14e eeuw was een periode van grote crisis en verandering, gemerkt door chaos in de kerk, instabiliteit in de politiek en diepe maatschappelijke onrust. Catharina, wiens ziel geheel door liefde tot God en de kerk werd gedreven, liet zich niet ontmoedigen door de ellende die Italië en de christenheid verscheurde. In vurige gebeden en met onvermoeibare toewijding werkte zij, dikwijls onder gevaar van haar eigen leven, om de harten te raken en de dwalenden tot bezinning te brengen. Trouw aan haar roeping schreef ze talrijke brieven, vol van geestdrift en heilige vermaningen, aan vorsten, prelaten en ook eenvoudige burgers. In al haar schrijven klinkt dezelfde drang door. De kerk moest gezuiverd worden, de paus moest naar Rome terugkeren en de christelijke vorsten moesten zich verenigen. Over haar brieven en schrijven valt er nog iets bijzonders te vertellen. Catharina had nooit goed leren lezen of schrijven, maar op haar 30e kreeg ze in een visioen les van Johannes de Evangelist en Thomas van Aquino. Vanaf dat moment kon ze zelf haar brieven schrijven, iets wat ze daarvoor altijd had moeten dicteren. In totaal zijn er 381 brieven bewaard gebleven of bekend, geschreven naar kerkleiders, vorsten, maar ook naar gewone mensen. Zelfs toen de moeilijkheden zich opstapelden en de tegenstand haar plannen voor vrede schijnbaar onmogelijk maakte, hield Catharina niet op te handelen, te schrijven en te bidden. Met veel moed reisde ze, vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, door Toscane en verder, waarbij ze steeds probeerde vrede te brengen waar haat was en oorlog woedde. Zij begaf zich ook naar Avignon om persoonlijk de heilige vader Gregorius de 11e te ontmoeten en hem te bewegen tot de lang verlangde terugkeer naar Rome. Haar ontmoeting met de paus was van een ontroerende plechtigheid. In haar woorden, eenvoudig en vol heilige bezieling, lag een kracht die niet van deze wereld scheen. Paus Gregorius, diep ontroerd, beloofde aan haar wens gevolg te geven. Catharina had een manier om tegelijkertijd moeder en dochter te zijn, voor de paus en voor andere geestelijken in de kerk. Zoals haar biechtvader, de zalige Raimundo van Capua,
die haar leven uitgebreid beschreef, waardoor we ook vele anekdotes uit haar leven kennen, tevens een volgeling van haar. Niet lang na zijn ontmoeting met Catharina verliet paus Gregorius XI inderdaad Avignon, na een ballingschap van de pausen in Frankrijk die bijna 70 jaar had geduurd, en begaf hij zich naar Rome. Dit feit waarop Catharina zo lang had aangedrongen en waarvoor zij zoveel had geleden en geofferd, was een triomf van haar invloed en haar onvermoeibare inzet voor de hervorming van de kerk. Maar ook in Rome verwachtte Gregorius zware beproevingen. De stad, door twist en verscheurd, bood hem weinig veiligheid en het werk van de vernieuwing vorderde langzaam. Na de dood van Gregorius XI in 1378 brak het grote Westerse schisma uit, waarbij 2 en later 3 pausen gelijktijdig hun gezag opeisten. De tijd van de pausen en de antipausen. Catharina, die Urbanus VI als de rechtmatige paus erkende, bleef hem trouw steunen. Onverschrokken waarschuwde ze hem voor eigenzinnigheid en hardvochtigheid. Maar even onwrikbaar moedigde ze hem aan tegen de opstandige kardinalen die tegen hem een tegenpaus verkozen hadden. In haar brieven aan Urbanus VI en zijn omgeving spreekt zij soms met moederlijke tederheid, dan weer met profetische gestrengheid, gedreven door haar brandende liefde voor de eenheid van de kerk. De heilige Catharina wordt de Serafijnse maagd genoemd, de mystica van het mens geworden woord en ook de mystica van het mystieke lichaam van Christus. Zo noemde Paulus VI haar op het moment dat hij haar tot kerklerares uitriep. Hij zei het volgende: het lijkt erop dat Catharina de mystica is van het mens geworden woord en bovenal van de gekruisigde Jezus. De heilige zag het bloed van de verlosser voortdurend vloeien in het offer van de mis en in de sacramenten. We kunnen dus zeggen dat Catharina de mystica was van het mystieke lichaam van Christus. En dat wil zeggen van de kerk. De kerk, placht ze te zeggen, is niets anders dan Christus zelf. Wat een diep respect en een diepe liefde had de heilige dan ook voor de paus van Rome. In hem zag zij de zoete Christus op aarde. Aan hem komen kinderlijke genegenheid en gehoorzaamheid toe. Want wie ongehoorzaam is aan Christus op aarde, die Christus in de hemel vertegenwoordigt, deelt niet in de vrucht van het bloed van de Zoon van God. Tijdens een toespraak ter gelegenheid van haar feestdag op 30 april 1964, tegenwoordig is dat op 29 april, sprak Paulus VI over de heilige Catharina als de nederige, geleerde, onverschrokken Dominicaanse maagd die de paus en de kerk lief had met een verhevenheid en geesteskracht die niemand ooit heeft geëvenaard. Tijdens zijn algemene audiëntie, op die feestdag zei hij: Catharina is de heilige, wiens overheersende eigenschap haar liefde voor de kerk is en in het bijzonder voor het pausdom. In diezelfde toespraak benadrukte hij dat de heilige Catharina de kerk lief had zoals zij is. Ze probeerde niet het geestelijke en mystieke aspect ervan te scheiden van het institutionele, historische, concrete, menselijke aspect. Ze hield alles bijeen. Tegelijkertijd, zo wees Paulus VI erop, sprak zij in een vrije en openhartige taal tegen het kerkelijk misbruik van haar tijd en rief zij op tot hervorming. En als illustratie daarvan gaan we dadelijk naar de muziek een brief lezen die ze richtte tot Gregorius XI, de laatste paus in Avignon.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. We lezen nu een brief van de kerklerares de heilige Catharina van Siena, die zij richtte tot paus Gregorius de 11e. De laatste paus in Avignon die zij ertoe heeft kunnen bewegen om terug naar Italië te komen, terug naar Rome. Alvorens de brief te lezen, nog even een schets van de context van de pauselijke ballingschap in Avignon. Rome was in het begin van de 14e eeuw chaotisch, met gewelddadige conflicten tussen adellijke families, zoals de Orsini en Colonna. En de stad was onveilig en in verval geraakt, wat het bestuur bemoeilijkte. En toen er dan in 1305 een Fransman tot paus werd verkozen, namelijk paus Clemens de Vijfde, gebeurde dat onder sterke invloed van koning Philips de Vierde van Frankrijk. Onder Franse druk besloot paus Clemens in 1309 niet naar Rome te gaan, maar zich te vestigen in Avignon, dat toen weliswaar formeel niet Frans was, maar wel onder sterke Franse invloed stond. Avignon bood politieke stabiliteit, rust en bescherming. En het was bovendien dicht bij de Franse koning die militaire steun kon bieden. Een terugkeer naar Rome was moeilijk, want tijdens de afwezigheid van de pausen bleef Rome politiek verdeeld, vervallen en onveilig. De stad miste een sterk bestuur. En de Franse koningen wilden ook graag dat de pausen in Avignon bleven, omdat ze daar meer invloed konden uitoefenen op de kerkelijke beslissingen. In Avignon was er ook een goed georganiseerde pauselijke administratie ontstaan en de pauselijke hofhouding leefde daar in weelde en luxe. En velen wilden niet terug naar het veel armere en chaotischere Rome. Veel kardinalen en ambtenaren waren Frans en voelden zich niet verbonden met Rome. Zij verzetten zich tegen de terugkeer. Pas onder invloed van hervormers, zoals de heilige Catharina van Siena, en door veranderende politieke omstandigheden, keerde paus Gregorius de 11e uiteindelijk in 1377 terug naar Rome. En we lezen nu ook een brief van de heilige Catharina van Siena aan deze paus Gregorius de 11e. Ze schrijft hem over het belang van vrede boven oorlog. In de naam van Jezus Christus, de gekruisigde, en van de lieve Maria, schrijft u, heiligste en eerbiedwaardige Vader in Christus, zoete Jezus, uw onwaardige dochter Catharina, dienstmaag en slavin van de dienaar van Christus. Ze schrijft u in zijn kostbare bloed. Ik verlang er naar u tot vrede te zien komen, zodat u in vrede zult leven, samen met al uw kinderen. God verlangt van u dat u zich inzet voor deze vrede, zoveel u kunt. Het lijkt erop dat hij niet wil dat we onze krachten verspillen aan de jacht op macht en wereldse rijkdommen. Want kijk eens naar de verwoesting van zielen en de trouweloosheid tegenover God die daaruit voortkomt. En dat alles is het gevolg van oorlog. God vraagt u uw geestesoog te openen voor de schoonheid van de ziel en het bloed van zijn zoon. Dat bloed is het echte bezit van de kerk, niet de wereldlijke goederen. U bent de beheerder van dat bloed. Daarom roept hij u op honger te hebben naar het welzijn van zielen, niet naar macht. Wie werkelijk verlangt naar de eer van God en naar het heil van zijn schapen, zal niet alleen wereldse rijkdommen, maar zelfs zijn eigen leven opofferen om hen te redden uit de klauwen van de duivel. Misschien zegt uw heilige vader, maar ik ben in geweten verplicht de goederen van de heilige kerk te beschermen. Ja, dat is waar, maar het kostbaarste bezit van de kerk is niet haar rijkdommen, maar het bloed van Christus en de zielen waarvoor dat bloed

0: is vergoten. De schatten van de kerk zijn niet haar steden en landerijen, maar de deugdzame, trouwe gelovigen. Daarom zeg ik u, het is beter om de wereldse rijkdom te verliezen dan om de zielen te verliezen. Doe wat u kunt, en als u alles hebt gedaan wat in uw vermogen ligt, bent u voor God en de mensen verontschuldigd. Met zachtheid, liefde en vrede zult u meer bereiken dan met geweld en oorlog. U zult niet alleen de zielen terugwinnen, maar ook de wereldlijke zaken die de kerk toekomen. Mijn hart brandt van verlangen naar vrede, naar hervorming van de kerk en naar het heil van de wereld. En het lijkt erop dat God geen ander middel wijst dan vrede. Vrede dus, vrede, omwille van de liefde van Christus, de gekruisigde. Kijk niet naar de blindheid en trots van uw zonen. Door vrede zult u hun wrok stillen, oorlog en verdeeldheid beëindigen en hen verenigen. Door deugd en heiligheid zult u de duivel verdrijven, niet door strijd. Open uw ogen, Heilige Vader, er zijn twee kwaden. De drang naar wereldse macht en rijkdom enerzijds en anderzijds het verlies van zielen en hun gehoorzaamheid aan uw gezag. Kies, als u tussen deze twee moet kiezen voor het minste kwaad, richt u op het redden van de zielen en zo zult u uiteindelijk alles terugkrijgen, zowel de wereldlijke als de geestelijke goederen. Vergeef mij mijn durf om u dit alles te schrijven, maar mijn liefde voor God en mijn verlangen naar uw vrede dwingen mij ertoe. Ik zie hoe zwaar uw leven geworden is door oorlog en ellende, hoe de soldaten het arme volk verwoesten en hoe uw heilige verlangens door de oorlog belemmerd worden. De hervorming van de kerk waar u zo naar verlangt, vraagt niet om oorlog, maar om goede herders en heilige bestuurders. Laat u niet dwingen om slechte bestuurders aan te stellen omwille van de gunst van wereldse machthebbers. Kies alleen deugdzame mannen die geen ijdelheid nastreven, maar God dienen in nederigheid. Neem daarom zoveel mogelijk de aanleiding tot oorlog weg. Volg niet de wil van mensen, maar die van God. Zoekt uw steun niet bij mensen, maar bij Christus, de gekruisigde. Hij wil dat de kerk terugkeert naar haar oorspronkelijke, eenvoudige glorie. O, hoe gelukkig zullen uw ziel en de mijne zijn wanneer wij zien hoeveel goeds door uw handen tot stand is gebracht. Want oorlog en gebrek aan deugd zijn de twee grote oorzaken van het verlies van de kerkelijke goederen. Waar deugd ontbreekt, daar is strijd. Eerst tegen God, daarna tegen elkaar. Als u wilt herstellen wat verloren is gegaan, kan dat alleen via het tegenovergestelde pad, vrede en deugd. Zo zult u ook een andere heilige wens vervullen, namelijk het winnen van de zielen van ongelovigen die nog geen deel hebben aan het bloed van Christus. Heilige Vader, zie hoeveel goeds u kunt bewerken en hoeveel kwaad u kunt voorkomen. Ik hoop op de goedheid van God en op uw wijsheid, dat u het pad van de heilige vrede zult kiezen. Dit is Gods wil. Vraag raad aan ware dienaren van God. Zij zullen u de waarheid zeggen. Omarm hen, want u hebt hen nodig als pilaren in het mystieke lichaam van de kerk. Ik geloof dat de brenger van deze brief een ware dienaar van God is. Ik beveel hem nederig aan bij uw heiligheid. Verder zeg ik niets meer. Blijf volharden in de zoete vreugde van God. Vergeef mijn vrijmoedigheid. Ik vraag nederig om uw zegen. Jezus zoet, Jezus liefde. En in deze brief komt haar directheid naar voren, maar tegelijkertijd haar beminnelijkheid. Zoals al eerder werd aangehaald, zei de heilige Raimondus van Capua dat zij zowel moeder als dochter wist te zijn. Ze durft de vinger op de wonden leggen. Ze durft de problemen benoemen. Maar tegelijkertijd was zij ook nederig. En had ze een filiale houding en liefde naar de paus toe. Uit deze specifieke brief komt haar belangrijkste bezorgdheid naar voren. Ze zegt: mijn hart brandt van verlangen naar vrede, naar hervorming van de kerk en naar het heil van de wereld. Het heil van de wereld, schrijft ze. En ze benadrukt de prioriteit van het welzijn van de zielen, van het redden van de zielen. Dat was haar grote bekommernis. Ze had er ook alles voor over om een ziel te redden. Voor haar was de onzichtbare wereld meer werkelijkheid dan de zichtbare wereld dat voor ons is. En ze zag heel helder dat het de ziel is die iedere mens verbindt met Christus. Christus van wie ze het allermeeste hield. Hij had zijn bloed gegeven voor het heil van iedere ziel. En daarom kon Catharina zonder overdrijving zeggen dat zij graag zou sterven voor de redding van één enkel persoon. Sterker nog, zij verlangde daar ook vaak naar. Nadat zij in een visioen de schoonheid van een ziel had gezien, zei ze tegen haar biechtvader, Raymondus van Capua: Vader, als u de schoonheid van een redelijke ziel zou kunnen zien, zou u er geen moment aan twijfelen uw leven 100 keer te geven voor het heil van de ziel. Want er is niets in deze wereld dat met zo'n schoonheid te vergelijken is. Het visioen was haar toegestaan omdat haar vurig gebed, waarin zij vroeg om de straf op zich te nemen voor de zonden van een vrouw genaamd Palmerina, de ziel van die vrouw had gered. Palmerina haatte de heilige Catharina diep, hoewel zij tijdens haar ziekte veel liefde en zorg van Catharina ontving. O, kon ik al het lijden van de wereld verzamelen in één bundel en het op mij nemen. Deze wens drukte Catharina's liefde uit voor de eenheid met de gekruisigde Christus en haar liefde voor iedere ziel die hij had verlost. Het toonde ook haar onzelfzuchtige genegenheid voor anderen en de diepte van haar zelfverloochening. Toen haar vader op sterven lag in augustus 1368, bad zij dat hij niet naar het vagevuur hoefde. En Heer, als het niet anders kan, geef mij dan de pijnen die mijn vader zou moeten lijden. Ik zal ze voor hem dragen. Op het moment dat Giacomo stierf, voelde de heilige Catharina een scherpe pijn, stekend maar zoet, in haar zij. Deze bleef bij haar tot aan haar dood. Ook toen de paus dus naar Rome was teruggekeerd, bleef ze bidden voor de paus. En de opvolger van Gregorius XI, Urbanus VI, werd beschermd door de gebeden van Catharina, die wonderlijk aan een aanslag ontkwam. De heilige Catharina zag dat vele duivels het volk van Rome ophitsten om de ware paus te doden. Ze smeekte het volk om barmhartigheid voor henzelf en voor de paus. Weten dat als dit gebeurt, niet alleen dit volk, maar heel de christenheid en uw kerk zwaar zullen lijden, smeekte ze. Toen ze innerlijk begreep dat Gods gerechtigheid deze straf zou eisen, bood zij zichzelf aan in de plaats. Laat de straf voor dit volk neerkomen op mijn lichaam, bad ze. En dit gebed werd verhoord. Catharina begon aan de laatste 4 maanden van haar leven. Maanden van intens lijden. Dit begon in 1380, begin 1380, 3 jaar na de terugkeer van de paus naar Rome. God liet toe dat een deel van haar lijden rechtstreeks door kwade geesten werd veroorzaakt. Tijdens het eerste deel van deze periode vond ze nog de kracht om de mis bij te wonen in de Sint-Pieters, want ze woonde op dat moment in Rome en waar ze ook de hele dag bleef bidden. Maar daarna moest ze vaak doodstil op haar bed liggen, alsof ze volledig levensloos was. Ze wisselde tussen complete uitputting en momenten van onverwachte kracht. Een vriend van haar, Barduccio Carigiani, schreef dat haar gebeden zo intens waren dat 1 uur bidden haar meer uitputte dan 2 dagen marteling voor een ander zouden doen. Op paaszondag 25 maart, haar 33ste verjaardag, werd de mis in haar kamer opgedragen. Vanaf dat moment kon ze niet meer zelfstandig naar buiten gaan. ze moest gedragen worden. Op 29 april ontving Catharina de zieke zalving. Daarna leek ze nog een innerlijke strijd te voeren. Meer dan 60 keer riep ze: "Ik heb gezondigd, Heer, ontferm u over mij," terwijl ze telkens op het bed sloeg. Ze bad ook: "O God, ontferm u over mij, neem mij de herinnering aan u niet weg." Alsof ze een beschuldiging weerlegde, zei ze: "Mijn eigen eer nooit, alleen Gods eer en ware glorie." Sommige van haar dierbaren waren bij haar sterfbed. Haar eigen moeder, Lappa, haar vriendin Alessia en Stefano Macconi, haar biechtvader, de zalige Romondus van Capua, was op missie in Frankrijk. Maar toch dacht ze aan al haar geestelijke kinderen en bad met liefdevolle pijn: "Wee mij, Heer, u hebt mij zielen toevertrouwd, kinderen die ik heb leren liefhebben met diepe genegenheid. En wat ben ik voor hen geweest? Slechts een spiegel van ellende." Ze beleed haar zonde voor iedereen in de kamer, vroeg opnieuw om absolutie en ontving de volle aflaat. Bij het afscheid gebruikte ze woorden die deden denken aan Jezus' eigen laatste gebeden: "Vader, zij zijn van u. Bescherm en bewaar hen. Laat niemand uit uw hand vallen." Ze zegende zowel de aanwezigen als degenen die ver weg waren. Barduccio schreef: "Haar woorden waren zo teder dat ons hart brak." Tot het einde toe bleef ze trouw aan de kerk. Ze bad voor paus Urbanus VI en bevestigde hem als de ware opvolger van Christus. Meerdere keren sprak ze over bloed, een woord dat voor haar een diepe mystieke betekenis had. Ze bedoelde misschien haar eigen levensbloed of het bloed van slachtoffers van geweld. Maar waarschijnlijk verwees ze naar het bloed van Christus dat de mensheid had verlost. Haar laatste woorden waren: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Het was ochtend, 29 april 1380. De zondag voor onze Heer Hemelvaart. Toen gaf ze zacht, met het gezicht van een engel, de geest. Paus Urbanus VI liet alle geestelijken van Rome aanwezig zijn bij haar uitvaart. Haar lichaam werd opgebaard in de kerk van Maria Sopra Minerva, gekleed in haar zwart-witte Dominicaner habit. Duizenden mensen kwamen haar eren en voor de avondmis op dinsdag werd al melding gemaakt van wonderen op haar voorspraak. Catharina's lichaam bleef in Rome, maar 3 jaar later werd haar hoofd naar Siena gebracht, waar het nog steeds wordt vereerd. Paus Pius II, ook een zoon van Siena, verklaarde Catharina van Siena heilig in 1461. Eeuwen later, in 1970, verhief Paus Paulus VI haar tot kerklerares. Een van de weinige vrouwen en een van de weinige gelovigen tout court die deze hoogste onderscheiding ooit deelachtig werden.
1: Te Catharina Maximis, nunc veneramur laudibus, cuntelumen ecclesiae, certis ornata plurimis, manis aucta virtutibus.

0: Per crucis pergis tramitem, stella videris populis, salubris pacis nuncia, mores restauras optimos, feroces mulces animos, sancto compulsa spiritu, in ita verba loqueris, quae lucem sapientiae, estus amoris ingerunt, tuis confisos precipus, Virgo delecta Domino, nos caritate concitos, fac sponsi regna querere, Jesu tibi sit gloria, qui natus est de virgine, cum patre tolmo spiritu, in sempiterna secula. Amen.
1: En beste luisteraars, we zijn toegekomen aan het laatste deel van deze eerste uitzending over de heilige Catharina van Siena. In een volgende uitzending zullen we het nog hebben over haar mystiek en over haar bekende werk, de dialoog. We zullen ook stilstaan bij haar liefde voor de Eucharistie. Paus Benedictus XVI noemt haar een belangrijke Eucharistische heilige. Bepaalde momenten in haar leven nuttigde de heilige Catharina enkel nog de Eucharistie. Dat was haar enige voedsel. Aan het einde van deze uitzending staan we nog even stil bij de plaats van onze lieve vrouw in het leven van de heilige Catharina van Siena. Bij het overlopen van haar leven hebben we mogen vernemen hoe de heilige Catharina visioenen ontving en verschijningen van onze lieve Heer, maar ook van vele andere heiligen, zo de heilige Dominicus, de heilige Maria Magdalena, de heilige Johannes, ook koning David was aanwezig op een bepaald moment. En onze lieve vrouw is ook op verschillende momenten tot Catharina gekomen. En onze lieve vrouw had van kleins af aan een belangrijke plaats in het leven van Catharina. Zo deed ze haar toewijding op 7 jaar... om haar leven volledig aan Jezus te geven door onze lieve vrouw. En ook als jong meisje, nog voor die toewijding, moedigde ze de andere kinderen aan op een speelse manier om te bidden tot Maria. Zo had ze bijvoorbeeld de gewoonte om, als ze de trap opging, bij elke trede te stoppen om een weesgegroetje te bidden. Ze had ook de gewoonte om iedere zaterdag te vasten ter ere van onze lieve vrouw en moedigde later haar volgelingen ook aan om dit te doen. In een van haar brieven aan een vertrouweling schrijft ze: bid elke dag het officie van onze lieve vrouw, als je dat nog niet doet, opdat zij jouw toevlucht en voorspreekster bij God mag zijn. En vast ter ere van haar op zaterdagen, evenals op de andere dagen die door de kerk zijn voorgeschreven. Er zijn in totaal 26 gebeden van de heilige Catharina bewaard gebleven en we zullen nu een gebed ter ere van onze lieve vrouw bidden. Dat ze schreef voor de feestdag van 25 maart, onze lieve vrouw boodschap, waarbij zij het mens geworden woord in haar schoot ontvangt. Eveneens de verjaardag van Catharina zelf. O Maria, tempel van de drie eenheid, draagster van het heilig vuur. Gij die de barmhartigheid uitdeelt, herstelster van de mensheid. Want door uw vlees dat het woord droeg, is de wereld opnieuw gekocht. Christus heeft verlost met zijn lijden en u met uw medelijden. O Maria, vredige oceaan. Bron van vrede. Vruchtbaar land waar het woord werd gezaaid. Uit u ontsproot de bloem van Gods zoon. U bent zowel het land als de plant. O draagster van vuur, u droeg het goddelijk vuur, verborgen onder de as van uw menselijkheid. O nederig vat, in u brandde het licht van ware kennis, waardoor u boven uzelf uitsteeg en toch welgevallig bleef aan de eeuwige Vader. Hij beminde u met een bijzondere liefde en nam u tot zich. Door het licht van uw liefde en de olie van uw nederigheid trok u Gods goddelijkheid aan om in u mens te worden, aangetrokken eerst door zijn eigen vurige liefde. Vandaag, o Maria, bent u een levend boek geworden. In u is de wijsheid van de Vader geschreven. In u wordt de kracht en vrijheid van de mensheid geopenbaard. Als ik naar u kijk, Maria, zie ik de hand van de Heilige Geest, die in u de drie eenheid schreef, door het woord vlees te doen worden, de enige geboren Zoon van God. In u is voor ons beschreven de wijsheid van de Vader, de kracht van de Zoon en de genade van de Heilige Geest. Want alleen door zijn barmhartigheid werd dit grote mysterie mogelijk. Daarom bid ik vandaag vol verlangen, want het is een dag van genade. En niets wordt u geweigerd, o Maria. Vandaag heeft uw land de Verlosser voortgebracht. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, voor eeuwig en altijd.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste uitzending over de kerklerares Catharina van Siena, die leefde in de woelige 14e eeuw en een enorme betekenis heeft gehad voor de kerk. Haar biechtvader, Raimondus van Capua, die we al verschillende malen hebben aangehaald, stelt ons gerust als we sommige ervaringen die de heilige Catharina heeft gehad toch heel bijzonder vinden of misschien zelfs bevreemdend, zelfs voor een heilige. Hij zegt namelijk, ik denk niet dat zij die zulke ervaringen of wonderen heeft meegemaakt zoals de heilige Catharina het ten volle kan begrijpen. Ik weet in ieder geval dat ik het niet kan. We kunnen die wonderen en die ervaringen alleen maar begrijpen zoals de blinden kleuren kennen en zoals de doven melodieën kunnen kennen. Maar er is zeker zeer veel dat we van de heilige Catharina kunnen leren. En over haar leer en haar mystieke ervaringen zullen we het zeker nog in de volgende uitzending hebben.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Regina Caeli, letare, alleluia.
2: Quia quae meruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
0: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eus senetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. Vandaag gedenken wij de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar. De hymne kan u vinden op pagina 764. De psalmen vindt u vanaf pagina 1197. En de korte schriftlezing vindt u op pagina 430. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen, dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Heer, laat mijn geroep u bereiken, en leer mij te doen naar uw woord. Mijn smeekgebed mogen u vinden. Bevrijd mij zoals gij belooft. Een loflied moet van mijn lippen komen. Omdat gij mij uw beschikkingen leert, uw uitspraken moet mijn tong bezingen. Want al uw geboden zijn goed. Uw hand zij altijd bereid mij te helpen. Omdat ik mij aan uw bevelen houd, mijn heil zoek ik enkel bij u, Heer. Mijn vreugde vind ik in uw wet, mijn geest mogen leven en altijd u prijzen. En steunen op wat gij bepaalt, ik ben als een dwalend schaap, kom mij zoeken. Want uw geboden vergeet ik niet, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een dichterwoord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen. Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust op u bestendig, omgord u met uw zwaard, vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting, trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven, uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed, uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningscepter is gerechtigheid. Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft. Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel. Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer. Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof, in kleurenpracht gehuld, leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning. Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land. Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe. Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden, almachtige eeuwige God, Gij hebt ons in de doop een nieuwe geest geschonken. Voltooi in ons dit paasmysterie, verleen ons uw bescherming, laat ons leven vruchten dragen en leid ons tot de eeuwige vreugde door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

vreugde van mij. Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Menslievend, te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijsen. Een woonzorgcentrum van het woonzorgnet Deileland. En wij hebben hier vandaag de directeur Eddy bij ons, die ons een beetje gaat vertellen over het woonzorgcentrum. Eddy, hartelijk bedankt dat wij hier te gast mogen zijn. Zou u zelf kort willen voorstellen aan de luisteraars?
3: Prima, goedemorgen. Ik ben Eddy de Volder, ik ben hier campusdirecteur. Dus wij zijn een van de 5 huizen van woonzorgnet Deileland. We liggen hier in een heel mooie landelijke omgeving. Ik ben oorspronkelijk mijn carrière begonnen als verpleegkundige op Gasthuisberg. Om dan toch 25 jaar geleden de switch te doen naar de ouderzorg. Wat een enorme boeiende uitdaging was. En nog steeds, zeker met het laatste jaar in zicht, dat ik mijn functie hier nog ga vervullen, blijft het een heel boeiende en heel dankbare invulling van mijn dagbesteding als werknemer.
2: En het is al een tijdje geleden dat u de switch gemaakt heeft naar ouderenzorg. Kan u daar iets over vertellen? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
3: Dat is 25 jaar geleden dat ik inderdaad een switch gedaan heb vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg. Ouderzorg sprak me in C geweldig aan, omdat je kon iets betekenen voor mensen op een heel aparte manier. Louter niet alleen het klinische, maar ook inderdaad de ganse mens in zijn totaliteit benaderen. En er was ook per toeval dan een vacature hier die me enorm aansprak en die ik dan ook heel mooi kon invullen.
2: Dus u bent als verpleegkundige in de ouderenzorg in dit huis begonnen?
3: Nee. Dus ik heb een hele weg afgelegd op Gasthuisberg. Altijd binnen de transplantatiewereld. Dan uiteindelijk ook als transplantcoördinator. En omdat ik inderdaad zo uit de organisatie ook het beleid meegestalte wou geven, was hier een vacature destijds voor hoofdbewonerszorg. En daar ben ik dan op afgestapt. En hebben ze mij hier destijds ook weer gehouden. Dat was onder het directeurschap van Erik de Klerk. En bij zijn pensionering is er dan ook een samenwerking op punt gezet met de mensen uit Leuven. Is er een algemeen directeur gekomen, Griet Robrechts. En zijn wij hoofdbewonerszorg naar de functie als campusdirecteur gegaan.
2: Oké, dankjewel om iets over uzelf te vertellen. Zou u ons ook over het woonzorgcentrum hier een beetje kunnen vertellen? Hoe lang bestaat het hier al?
3: Eigenlijk is hier een hele mooie historiek die teruggaat tot begin vorige eeuw. Dan was er eigenlijk een preventorium aan de kust. En dat preventorium aan de kust werd uitgebouwd door gewone mensen om mensen met longproblemen toch door het jodium in de lucht een aangenaam leven te kunnen geven. Wereldoorlog 2 is dan uitgebroken en de Duitsers die kwamen daar dan bij die mensen aan en die zeiden van, jullie zitten hier in de vuurlinie, jullie moeten eigenlijk een locatie in het binnenland gaan zoeken als jullie dit verder willen gestalte geven. Ze zijn dan op zoek gegaan, hebben ze hier in de buurt een kasteel gevonden. En dat kasteel bestaat nog altijd, het kasteel van Neerijsen. Daar hebben ze destijds enkele jaren geleden heel mooie lofts in gemaakt. Maar daar hebben we dan een tijdelijk klein ziekenhuisje in uitgebouwd gehad. Dan in de jaren 60, 70 voldeed zo natuurlijk kasteel meer aan de normen van toen, van accommodatie. En dan hebben ze hier op dit stuk, was een braakliggend stuk, hebben ze hier de kliniek van Neerijsen gebouwd. En de kliniek van Neerijsen, dat was een kliniek voor een kleine, nog net geen 100 bedden, waar dat zowel gynico, heelkunde als inwendige werd in huisvest. Mijn eigen laboratorium, eigen radiografie. Dan in de jaren 80, toen dat de regering De Hane aan het bewind was, zeiden die kleine regionale ziekenhuizen moeten verdwijnen. Ofwel sluiten jullie, ofwel geven jullie die bedden over naar een groot academisch ziekenhuis of een ander groot regionaal ziekenhuis. En dan zorgen wij dat er reconversie is van jullie ziekenhuisbedden naar destijds ROB-RVT-bedden. De directie vond dat toen een maatschappelijke plicht van wij kunnen hier niet al ons personeel. De jaren 80 was er een overschot aan verpleegkundig personeel. Dus zeiden, ja, wij willen die mensen aan boord houden. Maar dan op een andere manier, een andere invulling. En dan op dat moment is de switch gebeurd naar het woonzorgcentrum. Het gebouw waar dat je nu in zit, dat is 4 jaar oud. Als je hier 6 jaar terug waart geweest, dan hadden we nog de structuur van het oude ziekenhuis gezien hier. Dus vandaar. En nu huisvesten wij 115 bewoners, waarvan onder de 11 langverblijfbewoners, 4 kortverblijf. We hebben ook een centrum voor dagverzorging. En we hebben natuurlijk een fantastische brasserie die eigenlijk de mensen het wonen en leven nog aangenamer maakt.
2: Komt er veel volk over de vloer bij de brasserie?
3: Er komt heel veel volk over de vloer. En ik mocht wel zeggen dat er 85-90% van het bezoek van buitenaf is. En dat vinden we net leuk. We willen buiten naar binnen halen. We willen hier geen eilandje zijn. Allee, dus dat maakt een heel goede combinatie. Ja.
2: En hoe wordt de brasserie uitgebaat?
3: Dat is door een zelfstandige persoon, Dimi van den Driessen, met zijn equipe. Die zorgen dus van woensdag tot en met zondag voor een heel aangenaam gebeuren met heel mooie openingsuren die voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 10:30 s'morgens tot 10:30 s'avonds.
2: Oké, maar dus qua organisatie staan ze eigenlijk afhankelijk van het woonzorgcentrum zelf?
3: Nee, dus zij hebben gewoon de accommodatie die zij huren. En dat is een totaal losgegeven daarvan. Want daarnaast hebben we hier ook nog eigenlijk leuke partners. Dat is bijvoorbeeld het Wit-Geel Kruis en Melissio. Hier in de buurt hebben ze geen thuisverpleging, maar is de nood wel enorm hoog. En dan hebben ze de handen in elkaar geslagen. De vereniging van thuisverpleegkundigen als zelfstandige, Melissio, samen met Wit-Geel Kruis, om hier een verpleegpost te organiseren. Dus mensen uit de thuissituatie komen hier inderdaad voor bloednames, verbanden, kleine infuusjes. En dat wordt ook door hen georganiseerd, los van ons, maar wij geven de accommodatie te leen aan hen.
2: Oké. En kan u iets vertellen over de waarden die het woonzorgcentrum wil uitdragen? Zijn er bepaalde dingen waar jullie op focussen, die jullie belangrijk vinden?
3: Absoluut, en dat is een hele goede vraag. We hebben 3 grote waarden, dat is leren, zorgen en respect. Dat zijn de 3 grote waarden die we op heel veel dingen plakken. En daarnaast hebben we natuurlijk het gegeven dat we werken binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen concept, waarbij het genormaliseerde heel sterk de focus krijgt. En daar hangen 5 werkingsprincipes aan. Dat is inderdaad, de bewoner staat centraal. Dus hij heeft zijn eigen regie over zijn leven. Als dat een bewoner is die hier pas om 10:00 wilt opstaan, dan zal dat ook zo zijn. Wij werken in het huis van de bewoner. En het is niet dat de bewoner bij ons is komen wonen. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. We vinden het ook heel belangrijk dat kwaliteit van leven. Dus wij gaan geen dagen toevoegen aan het leven, maar wij gaan leven toevoegen aan de dagen. En een andere pijler, een derde pijler, is ook kwaliteit van relaties. Zowel bestaande relaties, het netwerk van vroeger mee hier binnenbrengen, maar ook je netwerk hier kunnen uitbreiden. Een vierde is inderdaad zorgen dat er een evenwicht is tussen autonomie en geborgenheid. Alles wat een bewoner kan, laten wij zo lang mogelijk door de bewoner zelf doen, ook binnen die eigen regie. Maar merken we dat er problemen zijn of dat er ondersteuning nodig is, dan gaan we dat aanbieden. En dat is binnen het geborgen. En dan vinden we het ook nog een vijfde pijler, vinden we heel belangrijk. Dat is inderdaad integratie en participatie. Zowel van bewoner als familie. De bewoner en familie moeten zich hier proberen thuis te voelen. Ze moeten inderdaad, en dat horen we dikwijls als bewoners met familie naar huis gaan, dat ze zeggen, het wordt laat, breng mij maar terug naar thuis. En hun thuis is hier dan. En die participatie van die familie, ja, dat wordt hoe langer hoe belangrijker, want zonder familie kunnen wij het niet meer doen. 1, de familie kent de bewoner het best, maar ook die handen van die familie, die zijn ook heel belangrijk in de ondersteuning van elke dag.
2: Oké, u zegt hoe langer hoe meer belangrijk, ja. De familie. Is daar een bepaalde reden voor?
3: De reden in die zin is de zorgvragers, dus bewoners die hier bij ons komen wonen, die blijven zo lang mogelijk thuis. 1, omdat de kost wel heel hoog is. 2, de thuiszorg is heel goed onderbouwd. Maar die mantelzorgers, die hun rek kraakt op een gegeven moment wel op. Dus op het moment dat ze hier komen wonen, zeggen wij, oké, wij nemen een stukje over. Maar wij vinden het nog wel belangrijk, wat dat jullie thuis deden, laat dat hier ook maar gebeuren, maar op een lager pitje. Het is ook zo, inderdaad, in de zorgsector, demografisch zien wij, de volgende jaren is er een grote uitstroom van personeel door pensionering, maar de instroom die volgt niet. En daar gaan wij in de toekomst echt leemtes zien die gaan moeten kunnen ingevuld worden en gedragen worden door familie. En dat is de participatie, dus samen.
2: Oké, dankjewel om ons deze uitleg te willen geven. Ik zou misschien juist nog een paar vragen willen stellen over uw directeurschap, om het zo te noemen. Uw dagelijks werk, is dat vooral administratief? Heeft u veel contact met uw personeel en uw bewoners? Hoe moet ik dat zien?
3: Ik ga voor mezelf spreken, ook in mijn functie vind ik het heel belangrijk dat er inderdaad een connectie is, zowel met personeel, bewoners en familie. Ik ga ook eerlijk zeggen dat dat vroeger veel intenser was als nu, dat er heel wat op ons afkomt. Ook vanuit de overheid worden heel wat regeltjes gegeven. Moet er heel wat in orde zijn, ook administratief. Als directeur moeten wij ook zien dat we toch alle ballonnen in de lucht kunnen houden. En soms moeten wij ook inderdaad out of the box andere dingen mee ondersteunen of opnemen. Dus het is geen afgeleide taak. En iedere dag brengt andere dingen naar voren dan dat in uw agenda ingepland is.
2: Oké, enorm bedankt, Eddy.
3: Heel graag gedaan.
2: Dan gaan wij luisteren naar muziek en daarna onze rondleiding verder zetten.
3: Succes en van harte welkom.
2: Dank je wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn hier vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsse. En daarnet waren wij op het gelijksvloers in een vergaderzaal om te praten met de directeur Eddy. En nu zijn wij de brasserie gepasseerd, de trap opgegaan. En we zijn momenteel in de kamer van Germijn. Dankjewel Germijn om met ons te willen spreken. Zou ik u mogen vragen hoe lang u al woont in dit huis?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar. En bent u hier tevreden?
1: Heel tevreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom woont u hier zo graag?
1: Oh, we zijn hier onder de mensen. En thuis kon ik niet meer blijven wonen. Mijn huis was te groot. En voor het onderhouden, ja, ben ik langs hier gekomen. Ik ben hier 3 jaar.
0: Oké. En heeft u hier veel nieuwe vrienden leren kennen?
1: Vrienden, ik spreek tegen iedereen. En ik ga buiten wandelen. En daar zie ik dan ook mensen waar dat ik mee praat. En ook mensen van Overijssel. Ik ben van Overijssel.
0: Oké. Nee. Ja, het is hier heel mooi, hè, buiten om te wandelen.
1: Ja, hier is het heel mooi.
0: Ik zie ook, hier in uw kamer hebben we uitzicht op de vijver.
1: Heel mooi.
0: Ja, waar ook een wandelpad, ja, pad rond ligt.
1: Iedereen.

0: Mijn dochter en mijn zoon.
1: Oké, en heeft u ook kleinkinderen of niet?
0: Twee achterkleinkinderen.
1: Achterkleinkinderen. Oké.
0: Ik heb twee kinderen, één kleinkind en twee achterkleinkinderen.
1: Oké, en die komen hier allemaal op bezoek wanneer het
0: Op
1: gaat?
0: bezoek, op tijd, een keer komen, ja.
1: Oké, zeer leuk. Hartelijk bedankt, Jarmijn, dat wij even met u mochten spreken.
0: Graag
1: Een
0: gedaan,
1: fijne dag
0: graag
1: nog.
0: gedaan.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op de kamer van Germijn. Maar nu zijn wij weer de trap afgedaald, door een aantal gangen gewandeld om terecht te komen in het dagcentrum. En we hebben hier Hanna bij ons, die ons daar iets over wil vertellen. Dankjewel Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben Hanna. Ik werk hier als ergotherapeut. En ik kom eigenlijk zowel in het dagcentrum als in het woonzorgcentrum. Ik sta voornamelijk in voor de activiteiten en de mensen een zinvolle dag te geven.
0: Werkt u al lang hier?
1: Deze zomer 7 jaar, denk ik.
0: Okay, dus
1: toch wel al eventjes.
0: En het dagcentrum, hoe werkt dat precies? Dat zijn mensen die elke dag naar hier komen?
1: Ja, dus dat zijn mensen die eigenlijk nog thuis wonen. En die komen dan naar bij ons omwille van verschillende redenen. Dat kan zijn om de mantelzorg.

0: burgers thuis te ontlasten. Maar dat kan ook zijn omdat ze wat meer sociaal contact willen. Omdat ze zich thuis vervelen en een keer wat activiteiten willen doen met andere mensen. Er zijn mensen die alle dagen komen. Er zijn mensen die maar één keer per week komen. Dat is eigenlijk volledig zelf te kiezen. Dus ja, de keuze ligt echt vooral bij de mensen zelf. En die ja, respecteren wij dan.
1: Maar de mensen die hier komen, het zijn over het algemeen wel mensen die dan regelmatig komen. Die je eigenlijk wel leert kennen.
0: Ja, de mensen komen wel alle weken. Dus het is niet dat ze zeggen van maar één keer per maand of zo. Ze komen echt wel elke week naar bij ons.
1: En wat voor activiteiten doen jullie dan samen?
0: Dat is heel uiteenlopend eigenlijk. Dat kan van creatieve activiteiten gaan. Wij bakken soms ook, gezelschapsspelletjes. Een keer gaan wandelen, een beetje turnen. Een keer naar de brasserie gaan. Echt van alles.
1: En is er voor uzelf, heeft u daar een zekere regelmaat in van die dag probeer ik iets creatief te doen? Of is het echt elke dag verschillend?
0: Nee, het is elke dag verschillend. Ik probeer zo wat te zien dat we eigenlijk alle dagen een keer iets anders doen. En dat, ja, er komen natuurlijk verschillende mensen op verschillende dagen. En dat alle mensen een keer iets creatief kunnen doen of een keer kunnen gaan wandelen. Daar probeer ik wel rekening mee te houden dat dat zo wat terugkomt. Maar ja, de planning die we maken staat ook niet vast. Dus als de mensen iets anders willen doen, dan doen we dat ook.
1: Oké, er is veel flexibiliteit.
0: Ja.
1: En u werkt ook in het woonzorgcentrum zelf?
0: Ja.
1: Ook als om activiteiten te organiseren?
0: In het woonzorgcentrum zelf is het vooral mee ondersteuning in de zorg. In de ochtend voornamelijk.
1: Oké. Hartelijk bedankt, Hanna, om met ons te willen spreken.
0: Dat is graag gedaan.
1: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze tocht door het huis verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
1: Ja.
0: En dan bent u naar hier gekomen?
1: Ja.
0: En bent u hier tevreden?
1: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè? En dat heb ik gedaan.
0: En dat is goed gegaan?
1: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo moet het zijn.
0: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
0: En wat doet u dan?
1: Wat
0: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
0: Oké.
1: Dat is ieder zijn gedachte.
0: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
1: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè.
0: En wat leest u graag?
1: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en Leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
0: U heeft eigenlijk te veel te doen.
1: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen... komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel... lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus...
0: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
1: Ik ook. Ik ben 95, hè?
0: 95?
1: Ja.
0: Dat zou je echt niet zeggen. Het is,
1: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kunt je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
0: Maar u heeft tot u 93 thuis gewoond dan?
1: Want... Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja...
0: Okay,
1: ja. Dan was het de moment om naar hier te komen.
0: En
1: ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen en ik heb gezegd, voilà Maria. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
0: U neemt de situatie zoals ze is.
1: Het kan toch niet anders?
0: Ja.
1: Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
0: Nee.
1: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
0: En heeft u kinderen, mevrouw?
1: kinderen. Ik had er 5.
0: Dat is mooi.
1: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
0: Oké.
1: En ik heb er nog 4.
0: Nog 4. En is ze...
1: Ik heb een zoon dat priester is.
0: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
1: Wat lief?
0: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
1: In Opwijk is die priester.
0: Ah, oké.
1: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
1: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist... dat er ieder generatie een roeping was.
0: Oké.
1: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
0: Ja.
1: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
0: Ja, dat is ook zoals het is. Hè?
1: Dat is niet zo. Hè?
0: Ja.
1: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè.
0: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken. Dat gaan wij...
1: Dat heb ik nu graag gedaan.
0: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dank je wel. Thank you.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keilhof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is. Je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners. En je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Ja, ik ken dat wel al heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, u zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Dus ik heb altijd. Er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al die jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt, en je moet zelf niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelf lokaal zien. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert is die? Allee, ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan beslist, of besloten liever, om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook veel, heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. Zowel dus de godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Nee, ik ben voltijds. Dus dat is een speciaal traject dat we die ter meer, maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk, hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. Dus ik doe continu beroep op hun, als het iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan u daar iets over zeggen?
1: Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente hier. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik kende dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ja. Ik woon in Huldenberg, dus om 5 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag. Ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee. Omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna... Soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké.
1: Okay. Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af. Ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale. Het samen zijn met mensen. En ja, ik was vroeger in de jeugdbeweging. Ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee, ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden geworden, hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt daar niet aan doen, je bouwt daarmee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn. Hè? Dat is toch, ja. Die band, hè, is weg dan. Hè? Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken, over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn eigenlijk vlakbij de kamer van Jozef binnengewandeld, waar wij daarnet waren. Die zo vriendelijk is om op onze vragen te willen antwoorden. Dag Jozef.
1: Ja, goeiedag.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben 35 jaar. Ik heb 12 jaar lesgegeven in het lager onderwijs, 35 graad. En daar dan 18 jaar directeur geweest. Ik ben gehuwd. Mijn vrouw en ik, we hebben 7 kinderen. Mijn vrouw is begin van deze maand overleden.
0: Oké, mijn deelneming.
1: Ja, dank je.
0: Woont u al lang in dit huis?
1: Nee, mijn vrouw had Alzheimer. Zij heeft wegloopgedrag op een zeker moment gekregen. Dus ze moest dringend geplaatst worden. En hier waren 2 plaatsen. Eén voor mijn vrouw en één voor mij. Ik heb begin van Parkinson.
0: Oké. Dus dan zijn jullie samen naar hier gekomen?
1: Ja, maar we hebben een maand verschil.
0: Was dat een moeilijke overgang voor u?
1: Goh, nee.
0: Nee?
1: Ik was blij dat ik dat vond. 2 kamers in 1 keer vrij.
0: Ja.
1: Dus dat was een goede oplossing.
0: Ja, dat u bij uw vrouw kon blijven.
1: Ja.
0: Oké. En bent u hier graag in het woonzorgcentrum?
1: Boch. Het is hier goed, maar 1 ding staat me niet aan. Dat is het warm eten.
0: Oké.
1: Dat is echt niet goed. Ik heb al gesproken met de directeur, maar ja.
0: Maar voor de rest bent u er wel graag?
1: Ja.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan meedoet? Of niet?
1: Ik heb niet veel tijd om aan activiteiten mee te nemen. Maar er zijn niet zoveel speciaal. Wat heel goed is, is kinelessen. Ja. Dus activiteiten, je bent niet verplicht om mee te doen. Hè?
0: Nee.
1: Maar voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort ik in de dienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur hangen.
1: Dat is van Servaas. Ja, gekend.
0: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in de houtskool. Een heel protest geweest.
0: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
0: Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Ik ben overtuigd, gelovig. Als ik, ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Maar dat is niet zo. Aanmatigend ben. Ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen in Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
0: Oké. Ja. En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag, s'morgens, s'avonds. Schiet gebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij het redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
0: Dat is de lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
0: Oké.
1: Okay. En dan 3 maanden daarna het benoemd geworden.
0: Oké. Okay. En deed u dat graag?
1: Ik deed dat heel graag, maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdag namiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
0: Oké, het was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat was niet te doen, dat is niet meer te doen.
0: Oké.
1: Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
0: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Toevallig, dat ze 2 toevallig hier wonen.
0: Okay.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Het is omdat hier plaats was. Ik heb één die hier in het centrum woont en hij woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
0: Oké, okay, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
0: U heeft een goede band met uw kinderen. Ja. Oké, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
0: 12. Dat is mooi. Oké, enorm bedankt, Jozef, dat u met ons wou spreken. Ja. Ik weet niet of er nog iets is dat u graag zou willen delen met onze luisteraars.
1: Ik zie dat er in Kerk en Leven regelmatig een artikeltje staat over Radio Maria, maar meer weet ik daar niet over.
0: Oké, dus dat is nu uw kans om te beginnen luisteren.
1: Ja, maar ik weet niet op welke post, en ik weet het al, maar ik ken daar niets van. Die technische gegevens, ik ben geen technieker.
0: U heeft gewoon een DAB-radio nodig en dan kan u luisteren. Enorm bedankt, Jozef, om met ons te willen spreken. Wij gaan even naar muziek luisteren en dan gaan we verder. Ja. Dankjewel, Jozef.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast bij het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk terug gewandeld tot vlakbij het dagcentrum, waar de pastorale medewerkster ook vlakbij haar bureau heeft. Germijn, zou je kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Germijn, pastor sinds een 3 jaar... ongeveer hier in het woonzorgcentrum. Ik ben hier halftijds en ik doe hier de gebedsvieringen. En ik ga langs bij mensen. En op vraag doe ik ook de ziekenzegening. We hebben jaarlijks ook een gemeenschappelijke ziekenzalving. Dan wordt een priester gevraagd om dat te doen. En jaarlijks hebben we onze uitstap naar Scherpneuvel.
0: Daar heb ik al affiches van zien hangen.
1: Binnenkort is het weer zover, ja.
0: Ja, dan gaan jullie op bedevaart naar Scherpenheuvel. Ja. En komt daar veel volk naar mee?
1: Ja, toch. Een ganse bus vol. En zelfs is de bus te klein soms. Dus ja, zeker.
0: Oké. En werkt u al lang met ouderen samen of niet?
1: Nee, sinds dat ik hier begonnen ben, werk ik met ouderen samen.
0: En bevalt u dat?
1: Ja, zeer zeker. In mijn vorig leven heb ik totaal iets anders gedaan. Was ik eigenlijk in een privéfirma werkzaam. Op de IT-afdeling eigenlijk. Dus iets

0: Dat is vooral belangrijk. Ze zijn altijd blij als ik langskom. En ja, dat is deugddoend, zowel voor mij, maar ik hoop ook voor hen. Allee, ik zie dat wel aan hen, ja, dat hen dat deugd doet.
1: Okay.
0: En ik heb chance, want ik heb heel leuke collega's hier. Ik werd hier met open armen ontvangen, dus ik heb hier veel geluk.
1: Oké, dat horen we zeer graag. Dankjewel, ja, Germijn, om even met ons te willen spreken. Dan gaan wij, beste luisteraars, bijna deze uitzending afronden. We gaan juist nog even kort spreken met Katrien, die ons eigenlijk heel deze rondleiding begeleid heeft. Katrien, zou u heel kort even willen zeggen wat u hier doet?
2: Ik ben coördinator Wonen en Leven, wat dat kort inhoudt dat ik verantwoordelijk ben zo voor zowel activiteiten, vrijwilligerswerking, ook een stukje communicatie, ook het vormingsaanbod van de medewerkers ben ik ook mee bezig. Dus een redelijk uitgebreide functie, wat het ook wel heel boeiend en afwisselend maakt.
1: En werkt u hier al lang?
2: Ik werk hier ondertussen een dikke 9 jaar.
1: Oké, dus dat is al een mooi eindje.
2: Ja, dat kan al tellen.
1: Oké, enorm bedankt Katrien dat wij bij jullie te gast mochten zijn. Dat wij met de bewoners en personeel mochten spreken. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
2: Ik wil vooral jullie ook bedanken om langs te komen en om ons mooie woonzorgcentrum mee in de kijker te zetten. Dus dank je wel.
1: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, dan gaan wij deze uitzending afronden. Enorm bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 2, Concentratiekamp. U vraagt zich nu misschien af hoe mijn vader erbij kwam ons naar deze school te sturen. Beslist niet uit onzorgvuldigheid. De bewaard gebleven correspondentie laat zien dat hij heel wat scholen had overwogen voordat zijn keus op die van Oldie viel. En ik ken hem goed genoeg om er zeker van te zijn dat hij zich nooit door zijn eerste, waarschijnlijk juiste, gedachten zou hebben laten leiden. En ook niet door de 21ste, die tenminste verklaarbaar zou zijn geweest. Hij is ongetwijfeld blijven wikken en wegen tot aan de 100-zoveelste. En die was dan volmaakt en onwrikbaar fout. Zo gaat het altijd met de overwegingen van eenvoudige mensen die denken scherpzinnig te zijn. Zoals de Skeptic in Religion van Earle, is hij altijd te streng voor zichzelf. Mijn vader ging er prat op dat hij, zoals hij het noemde, tussen de regels doorlas. De voor de hand liggende betekenis van een feit of document was altijd verdacht. De ware, diepere betekenis, onzichtbaar voor iedereen behalve hem, groeide onbewust uit zijn rusteloos rijke verbeelding. Terwijl hij meende de prospectus van Oldie te interpreteren, was hij in feite bezig zelf een kostschoolverhaal te bedenken. En dat alles ongetwijfeld uiterst conscientieus en zelfs met een zekere zielenood. Men zou misschien verwachten dat dit verhaal van hem al vlug zou plaatsmaken voor het echte verhaal dat wij te vertellen hadden, nadat we in Belsen waren geweest. Maar dat gebeurde niet. Ik geloof dat dit maar zelden gebeurt. Als de ouders van iedere generatie leerlingen altijd of vaak geweten hadden hoe het op de scholen toeging, zou de geschiedenis van het onderwijs anders verlopen zijn. In elk geval lukte het mijn broer en mij in het geheel niet mijn vader een indruk van de werkelijkheid te geven. Ten eerste was hij, en dit zal verderop duidelijker worden, iemand die zich niet gemakkelijk liet informeren. Hij had een te actieve geest om nauwkeurig iets in zich op te kunnen nemen. Wat hij meende te horen was nooit precies wat je gezegd had. Wij deden ook niet eens veel moeite. Zoals meer kinderen misten wij vergelijkingsmateriaal. Wij dachten dat de Belsen ellende de gewone, onvermijdelijke ellende van iedere school was. Ook uit ijdelheid hielden wij onze mond. Een jongen die van school thuiskomt, zeker in de eerste week, als de vakantie nog een eeuwigheid lijkt te duren, maakt graag een stoere indruk. Hij stelt zijn meester liever voor als een hansworst dan als een bullebak. Hij wordt niet graag als een lafaard en huilebak gezien en kan van zijn concentratiekamp geen getrouw beeld geven zonder te erkennen dat hij zelf de afgelopen 13 weken een bleek, bibberend, huilend en kruiperig slaafje geweest is. We laten allemaal graag de littekens van een gevecht zien. Verwondingen uit het tuchthuis minder graag. Mijn vader moet niet de schuld krijgen van onze verknoeide en ellendige jaren bij Oldie. En nu, om met Dante te spreken, over het goede dat ik daar vond.
Ten eerste leerde ik er zo niet vriendschap, dan toch kameraadschap kennen. Toen mijn broer voor het eerst op deze school kwam, werden er nog jongens gepest. De eerste paar trimesters had ik de bescherming van mijn broer. Daarna vertrok hij naar een school die we Wyvern zullen noemen. Maar ik betwijfel of ik die nodig had. In deze laatste jaren voor de ondergang waren wij, kostleerlingen, te gering in aantal en werden wij te slecht behandeld om nog veel van dat soort kwaad te doen of te ondergaan. Na enige tijd kwamen er ook geen jongens meer bij. We hadden wel ruzie, en die ruzies leken op dat moment zelf erg genoeg, maar lang voor het einde kenden we elkaar al te lang en hadden wij samen te veel beleefd om niet op zijn minst heel oude kennissen van elkaar te zijn. Zo komt het, denk ik, dat Belsen mij op lange termijn zo weinig kwaad heeft gedaan. Zelfs bij de zwaarste onderdrukking van bovenaf zal een jongen minder gauw de moed verliezen dan bij onderdrukking door zijn gelijken. Wij brachten als vijf laatste overgebleven kostleerlingen samen vele genoeglijke uren door. Dat de sportwedstrijden werden afgeschaft was wel funest met het oog op de public school die de meeste van ons voor de boeg hadden, maar vooralsnog was het een uitkomst. Op halve vrije dagen werden we uit wandelen gestuurd. Wandelen deden wij niet veel. We kochten snoep in een slaperig dorpswinkeltje en slenterden wat langs het kanaal of zaten hoog op de rand van een spoorwegdoorstreek bij een tunnelopening naar treinen te kijken. Hertfordshire ging er minder vijandig uitzien. Onze gesprekken beperken zich niet tot de weinige dingen waar jongens op een public school genoeg aan hebben. Wij hadden nog de weetgierigheid van kinderen. Ik bewaar uit die dagen zelfs nog een herinnering aan wat mijn eerste metafysische discussie moet zijn geweest. Wij hadden het over de vraag of de toekomst een lijn is die je niet kunt zien of een lijn die nog niet getrokken is. Ik ben vergeten wat mijn standpunt was, maar niet dat ik het met vuur verdedigde. En al die tijd voltrok zich wat Chesterton noemde het langzaam rijpen van oude grappen. Het zal de lezer opvallen dat zich op school dus een patroon herhaalde dat ik thuis al had leren kennen. Thuis waren mijn broer en ik in de kwade tijden nader tot elkaar gekomen. Hier waren de tijden altijd kwaad en had de angst en haat voor Oldie ongeveer datzelfde effect op ons allemaal. Zijn school leek in bepaalde opzichten heel veel op die van Dr. Grimstone in Visa Versa. Maar anders dan bij Dr. Grimstone was er geen verklikker. Wij stonden als één blok tegenover de gemeenschappelijke vijand. Ik denk dat dit patroon door zich tweemaal en zo vroeg in mijn leven voor te doen, mijn manier van denken zwaar gestempeld heeft. Tot op vandaag neig ik van nature tot een visie op de wereld waarin wij tweeën, of ons clubje, in zekere zin als de Happy Few, samen tegenover iets groters en sterkers staan. De positie van Engeland in 1940 was voor mij niet verrassend. Op dat soort dingen reken ik altijd. Vandaar dat vriendschap altijd verreweg mijn voornaamste bron van geluk is geweest. Terwijl
kennissen of gezelschap in het algemeen weinig voor mij betekenen. En ik kan mij niet goed voorstellen waarom iemand meer mensen zou willen kennen dan diegene met wie hij echte vrienden kan worden. Vandaar ook mijn zeer gebrekkige, misschien ontoelaatbaar gebrekkige, belangstelling voor grote, onpersoonlijke organisaties en bewegingen en dergelijke. Mijn betrokkenheid bij veldslagen, in verhalen of in het echt, is bijna omgekeerd evenredig aan het aantal strijdenden. Er was nog een manier waarop de school van Oldie al spoedig een herhaling te zien gaf van wat ik thuis beleefde. Zijn vrouw stierf. En wel tijdens een trimester. Zijn reactie op het verlies was dat hij nog meer geweld ging gebruiken. Zoveel dat Wiwi er de jongens min of meer excuses voor aanbood. U zult zich herinneren dat ik al geleerd had emoties te vrezen en te haten. Ik zag daar nu nog meer redenen toe. Maar het belangrijkste dat mij bij Oldie overkwam, heb ik nog niet genoemd. Ik werd hier voor het eerst daadwerkelijk een gelovige. Voor zover ik weet, gebeurde dit in de kerk waar we 2 maal per zondag mee naartoe werden genomen. Het was een Anglo-Catholic, hoog-Anglicaanse kerk. Op het niveau van mijn bewustzijn zette ik mijn stekels op tegen alle eigenaardigheden ervan. Was ik immers niet een Noord-Ierse protestant en waren die onbekende rituelen niet een wezenlijk onderdeel van de gehate Engelse atmosfeer? Op onbewust niveau, zo vermoed ik, hadden de kaarsen en wierook, de gewaden en de gezangen die wij geknield zongen, wellicht een grote en tegengestelde uitwerking op mij. Maar dat was denk ik niet het voornaamste. Het belang van die kerkgang was dat ik hier onderwezen werd in de christelijke leer, in onderscheid van de algemene stichting, door mensen die er kennelijk in geloofden. Aangezien ik geen skepsis kende, werd leven ingeblazen aan iets waarvan ik al zou hebben gezegd dat ik het geloofde. Er speelde in deze ervaring veel angst mee. Er was, denk ik, niet meer angst dan gezond of nodig was, maar als ik in mijn boeken te veel over de hel gesproken heb en als er critici zijn die dit historisch willen verklaren, dan moeten ze de verklaring niet zoeken in het vermeende Puriteinse karakter van mijn kinderjaren in Ulster, maar in de hoog-Anglicaanse kerk van Belsen. Ik vreesde voor mijn ziel, vooral tijdens bepaalde maanovergoten nachten in die gordijnloze slaapzaal. Ik hoor nog het ademgeluid van de andere jongens in hun slaap. De uitwerking hiervan op mij was, zover ik het kan beoordelen, volkomen goed. Ik begon serieus te bidden en mijn Bijbel te lezen en te proberen mijn geweten te gehoorzamen. Godsdienst was een van de dingen waarover wij veel spraken. En als mijn herinnering mij niet bedriegt, deden we dat op een volkomen gezonde en vruchtbare manier. Met grote ernst en zonder hysterie. En zonder de schroom van oudere jongens. Hoe ik van dit begin terugviel, zult u nog horen. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

geheel verloren tijd. Als de school niet was opgeheven en als ik nog 2 jaar gebleven was, zou mijn academisch lot waarschijnlijk voorgoed bezegeld zijn geweest. Meetkunde en een paar bladzijden uit de English Grammar van West, maar zelfs die moest ik zelf ontdekken, geloof ik, zijn de enige kredietposten op de balans. Wat zich verder nog uit die zee van rekensommen verheft, is slechts een oerwoud van getallen, veldslagen, grondstoffen en dergelijke. Even vlug vergeten als geleerd en volmaakt nutteloos al zou je ze onthouden. Er was ook een grote terugval in mijn verbeeldingsleven. Jarenlang was de vreugde, zoals ik die omschreven heb, niet slechts afwezig, maar vergeten. Ik las nu voornamelijk rommel. Maar aangezien de school geen bibliotheek had, moeten we Oldie daar niet de schuld van geven. In The Captain las ik beuzelachtige schoolverhalen. Het gaf een plezier dat nu werkelijk bestond uit gefantaseerde wensvervulling. Het was een plaatsvervangend genieten van de glorie van de hoofdpersoon. Een jongen die van kinderboeken overstapt naar schoolverhalen gaat naar een lager en niet naar een hoger niveau. Peter Rabbit voedt een belangeloze verbeeldingskracht. Het kind wil namelijk zelf geen konijn worden, ook al zou het wel graag konijntje spelen, zoals het later misschien graag Hamlet zal acteren. Maar het verhaal van het weinig belovende jongetje dat aanvoerder van het eerste elftal wordt, is nu juist bedoeld om werkelijke ambities op te wekken. Ik leerde ook groot genoegen te scheppen in alle verhalen over de oudheid die er te vinden waren. Quo Vadis, Darkness and Dawn, The Gladiator, Ben Hur. Men zou kunnen denken dat dit met mijn religieuze ontwikkeling te maken had. Maar ik denk van niet. In veel van die verhalen treedt wel de vroege christenen op, maar daar ging het mij niet om. Het ging mij gewoon om die sandalen, tempels, toga's, slaven, keizers, galeien, amfitheaters. Ik zie nu dat er een erotische aantrekkingskracht van uitging en dat op een nogal morbide manier. En meestal ging het literair gezien om nogal slechte boeken. Iets dat meer om het lijf had en waar ik in dezelfde tijd van ging houden, was het werk van Rider Haggard en ook de science fiction van H.G. Wells. Het denkbeeld van andere planeten had toen een eigenaardige, koppige aantrekkingskracht op mij, die iets heel anders was dan mijn andere literaire interesses. Het ging hier zeer beslist niet om de romantische bekoring van Das Ferne. Vreugde, in mijn technische betekenis, besprong mij nooit vanaf de maan of Mars. Dit was iets grovers en sterkers. Deze belangstelling was, als er een vlaag van kwam, iets gulzigs, zoals een vleeselijke begeerte. Dit bepaalde soort grove kracht ben ik gaan zien als een teken dat de hiermee samenhangende interesses van psychische en niet van geestelijke aard zijn. Ik vermoed dat er voor zo'n wilde vervoering een psychoanalytische verklaring bestaat. Laat me hier nog aan toevoegen dat mijn eigen ruimtereisverhalen niet zozeer dienden ter bevrediging van deze wilde nieuwsgierigheid, als wel om die te bezweren. De bezwering werkte doordat ik deze nieuwsgierigheid in harmonie bracht met of onderwierp aan die andere neiging.

die minder grijpbaar was en meer een zaak van ware verbeeldingskracht. Interesse voor science fiction is gewoonlijk voer voor psychoanalytici. Wat wel blijkt uit het feit dat iedereen die ervan houdt, er ook op zo'n gulzige manier van houdt. En eveneens uit het feit dat wie er niet van houdt, er vaak ook misselijk van wordt. De weerzin van het ene soort mensen heeft dezelfde grove kracht als de fascinatie van het andere soort en is al even veelbetekenend. Tot zover over Oldie. Maar een jaar bestond uit meer dan trimesters. Het leven in een beroerde kostschool is in zoverre een goede voorbereiding op een christelijk leven, dat een mens ervan leert uit hoop te leven. Zelfs in zekere zin uit geloof. Want aan het begin van ieder trimester zijn huis en vakantie zo ver weg dat een besef van deze dingen even moeilijk levendig te houden is als een besef van de hemel. Ze zijn in vergelijking met de direct voorhanden gruwelen van eenzelfde jammerlijke onwerkelijkheid. De meetkundeles van morgenochtend beneemt je het uitzicht op het eind van het trimester, zoals de operatie van morgenochtend je de hoop op de hemel kan benemen. En toch gebeurde het onvoorstelbare iedere trimester weer. Fantastische astronomische tijdsafstanden zoals over 6 weken om deze tijd verschrompelde tot een overzienbare afstand als volgende week om deze tijd en dan morgen om deze tijd. En precies op tijd was daar de bijna bovenaardse vreugde van de laatste dag. Het was een verrukking waarbij je wel haast versterking met rozijnenkoeken en verkwikking met appelen nodig had, die omlaag kroop langs je ruggengraat en je buik in beroering bracht en die op sommige momenten bijna je adem afkneep. Dit alles had natuurlijk een verschrikkelijke en net zo relevante keerzijde. In de eerste week van de vakantie konden we misschien wel erkennen dat er ooit een niet-trimester zou komen, zoals een jonge man met een goede gezondheid in vredestijd erkent dat hij ooit eens zal sterven. Maar net als voor hem was ook voor ons het grimmigste, memento mori, nog niet genoeg om het ons echt te doen beseffen. En ook hier gebeurde het onvoorstelbare, toch telkens weer. Het grijzende doodshoofd stak uiteindelijk door alle omhulsels heen. Het laatste uur, dat wij met alle middelen van wil en verbeelding op afstand hadden gehouden, kwam uiteindelijk. En opnieuw waren daar de bolhoed, het itonboordje, de knikkerbokser en klip-klop, klip-klop, het rietje naar de kade en de nachtboot. In alle ernst meen ik dat het leven uit geloof mij door deze herinneringen gemakkelijker valt. In tijden van zonneschijn en zelfvertrouwen te bedenken dat ik eens zal sterven en verrotten, of te bedenken dat het hele universum eens zal verdwijnen en alleen nog maar een herinnering zal zijn. Zoals Oldie 3 maal per jaar verdween en alleen nog maar een herinnering was. En met hem ook de rottingen en het weerzinwekkende eten, het stinkende sanitair en de koude bedden. Dit wordt gemakkelijker
voor iemand die dit soort dingen al eerder heeft zien gebeuren. Je hebt dan geleerd niet af te gaan op de huidige schijn der dingen. Wanneer ik probeer mijn leven thuis in deze tijd te beschrijven, word ik gehinderd door chronologische twijfels. Schoolzaken zijn tot op zekere hoogte te dateren aan de hand van de bewaard gebleven documenten. Maar de langzaam maar zekere gang van het gezinsleven staat daar los van. De lichte vervreemding tussen ons en onze vader werd onmerkbaar groter. Voor een deel was dit aan niemand te wijten. Voor een groot deel was het aan ons te wijten. Een grillige weduwnaar die nog gebroken is door het verlies van zijn vrouw, zou wel een uitzonderlijk goed en wijs mens moeten zijn om geen fouten te maken bij de opvoeding van twee drukke en speelse schooljongens die uitsluitend elkaar in vertrouwen nemen. En zowel zijn goede eigenschappen als zijn zwakheden maakten mijn vader ongeschikt voor deze taak. Hij was veel te mannelijk en grootmoedig om zijn woede te luchten met het slaan van een kind. En hij was te impulsief om een kind ooit in koele bloede en uit principe te straffen. Daarom vertrouwde hij voor de ordehandhaving in huis geheel op zijn tong. En dan zorgde die fatale neiging tot dramatiek en retoriek. Ik spreek er des te vrijmoediger over, omdat ik deze neiging geërfd heb, voor een droevig, maar komisch resultaat. Als hij zijn mond opende om ons terecht te wijzen, deed hij dat ongetwijfeld met de bedoeling een kort en bondig appel aan ons gezond verstand en ons geweten te doen. Maar helaas, hij was als spreker in het openbaar lang voordat hij vader werd. Hij was jarenlang openbare aanklager geweest. De woorden stroomden hem toe en maakten hem dronken. Wat er dan gebeurde was dat een jongetje dat op zijn pantoffels in het natte gras gelopen had of de badkamer niet had opgeruimd, bedolven werd onder iets dat leek op Cicero over Catilana of Burke over Warren Hastings. De ene retorische vraag of vergelijking na de andere. Glanzende redenaarsogen en een donker fronsend redenaarsgelaat. De gebaren, de stembuikingen en de stiltes. Vooral die stiltes konden gevaarlijk zijn. Eentje duurde zo lang dat mijn broer, in zijn onschuld denkend dat de aanklacht voltooid was, deemoedig zijn boek weer pakte en verder las. Het was niet geheel onbegrijpelijk dat mijn vader, wiens retorische misrekening tenslotte maar een zaak van ongeveer anderhalve seconde was, dit opvatte als een daad van koel, berekende insolentie. De lachwekkende wanverhouding tussen zulke oraties en de aanleiding ertoe doet me denken aan de advocaat bij Martialis die tekeer gaat over alle schurken uit de Romeinse geschiedenis, terwijl Lis est de tribus capillis beperkte het hof zich tot de feiten: de zaak betreft een drietal geiten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. Mijn goede vader verloor onder het spreken niet alleen het vergrijp, maar ook het bevattingsvermogen van zijn toehoorders uit het oog. Alle sluizen van zijn immense woordenschat gingen open. Ik herinner mij nog woorden zoals abominabel, sofistisch en clandestien. Om dit goed te kunnen naproeven, moet u de kracht kennen waarmee een vertorende ier zijn plofklanken laat ploffen en de eir laat rollen. Een foutere behandeling had hij ons haast niet kunnen geven. Deze tirades vervulde mij tot op een bepaalde leeftijd met een grenzeloze schrik en verbijstering. Uit het oerwoud van adjectieven en de maalstroom van onbegrijpelijkheid doken denkbeelden op die ik maar al te goed meende te begrijpen. Want ik nam blindings van mijn vader aan dat hij letterlijk bijna bankroet was. Dat wij binnenkort als bedelaars op straat zouden staan. Dat hij het huis zou sluiten en ons het hele jaar op school zou houden. Dat wij naar de koloniën gestuurd zouden worden om al daar het droevig einde te bereiken van het pad der misdaad, waarop wij kennelijk de eerste schreden al hadden gezet. Alle vastigheid ontviel mij. Ik voelde geen grond meer onder de voeten. Het is veelbetekenend dat ik, wanneer ik in deze tijd 's nachts wakker werd en dan niet onmiddellijk mijn broer hoorde ademen, vaak dacht dat mijn broer en hij stiekem waren opgestaan en naar Amerika vertrokken waren, terwijl ik sliep. Dat ik in de steek gelaten was. Dit was het effect dat de woordenvloed van mijn vader op mij had. Tot een bepaalde leeftijd. En toen, vrij plotseling, zag ik het bespottelijke ervan. Ik kan mij het moment van de omslag zelfs nog herinneren. En dit verhaal laat goed zien dat de boosheid van mijn vader wel gerechtvaardigd was, maar op een verkeerde manier naar buiten kwam. Op een dag vonden mijn broer en ik dat we maar eens een tent moesten bouwen. We haalden daartoe een stoflaken van zolder. Daarna moesten wij staanders zien te vinden en de trapleer in het washok leek wel bruikbaar. Een jongen met een handbijl maakt daar in een wip een bosje losse palen van. Vier daarvan staken wij in de aarde. En daar ging het stoflaken overheen. Om te zien of het allemaal stevig genoeg in elkaar zat, probeerde mijn broer of hij er bovenop kon zitten. Wij zorgden er wel voor dat de gescheurde resten van het laken verdwenen, maar de staanders vergaten wij helemaal. Toen mijn vader 's avonds weer thuis was en gegeten had, ging hij even door de tuin lopen en wij gingen mee. Hij zag vier dunne houten palen in het gras staan. En begrijpelijk genoeg wekte dit zijn nieuwsgierigheid. Er volgde een ondervraging. Deze keer vertelden we hem de waarheid. Daar schoot de bliksem en rolde de donder. En het zou allemaal precies zoals vele voorgaande keren zijn gegaan, als niet de volgende climax was gekomen. In plaats daarvan hebben jullie de trapleer aan stukjes gehakt. En waarvoor? Waarvoor? Voor deze abortieve pogingen tot poppenkast. Op dat moment verborgen we allebei ons gezicht. Helaas, niet omdat wij huilden.
Zoals blijkt uit deze anekdote, was een voorname factor in ons leven thuis de afwezigheid van onze vader van ongeveer 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Al die tijd hadden wij het rijk alleen, afgezien van de kokkin en het dienstmeisje, met wie we soms op voet van oorlog en soms in bondgenootschap leefden. Alles nodigde ons uit om een leven te leiden dat buiten onze vader omging. Onze voornaamste bezigheid was het eindeloze drama van Dierenland en India. En dat op zichzelf zorgde al voor verwijdering tussen hem en ons. Maar ik moet niet de indruk geven dat de goede uren van de vakanties allemaal in de periodes van afwezigheid van mijn vader vielen. Hij had een kwikzilverachtig temperament. Zijn stemming ging even snel op als neer. En zijn vergeving was even hartsgrondig als zijn afkeuring. Hij was vaak een uiterst opgewekte en gezellige vader. Hij kon precies zo zot doen als wij en gaf niets om zijn eigen waardigheid. Hij hield geen stand op. Ik zag op die leeftijd natuurlijk niet wat een goed gezelschap hij eigenlijk was naar volwassen maatstaven. Hij had een soort humor die voor goed begrip wel om enige levenservaring vroeg. Ik genoot er maar van als van mooi weer. En al die tijd was er het zingenot van het thuis zijn, het genot van luxe. Beschaving noemden wij het. Daarstraks noemde ik Vice Versa. Dat boek had zijn populariteit vast en zeker aan meer dan alleen de humor te danken. Het is het enige waarheidsgetrouwe schoolverhaal dat er bestaat. De kunstgreep van de Garuda-steen dient in feite om een juist beeld te geven, dat anders overdreven zou lijken, van de gewaarwording van iedere jongen die uit de warmte, de zachtheid en waardigheid van het ouderlijk huis in de ontberingen, de rauwe en smerige lelijkheid van het schoolleven terechtkwam. Ik zeg terechtkwam, want misschien is inmiddels het huiselijk leven in niveau gedaald en het schoolleven gestegen. De vraag komt nu misschien op of wij geen vrienden, buren of familie hadden. Die hadden we. Aan één familie in het bijzonder hebben wij zoveel te danken dat ik dit, met nog wat andere dingen, beter voor het volgende hoofdstuk kan bewaren. Hoofdstuk 3. Mount Bracken en Campbell. Want al de schone lieden in deze zaal waren jong van jaren. Niemand onder de hemel gelukkiger dan zij. Hun koning, een man van het edelste gemoed. Het zou in deze dagen moeilijk zijn een kasteel te vinden waar zo'n heerlijk gezelschap bijeen is. Uit Gawain and the Green Knight. Wanneer ik over mijn naaste bloedverwanten spreek, besef ik meteen weer hoezeer mijn jonge jaren beheerst werden door het contrast tussen Lewis en Hamilton. Voor mij begon het bij de grootouders. Grootvader Lewis, een dove, langzaam bewegende man die psalmen voor zich uitneuriede, veel met zijn gezondheid bezig was en de familie er vaak op wees dat hij er niet lang meer zou zijn. Staat tegenover grootmoeder Hamilton, de scherpzinnige weduwe, rad van tong, vol onorthodoxe opvattingen en zelfs tot ontzetting van alle om haar heen, voorstander van home rule voor Ierland.
op een top een warren. Onverschillig tegenover conventies, zoals alleen een Zuid-Ierse aristocraat kon zijn. Zij woonde in een groot, bouwvallig huis en had daar gezelschap van een stuk of 50 katten. Hoeveel onschuldige gespreksopeningen heeft zij niet beantwoord met: nu zit je grote onzin uit te kramen. Was zij iets later geboren, dan zou ze denk ik Fabianist geworden zijn. Onduidelijk gepraat over koetjes en kalfjes stuitte bij haar op onbarmhartig heldere stellingen over verifieerbare feiten. En oude, vertrouwde spreuken op een bitse vraag om bewijs. Zo kreeg zij natuurlijk de naam een zonderling te zijn. Een generatie verder neem ik dezelfde tegenstelling waar. Oom Joe, een oudere broer van mijn vader, woonde met zijn gezin van 2 jongens en 3 meisjes heel dicht bij ons toen we nog in het oude huis zaten. Zijn jongste zoon was mijn eerste vriend, maar we groeiden uit elkaar. Oom Joe was zowel slim als aardig en bijzonder op mij gesteld. Maar ik herinner mij niets van wat er door de ouderen in dat huis gezegd werd. Het waren gewoon grote mensengesprekken, die vermoedelijk over mensen, zaken, politiek en gezondheid gingen. Maar oom Gussie, A.W. Hamilton, een broer van mijn moeder, sprak mij aan alsof wij van dezelfde leeftijd waren. Dat wil zeggen, hij had het over dingen. Hij bood mij alle wetenschap die ik toen aankon. Deed hij duidelijk, met graagte en zonder flauwe grapjes of neerbuigendheid. En had daarin, klaarblijkelijk, evenveel genoegen als ik. Hij verschafte mij zo de intellectuele achtergrond bij de boeken die ik las van H.G. Wells. Ik geloof niet dat hij om mij als persoon ook maar half zoveel gaf als oom Joe. En noem het onrechtvaardig of niet, maar dit vond ik het prettige ervan. Bij deze gesprekken hadden wij geen aandacht voor elkaar, maar voor het onderwerp. Zijn Canadese vrouw heb ik al genoemd. Ook bij haar trof ik aan wat ik het prettigst vond. Een zonder mankeren vriendelijk onthaal, zonder een spoor van sentimentaliteit. Onverstoorbare verstandigheid, een onopvallend vermogen om altijd alles zo plezierig te maken als de omstandigheden toelieten. Als je iets niet krijgen kon, moest je het maar zonder stellen en er het beste van maken. De Lewis-neiging om oude wonden open te halen en slapende honden wakker te maken was aan haar al even vreemd als aan haar man. Maar wij hadden nog meer verwanten die veel belangrijker voor ons waren dan de ooms en tantes. Nog geen mijl van ons huis stond het grootste huis dat ik destijds kende en dat ik hier Mount Bracken zal noemen. Hier woonde Sir W.E. Lady E. Was een volle nicht van mijn moeder en misschien wel haar beste vriendin. En het was ongetwijfeld, omwille van mijn moeder, dat zij de heroïsche taak op zich nam om mijn broer en mij beschaving bij te brengen. Wij waren in Mount Bracken permanent uitgenodigd voor de lunch wanneer we thuis waren. Het is bijna geheel en alleen hieraan te danken dat wij niet als wilden zijn opgegroeid. Dit was niet alleen het werk van Lady E, nicht Mary, maar van haar hele gezin. Wij werden er jaar in jaar uit vergast op
talloze wandelingen, autoritjes, in die tijd een opwindende nieuwigheid, picknicks en uitnodigingen voor de Schouwburg. En dat met een vriendelijkheid die nooit scheen te lijden onder onze ruwe manieren, lawaai en gebrek aan punctualiteit. We waren er bijna evenzeer thuis als in ons eigen huis. Met het grote verschil dat hier een zeker minimum aan manieren in acht moest worden genomen. Alles wat ik weet, veel is het niet, over hoffelijkheid en savoir-faire, heb ik in Mount Bracken geleerd.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5 uur en we bidden het avondgebed van de kerk, de Vespers, op deze vooravond van de 5e zondag van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 748. De psalmen vanaf pagina 771 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden op pagina 468.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Ter maaltijd van het lam gereed,
1: in witte klederen gekleed, de rode zee reeds doorgegaan, roepen wij koning Christus aan. Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis, wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God.
2: De nacht van Pasen maakt ons vrij, de doodsengel gaat ons voorbij. De tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou slaan. Ons paaslam Christus is geslacht,
1: hij die ten offer werd gebracht, en die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedecemd brood. O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht, in het eeuwig licht heeft thuisgebracht.
2: Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert,
1: en Satan bindt hoe hij ook woedt, en paradijs wijd open doet. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn.
2: Maak ons ontheven aan de dood,
1: aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immermeer. Heer, laat mijn geheven handen u een avondoffer zijn. Alleluia.
2: Heer, ik roep u aan. Kom mij toch helpen. Luister naar mijn stem als ik u roep.
1: Laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook. Mijn geheven handen u een avondoffer zijn.
2: Stel een wacht, Heer, voor mijn mond en bewaak de drempel van mijn lippen.
1: Laat mijn hart niet tot het kwade neigen, niet boosaardig zinnen op bedrog.
2: Dat ik niet met slechte lieden omga en niet aanzit aan hun welvoorziene dis.
1: Laat de vrome voor mijn bestwil mij kastijden, maar de balsem op mijn hoofd van zondaars wens ik niet. Ik blijf bidden bij het leed dat zij mij aandoen.
2: Op een rots gestoten zijn mijn rechters. Die mij hoorden, spreken zonder bitterheid.
1: Als gesteente op een omgeploegde akker ligt nu hun gebeente voor de hellepoort.
2: Maar ik richt op u, Heer God, mijn ogen. Tot u vlucht ik, pleng mijn leven niet.
1: Hoed mij voor het net dat zij mij spannen, voor de strikken door de zondaars uitgezet.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heer, laat mijn geheven handen u een avondoffer zijn.
1: Alleluia. Gij hebt mij uit de kerker verlost, zodat ik uw naam kan danken. Alleluia.
2: Luidkeels roep ik tot de Heer. Luidkeels smeek ik hem om hulp.
1: Al mijn zorgen stort ik voor hem uit. Al mijn angst leg ik hem open.
2: Ook al stokt de adem in mijn keel, gij weet wat mij overkomt.
1: Op de weg waarlangs ik ga, hebben ze een strik voor mij gespannen.
3: wend ik mij opzij en zie ik om. Niemand is er die iets om mij geeft.
1: Nergens plaats waarheen ik vluchten kan. Niemand die mijn leven telt.
3: Tot u roep ik dus, o Heer. Ik zeg steeds, gij zijt mijn toevlucht. Mijn bezit in het land der levenden.
1: Schenk dus aandacht aan mijn roepen, want ik voel mij diep ellendig.
3: Ruk me weg voor mijn vervolgers, die veel sterker zijn dan ik.
1: Kom, verlos mij uit de kerker, zodat ik uw naam kan danken.
3: Vrome mensen zullen mij omringen, als gij mij uw gunst verbewijst.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij hebt mij uit de kerker verlost, zodat ik uw naam kan danken. Alleluia. Gods Zoon heeft in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. Alleluia.
3: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
3: Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
3: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Gods Zoon heeft in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil. Alleluia. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Gij, vroeger geen volk, nu Gods volk. Vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
3: Bij het zien van de Heer.
1: Alleluia, alleluia.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. Als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Alleluia.
3: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
3: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
3: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
3: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig.
3: Zoals hij de Vader heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Alleluia.
3: Wenden wij ons tot Christus, ons leven en onze verrijzenis, en roepen wij hem vol vertrouwen aan.
1: Zoon van de levende God, bescherm uw volk. Wij bidden u, Christus, voor uw kerk, verspreid over de gehele wereld. Heilig haar, zodat uw rijk wordt opgebouwd onder de volkeren.
3: Zoon van de levende God, bescherm uw volk.
1: Wij bidden u voor zieken en treurenden, voor mensen die onderdrukt worden of verbannen zijn. Laat allen die lijden troost en hulp ondervinden.
3: Zoon van de levende God, bescherm uw volk.
1: Wij bidden u voor hen die van uw wegen zijn afgedwaald. Schenk hun vergiffenis en de vreugde van een nieuw leven.
3: Zoon van de levende God, bescherm uw volk.
1: Verlosser van de mensen, gij zijt voor ons gekruisigd en verrezen en zult de wereld komen oordelen. Wees ons zondaars genadig.
3: Zoon van de levende God, bescherm uw volk.
1: Wij bidden u voor allen die leven op deze aarde en voor allen die, in de hoop op de verrijzenis, van ons zijn heen gegaan.
3: Zoon van de levende God, bescherm uw volk. Bidden we samen het gebed des Heren. Onze
1: Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun, die in Christus geloven, de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwige leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
3: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Dag beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. De katholieke kerk beschikt over het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld, namelijk de lijkwade van Turijn. En toch wordt er zo goed als niet over gesproken, terwijl eigenlijk de hele wereld dit zou moeten weten. Het zou gaan over het doek waarin Jezus Christus gewikkeld werd nadat hij van het kruis afgenomen werd. Je hebt mensen die dit geloven en anderen die dit niet geloven. De reden waarom vele mensen vandaag niet geloven is de wetenschap. De moderne mens gaat er immers vanuit dat wetenschap alles verklaart en dat er geen geloof nodig is. De wetenschap vormt dus een ernstig struikelblok voor het geloof. Geef de mensen daarom wetenschap, echte wetenschap. Nu is er al heel veel wetenschap beoefend rond de lijkwade van Turijn. En de verrassende uitkomst is dat in het geval van de lijkwade, maar eigenlijk altijd, als we eerlijk zijn, wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Met wetenschap alleen kom je er niet. Als je de wetenschappelijke feiten echter naast de evangelie legt, dan is de authenticiteit van de lijkwade niet meer in twijfel te trekken. Dat wil ik vandaag laten zien. Ik heb mij voor deze bijdrage vooral laten inspireren door een groot expert op dit terrein, de Amerikaanse priester Edward Dalton, die in Rome woont en lesgeeft aan de Pontificale Universiteit. Een van de vakken die hij onderwijst is de studie van de lijkwade en meer specifiek de Bijbelse theologie van het lijden van Christus volgens de lijkwade. Wist je trouwens dat je een jaar lang kunt studeren rond de lijkwade, een postgraduaat behalen? Mensen beseffen niet hoeveel er te zeggen valt en gekend is rond dit merkwaardige doek. Vader Dalton maakt deel uit van een internationale studiegroep die regelmatig samenkomt. Hij heeft ook een wetenschappelijke achtergrond. Hij is dus een heel geschikte gids om ons in te lichten over de feiten en de allerlaatste ontwikkelingen rond de lijkwade. De lijkwade van Turijn is een kleed dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het linnenkleed is 1,1 meter bij 4,4 meter. Het wordt al sinds 1578 bewaard in de kathedraal van Turijn, vandaar de naam Lijkwade van Turijn. De lijkwade dook voor het eerst op in de West-Europese geschiedenis omstreeks 1354 in Liri in Frankrijk, dankzij Geoffroy de Charny, een Franse ridder. De omstandigheden waarin hij het kleed verwierf, heeft hij nooit verklaard. In 1453 droeg de familie Charny de lijkwade over aan het huis van Savoie, dat ze in het bezit hield tot in de 20e eeuw. Aanvankelijk bewaarden de Savoisen in Chambéry in Frankrijk. In 1578 werd ze door het huis van Savoie tenslotte naar Turijn in Italië overgebracht. Interessanter dan de recente geschiedenis van de lijkwade is wat ermee gebeurde toen ze opdook in Liri. Er ontstond namelijk een hele polemiek rond de vraag of de afbeelding op de lijkwade al dan niet het werk is van een 14e-eeuwse kunstenaar. De wetenschap is echter lang niet bij machte geweest om daar een uitspraak over te doen. Ondertussen zijn er ontelbare pogingen geweest om de afbeelding te reproduceren, ook nog in recente tijden. De natuurkundige Paolo Di Lazzaro heeft dit bijvoorbeeld 5 jaar lang geprobeerd door te spelen met de verschillende parameters van ultraviolet licht op linnen, met de amplitude, frequentie en duur van blootstelling aan het licht, om een beeld zoals dat van de man op de lijkwade te kunnen reproduceren. Het was een heel frustrerende ervaring, omdat hij ofwel niet zag, ofwel was het doek verkoold. Hij heeft daar later een artikel over gepubliceerd,
waarin hij schrijft dat de hoeveelheid energie die nodig is om een soortgelijk beeld op blinden te creëren 34.000 miljard watt zou zijn. Met andere woorden, een onmogelijke opgave. Ik zei al dat de lijkwade een kleed is dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het uitgangspunt is dat we dit kleed door de eeuwen heen hebben vereerd als de doek die het lichaam van Christus omhulde. Jezus is op Goede Vrijdag op het kruis gestorven. Na zijn dood werd hij in een graf gelegd, gewikkeld in een doek. Dat kunnen we lezen in het evangelie van Johannes. Dat doek zou de lijkwade zijn. Dit doek is in 1354 voor het eerst tentoongesteld als de lijkwade van Jezus Christus. De rest van de geschiedenis heb ik net verteld. Er is ook informatie over wat er aan vooraf gegaan is. Maar deze informatie is meer omstreden. Ik kom hier later op terug. Het lange doek bevat aan de linkerzijde een frontaal beeld van een lichaam en aan de rechterzijde een beeld van de rugzijde. Je kunt je het best voorstellen dat het lichaam aan één uiteinde van het doek werd neergelegd. Het doek was zo lang dat het over het hoofd, over de borst tot over de voeten kon gelegd worden. De tekening die te zien is op het doek staat enkel op de binnenzijde van het kleed. Dat is heel bijzonder. Het doek bevat een geelachtige afdruk van een lichaam daar waar het doek het lichaam inderdaad geraakt heeft. Maar die afdruk is zo dun dat, als je er voorzichtig met een scheermesje zou overschrapen, het beeld zou weg zijn. De diepte van de penetratie van de kleuring op het oppervlak van de lijkwade is uitermate verrassend. Slechts tussen 200 en 500 nanometer. Het is moeilijk ons een idee te vormen van wat dit betekent. Maar neem nu een menselijk haar. Stel je voor dat je het in de lengte met een schaar kunt doorknippen. Eén helft knip je opnieuw door. Doe dit in totaal 4 keer. Je hebt dan over, je blijft dan over met een stukje dat 1/16 is van de dikte van het haar. Dat stelt nu de diepte van de penetratie van de kleuring voor. De kleuring die op de andere zijde niet voortkomt. Er is niets in de vezels gedrenkt. Daarmee is ook de theorie ontkracht dat de afbeelding zou geschilderd zijn met een pigment van een of ander organisch of anorganisch materiaal, een kleurstof of een inkt. Wetenschappers hebben op een bepaald ogenblik een lijst gemaakt van alle chemische eigenschappen van al de pigmenten door de geschiedenis heen gekend. En die hebben ze getest door middel van massaspectroscopie om niet alleen de chemische samenstelling te ontdekken, maar ze ook te identificeren. Geen enkel pigment of kleurstof of vernis is op het doek gevonden. Wetenschappers begrijpen nog steeds niet hoe de afbeelding tot stand is gekomen. En ondanks alle wetenschappelijke kennis en vooruitgang is het nog steeds niet mogelijk een gelijkaardige afbeelding tot stand te brengen. Anders is het met de bloedvlekken op de lijkwade. Die dringen wel door tot de andere zijde van het doek. Bovendien heeft men ontdekt dat de bloedvlekken er waren vooraleer de afbeelding ontstaan is. Een vraag die bij velen nog leeft, is de lijkwade nu echt? Dat wil zeggen, gaat het inderdaad om het doek waarin Jezus Christus na zijn dood gelegd is? Of is het fake? Laten we het hebben over een groot wetenschappelijk experiment, de koolstofdatering, een poging om te reconstrueren wanneer het doek ontstaan is. Op 14 oktober 1988 publiceerde de New York Times 3 artikels die samengevat werden in het eerste ervan. Ik citeer: tests met radioactieve koolstof, die dit jaar door 3 laboratoria onafhankelijk werden uitgevoerd, leidden tot de conclusie
dat de lijkwade vervaardigd werd tussen 1260 en 1390. Einde citaat. Anders gezegd, de afbeelding was ofwel het werk van een middeleeuwse kunstenaar of een natuurlijk verschijnsel als gevolg van contact van het kleed met een mannenlichaam. Mocht je na deze bekendmaking toch nog geloven in de echtheid van het doek, dan hoorde je thuis in de categorie van zij die geloven dat de aarde plat is. Maar de officiële studiegroep van de lijkwade, de STURP, en dat is de afkorting van Shroud of Turin Research Project, opgestart in 1978, had op dat ogenblik al meer dan 20 door vakgenoten beoordeelde artikels geschreven en ze waren vanaf het begin achterdochtig wat betreft de uitkomst van deze studie. Het is een interessant verhaal, te lang om hier in detail uit te leggen. In 2017 is er echter een artikel verschenen dat toont dat de conclusies van de koolstofdatering van 1988 niet langer houdbaar zijn. Volgens de Freedom of Information Act waren deze laboratoria wettelijk verplicht om de ruwe gegevens vrij te geven die aantonen hoe heterogeen de individuele resultaten waren. 3 laboratoria hebben het onderzoek uitgevoerd: Oxford, Zurich en Arizona. Het idee was om de resultaten van hun studies onafhankelijk te publiceren, maar dat is niet gebeurd. Ze hebben ze op één hoop gegooid en geconcludeerd dat het doek zou ontstaan zijn tussen 1260 en 1390. Het komt erop neer dat ze een monster uit de linkerbovenhoek van de lijkwade gebruikten, waarvan we weten dat het abnormaal is. Het is niet representatief voor de rest van de lijkwade. En daar was 10 jaar eerder al bewijs van. Er bestaat een video over dit fiasco die het hele verhaal vertelt. De koolstofdatering zegt dus niets over de leeftijd en de oorsprong van de lijkwade. Wat weten we dan wel? Waar was de lijkwade en wanneer? Hoewel de ons bekende geschiedenis van de lijkwade te situeren valt in Frankrijk en Italië en na 1354, weten we dankzij stuifmeelonderzoek dat zij zich voor 1354 in Azië en het Heilig Land bevonden heeft. Er zijn sterke aanwijzingen dat de lijkwade afkomstig is uit de buurt van Jeruzalem en ontstond in de lente, het seizoen waarin Jezus stierf. Dat in de Joodse begrafenisrituelen bloemen gebruikt werden, blijkt uit een Bijbelpassage uit 2 Kronieken, 16e hoofdstuk, 14e vers. Ik citeer: Hij, en dat was een zekere Asa, werd bijgezet in het graf dat hij zich in de Davidstad had laten uithouwen. Men legde hem op een rustbed dat geheel met welriekende kruiden en specerijen, volgens kunst toebereid, bestrooid was. Einde citaat. De reisroute van het kleed, op basis van het stuifmeelonderzoek, valt ook samen met de theorieën van Ian Wilson over de verblijfplaats van de lijkwade voor 1354. Deze journalist en historicus publiceerde in 1978 The Shroud of Turin. Zijn boek verzamelt diverse historische getuigenissen over een linnenkleed met een afbeelding die op Jezus leek. Het verhaal begint in Jeruzalem in het begin van de eerste eeuw en leidt de lezer van Jeruzalem naar de antieke stad Edessa, het huidige Urfa in het zuidoosten van Turkije. Er bestaat een legende over een koning, Abgar, die over Jezus de wonderdoener had gehoord. Hij was Melaats en hij wenste dat Jezus tot hem kon komen. Judas Thaddeus zou met de lijkwade naar Edessa gereisd zijn. Toen de koning de lijkwade vereerde, werd hij genezen en werd hij christen. Er was een handvol christenen in Edessa, maar dat verandert van zodra de zoon van Abgar op de troon komt te zitten. Hij keert terug naar het heidendom en keert zich tegen de christenen. Hij zal ze ook vervolgen.
Ze duiken onder, samen met de lijkwaden, die zij verstopte in de muur rond Edessa. Ze bleef daar verborgen tot er in 525 een overstroming plaats had die de stadsmuren vernielde. Bij de heropbouw van de muren werd ze herontdekt. Dat gebeurde in 544 op dezelfde plaats als, en ik citeer, de door God gemaakte afbeelding die niet door mensenhanden werd gemaakt, einde citaat. Zo schrijft de Syrische historicus Evagrius, en die leefde van 527 tot 600. Het kleed werd toen natuurlijk niet de lijkwade van Turijn genoemd, het had een andere naam, dat is duidelijk. De vraag is natuurlijk of de lijkwade van Turijn overeenkomt met het kleed in Edessa. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit zo is. Maar er blijft natuurlijk altijd ruimte voor debat. De andere namen die gebruikt werden waren bijvoorbeeld Mandilion of het kleed van Edessa. Het kleed blijft in Edessa tot in 944. Dan wil Romanus de Eerste, de keizer van Constantinopel, alle reliquieën die te maken hebben met het lijden van Jezus Christus in zijn huis verzamelen. Het kleed zal er bijna drie eeuwen blijven, tot de vierde kruisvaart in 1204. In een dagboek van de Franse kruisvader, Robert de Clary, lezen we: een van de andere kerken heette Onze Lieve Vrouw van Blachernaai. Daar bewaarde men de sidoine, wil zeggen lijkwade, waarin onze Heer gewikkeld was, en die stond iedere vrijdag rechtop, zodat de afbeelding van onze Heer duidelijk kon gezien worden. En niemand, nog van de Grieken, nog van de Fransen, heeft ooit geweten wat er met die sidoine gebeurde nadat de stad was ingenomen. Einde citaat. Dit citaat werd geschreven in de eerste helft van de 13e eeuw, nadat Constantinopel was geplunderd door het leger van de Vierde Kruistocht. Heel wat wetenschappers geloven dat de lijkwade toen, net als vele andere Byzantijnse schatten, begon aan haar lange tocht naar het westen. Daar duikt het kleed dus op in 1354. Hoe dan ook, een definitief bewijs dat de lijkwade uit de eerste eeuw stamt, is er niet.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht. Ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn, het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld. En we zullen zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. De lijkwade is het doek waarin Jezus zou gewikkeld zijn toen hij in het graf werd gelegd. De lijkwade duikt in de Europese geschiedenis op in 1354 en we weten wat er daarna mee gebeurd is. Een koolstofdatering leek te bevestigen dat het doek in de 14e eeuw zou ontstaan zijn, maar die datering bleek later onjuist te zijn. Aan de hand van historische documenten en wetenschappelijk onderzoek heeft men kunnen reconstrueren welk traject ze afgelegd heeft voor 1354. Wetenschappers weten niet hoe de lijkwade ontstaan is en ze zijn ook niet in staat om ze te reproduceren. De allereerste officiële foto van de lijkwade werd in 1898 genomen door de Italiaanse advocaat en amateurfotograaf Secondo Pia. Toen hij in de donkere kamer rustig zijn foto's ontwikkelde, zag hij op het negatief iets verbazingwekkends dat de interpretatie van de afbeelding op de lijkwade voor altijd zou veranderen. Het beeld op de negatieve fotoplaat was niet het negatieve beeld dat hij verwachtte. Het bleek veeleer de positieve afbeelding van een man. Maar dat betekende ook dat de afbeelding op de lijkwade een negatief is. Op de lijkwade zelf zijn details van het gezicht van de man bijvoorbeeld heel moeilijk te ontwaren. Je krijgt vage contouren van de ogen, de neus en de mond te zien. Het lijkt zelfs dat de ogen uitpuilen. Trouwens, dit verklaart waarom er zoveel iconen bestaan waar Jezus uitpuilende ogen lijkt te hebben. Maar als je de foto bekijkt, zie je een heel duidelijk menselijk gezicht. Je ziet de subtiele contouren rond de oogkassen, de details van de scheiding van de lippen, de zwelling van de wangen, het gescheiden septum. Als je 2/3 van de neus naar beneden kijkt, kun je zien dat het kraakbeen is gescheiden volgens de Amerikaanse wetenschappers. De baard is geplukt. Je kunt dingen zien zoals het arteriële bloed dat stroomt in de buurt van de slaap, dat uit de frontale ader in het midden van het voorhoofd komt. Je kunt details blijven vernoemen. Het eerste dat in 1898 opviel, was dat dit te mooi was om waar te zijn. Maar in plaats van Secondo Pia toe te juichen, wezen ze hem met de vinger aan. Ze vroegen hem waar hij dat vandaan had gehaald. Pas in 1931 werden er opnieuw foto's gemaakt. Ditmaal door de professionele fotograaf Giuseppe Enrie. En die foto's staan bekend als de Enrie-foto's. Hij doet het experiment van het fotograferen van de hele lengte van de lijkwade en hij ziet dat de lijkwade inderdaad een fotodocument is. Als je het negatief van de lijkwade neemt, zie je dat je niet tot een negatief komt. Het negatief is in feite het positief. Wat is de lijkwade dan? Een fotonegatief, 19 eeuwen voor de uitvinding van de fotografie? Een wetenschapper noemde de lijkwade onlangs al lachend zelfs de eerste selfie. Er is dus een fotografisch effect in het linnen zelf. Het zal Yves Delage zijn in Parijs die dit oppikt en de anatomische perfectie van dit lichaam opmerkt en dat de pathologieën waaraan deze man leed gewoon kloppen met 1000 details. Ze komen overeen met wat we weten over het lijden van Jezus. Je moet weten dat deze Yves Delage een agnost was. Hij is geen gelovige, maar hij schrijft een artikel dat de man op de lijkwade Jezus van Nazareth is. De wetenschappelijke gemeenschap lacht hem hiermee uit en ze willen zijn artikel niet publiceren. Hij klaagt bij zijn vriend: als ik over Xerxes of over een of andere farao zou geschreven hebben, zouden ze mijn artikel aanvaard hebben.
maar om de ene of andere reden nemen ze er aanstoot aan dat ik een spoor vond van het bestaan van Jezus Christus. Hij begreep niet waarom dit een probleem was. En toch zien we tot op de dag van vandaag dat alles wat met Christus te maken heeft een teken van tegenstrijdigheid is. Met de vele details die er over de lijkwade beschikbaar zijn, zou iemand kunnen bevestigen dat de man van de lijkwade Jezus Christus is. Maar daarom gelooft hij nog niet dat Jezus verrezen is uit de doden en dat het christendom waarheid is. Zelfs als het doek authentiek is. Wat dan? Wat laat ons dat zien? Er zijn mensen die zo ver gaan te zeggen dat de lijkwade een bewijs is van de verrijzenis van Christus. Vader Dalton is voorzichtiger. Hij is ervan overtuigd dat het een teken is van de verrijzenis. Er is al heel wat inkt gevloeid over de koolstofdatering en over andere onderwerpen, maar het komt neer op het stellen van de juiste vragen. Wie is deze man? Hier zijn de gegevens, leg ze uit. Dat is een beter uitgangspunt. Verzamel al de gegevens en kijk waar dit heen leidt. Het scientisme, daarmee bedoel ik de ideologie die van de wetenschap een religie maakt, sluit a priori de mogelijkheid van mirakels en de verrijzenis uit. De andere houding is: we weten dat het om de lijkwade van Jezus Christus gaat. Waarom zouden we nog wetenschap nodig hebben? Beide uitgangspunten zijn verkeerd. Laten we eerder kiezen voor de houding van de heilige paus Johannes Paulus II, die in zijn encycliek Fides et Ratio schrijft: geloof en reden zijn de twee vleugels waarmee de menselijke geest opstijgt naar de contemplatie van de waarheid. Hier is de perfecte casus. Probeer het. Kom met uw instrumenten, uw röntgenfoto's, uw infrarood, uw spectroscopie, uw massaspectroscopie, uw plakbandmonsters, uw bloedmonsters. Dat was waartoe hij de kerk heeft uitgenodigd. Paus Johannes Paulus II nodigde wetenschappers uit om dit allemaal onbevooroordeeld te doen. Bij de wetenschappers waren er ook agnosten en atheïsten. Wat het resultaat is van deze aanpak is dat we erachter komen dat de lijkwade een spiegel is van het evangelie. Het valt eigenlijk op zoveel niveaus samen met het evangelieverhaal dat we altijd al hebben horen vertellen. Alleen hebben we nu een vijfde getuige. Het zijn niet alleen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes die getuigen van de passie van Christus, maar ook de lijkwade. Wat de verrijzenis betreft, er zijn vele getuigen van de verrezen Christus, dat lezen we ook in de schrift. Vele Joden hebben hun Shabbat ingeruild voor de zondag, de eerste dag, want ze geloofden nu in de verrezen Heer. Niemand heeft echter gezien hoe het dode lichaam van Jezus tot nieuw leven gekomen is. Maria Magdalena was het eerst bij het graf, maar het was leeg. Er was geen enkele getuige. De lijkwade is het enige teken. Wat het graf betreft, we noemen het het lege graf. Maar het was niet leeg. Dat lees je bij Johannes. Wat ze vinden en hoe ze het vinden maakt dat ze beginnen te geloven. Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Hij zag en geloofde, lezen we bij Johannes 20, vers 8. We zouden hem als het ware door elkaar willen schudden en hem vragen: wat heb je gezien dat je tot geloof gekomen bent? Laten we die hele passage van het Johannesevangelie eens bekijken. Ik citeer: op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ze hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. We houden even halt bij dit laatste vers. Er staat dat hij zich vooroverbukt. Dat is een belangrijk detail. Het komt overeen met wat we weten van de archeologie van graven uit de eerste eeuw. Er is een trap naar beneden die leidt naar een soort voorkamer. En dan, in de eigenlijke kamer, op een plank tegen de muur, ligt het lichaam. Johannes ziet van op afstand de zwachtels. In het Grieks staat er eigenlijk de linnen klederen, in het meervoud. Dat is interessant. De vraag is wat dit was. In de synoptische evangelies wordt een ander woord gebruikt, een sidwan, een lang doek dat over een lichaam gelegd wordt, een lijkwade. Johannes bukt zich dus en kan vanuit een goede hoek heel diep naar binnen kijken. Hij ziet de linnen klederen. We lezen verder. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel naar binnen. Hij zag dat de zwachtels daar lagen, maar dat de zweetdoek, en dat is het sudarium dat we vandaag de dag ook nog hebben, het wordt in Spanje bewaard, hij zag dus dat de zweetdoek die het hoofd bedekt had, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Wij lezen hier zoveel details en we zouden ze allemaal willen kennen. Waarom heeft Johannes hier al die details beschreven? In vers 8 komt de climax waar hij schrijft: toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Hij zag en geloofde. Er werd in de beschrijving van dit hele gebeuren 3 maal het woord zien gebruikt. In het Nederlands is dit woord telkens hetzelfde woord, maar in het Grieks wordt er 3 keer een ander woord gebruikt. Het lijkt om de ontwikkeling te gaan van het natuurlijke zien naar een bovennatuurlijk zien. Door het gebruik van die verschillende woorden voor zien toont Johannes de ontwikkeling van het geloof. Dit zijn de eerste babystapjes naar dat fundamenteel geloof, de eerste stappen die de basis vormen van ons christelijk geloof. Paulus zegt immers dat als Christus niet verrezen is, je geloof geen waarde heeft. Hier lezen we het getuigenis. Wat zag hij? Het gaat om de staat van het graf. De catechismus leert ons dat, en ik citeer, Johannes uit de toestand van het lege graf afgeleid heeft dat de afwezigheid van het lichaam van Jezus niet het resultaat van mensenwerk kan zijn en dat Jezus niet eenvoudigweg teruggekeerd was tot een aards leven, zoals in het geval van Lazarus. Dat lezen we onder nummer 640. Het gaat om iets zichtbaars, om iets tastbaars. Welke aanwijzingen kunnen we vinden in de Bijbeltekst? Niet veel, maar misschien is het wel alles wat we nodig hebben. We keren terug naar dat zinnetje: hij zag de zwachtels liggen. Het woord dat in het Grieks gebruikt wordt kan betekenen plat liggen, alsof het lichaam zou gedematerialiseerd zijn. Als het lichaam er niet langer is, kan het doek nu inzakken. Het resultaat zou kunnen worden omschreven als een liggende doek. Het is als een ballon die leeggelopen is. Er zit niets in, zodat hij kan inzakken. Laten we nog een detail toevoegen. In de tekst staat zwachtels. In het Grieks staat er linnen klederen, in het meervoud. Volgens de Amerikaanse wetenschappers is er, als je naar de baard kijkt, een inzinking in de baard die wijst op een band, een doek die de mond gesloten hield, zodat je na het intreden van de rigor mortis geen mond zou hebben die gewoon wijd open zou staan.
Evenzo is er duidelijk een band over de enkels of onder de knieën die de benen bij elkaar houdt. Als je de lijkwade bekijkt, lijkt het alsof de man aan de voorkant van de stof langer is dan als je vanaf de achterkant zou meten, omdat er door die band een vouw in de stof zit. Sommigen hebben getheoretiseerd dat naast de sidwan, dat is dat lange kleed dat onder en boven het lichaam gevouwen is, je deze andere stroken hebt. Dat is heel interessant als je kijkt naar het 11e hoofdstuk van Johannes, waar Jezus Lazarus uit het graf roept. Ik citeer: de gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: maak hem los en laat hem gaan. Johannes 11, vers 44. Er moet dus iets losgemaakt worden. Zou het kunnen dat er iets soortgelijks is in het geval van Jezus? Johannes was daar aan de voet van het kruis op vrijdag. Hij heeft gezien wat er met het lichaam gebeurd is na de kruisafneming. En nu is hij zondagochtend terug en ziet hij wat hij eerder zag, maar nu zonder lichaam. Hij zou het op deze manier kunnen hebben beschreven. Het komt erop neer dat wat we in de tekst vinden niet is dat hij zijn intellect moest kruisigen om tot geloof te komen. Nee, hij ging uit van iets dat begrijpelijk was en zette het vervolgens voort tot hij tot een ontmoeting met Jezus kwam. En daar eindigt zijn geloofsweg. Het ontwikkelt zich van het zien van bepaalde details die op een afstand wazig zijn. Dan komen we dichterbij en wordt het persoonlijk. Dan krijgen we de visie van het geloof, met als climax de ontmoeting van Maria Magdalena met de Heer. Daar eindigt ook onze reis. Kom, betast en onderzoek. Bestudeer de lijkwade en wees niet langer ongelovig, maar geloof. Zie met de ogen van het geloof.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn. Voor de pauze had ik het over de eerste foto's van de lijkwade, gemaakt in 1898 en later in 1931. En daaruit blijkt het eigenaardige feit dat de lijkwade eigenlijk een fotodocument is, een negatief. Als je dit fotografeert, komt een positief tevoorschijn. Ik heb ook lang stilgestaan bij de beschrijving van Johannes over wat hij in het zogezegde lege graf gezien heeft. De catechismus helpt ons op weg door te verklaren dat het gaat om de staat van het graf. Johannes heeft daaruit afgeleid dat wat hij zag niet het resultaat was van mensenwerk. En zo kon hij tot geloof komen. Ik heb tot nog toe amper gesproken over de bloedvlekken die op de lijkwade aanwezig zijn. Daar kan heel veel over gezegd worden. Zo worden er bijvoorbeeld 360 bloedvlekken van geeselslagen geteld, ongeveer 240 op de rugzijde en 120 op de voorzijde. Er werd altijd van uitgegaan dat Jezus enkel op de rugzijde gegeeseld werd, maar dat klopt dus niet. Van het sleutelbeen tot de enkels, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Men kan zelfs zien vanuit welke richting de geeselslagen gekomen zijn. Het is ook duidelijk dat er twee geeselaars waren, aan elke zijde één. Bovendien was de ene persoon groter dan de andere. Dat werd vorige eeuw in de 80er jaren ontdekt. Het is niet duidelijk, wetenschappers debatteren daar nog rond, of die geeselslagen de huid echt hebben doordrongen. Het martelwerktuig was een Romeinse flagrum. Het heeft drie leren banden, tenminste daar gaat men vanuit, omdat de bloedvlekken in groepen van drie voorkomen. Op het einde van die lederen banden zijn er loden balletjes die de geeselsporen zullen achterlaten. Er waren dus 360 geeselsporen, gedeeld door 3, betekent dat Jezus 120 geeselslagen geïncasseerd heeft. Dat is 3 keer meer dan de voorschriften uit het Oude Testament toestaan. Verwar de Romeinse geeseling niet met de Joodse geeseling. Die zijn heel verschillend. De Joodse geeseling gebeurde in een synagoge met lederen riemen en het aantal zweepslagen is nooit hoger dan 39. In 2 Korintiërs 11, vers 24 zegt Paulus: 5 maal kreeg ik van de Joden de 40-1. Dat was het hoogste aantal, want je werd niet geacht je broeder als een beest te behandelen. Wat Jezus betreft, de geeseling vond niet plaats in een synagoge en niet met lederen riemen, maar wel met de Romeinse flagrum. Elk van deze geeselwonden is het equivalent van een derde graads brandwonde wat betreft de schade die het aanricht aan het menselijk lichaam, zelfs als de huid niet wordt opengereten. Dit noemt men ecchymosis, zoals een blauwe plek die zichtbaar is aan de oppervlakte van de huid. Er is een onderhuidse bloeding en het is heel pijnlijk. Nu iets over de doornenkroon. Die wordt bijna altijd voorgesteld als een cirkelvormige band van doornen rond het hoofd van Jezus tot aan de oren, waarbij de bovenkant van het hoofd niet bedekt is. Maar de lijkwade durft af te wijken van die heilige voorstelling. En dat kan afgeleid worden aan de hand van de bloedvlekken op het achterhoofd. Die suggereren een soort doornenkap. Er zijn wonden op elke plek van het hoofd. Er kunnen 30 tot 50 puntwondjes geteld worden met kleine bloedstroompjes. Er zijn reconstructies gebeurd van deze doornenkap met takken van de Sisyphus spina Christi, dat zijn die planten met heel lange doornen. Het is waarschijnlijk niet zo
dat de Romeinse 100 man zich 3 uur heeft beziggehouden met het mooi weven van een dergelijke kap, om die dan netjes en voorzichtig op het hoofd van Jezus te zetten. Het is veel waarschijnlijker dat hij gewoon een hoop doornen heeft uitgehakt, een buigzame tak of vlechtwerk nam en deze doornen samenbond en ze met een speer of zwaard gewoon op het hoofd van Jezus drukte. Wanneer die doornen groen zijn, zijn ze soepel. Maar eens gedroogd, zijn ze als nagels en ze doorboren.

verborgen betekenis van de doornen. Laten we de scène van de doornenkroning bekijken met de blik van de wetenschappers. Het gaat om doornen van 2 centimeter lang. Zij doorboren bijna de hele oppervlakte van het hoofd, gaan doorheen de huid tot in de beenderplaat. Het moet geweldig pijnlijk geweest zijn. Maar we kunnen een andere vraag stellen. Welke betekenis kunnen we hieraan toeschrijven? Daarvoor moeten we opnieuw de Heilige Schrift raadplegen. Er wordt voor het eerst over doornen gesproken in het 3e hoofdstuk van het boek Genesis, onmiddellijk na de zondeval. Ik citeer: "En tot de man heeft hij gezegd, omdat je geluisterd hebt naar uw vrouw en gegeten hebt van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult je van hem eten alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal het voortbrengen." Genesis 3, versen 17 en 18. Adam en Eva mochten van alle bomen eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. En er waren geen doornen. Maar nadat ze van de verboden vrucht gegeten hadden, verschijnt God en zegt dat de grond voortaan distels en doornen zal voortbrengen. Het gaat hier om een kosmische vloek door de zonde van Adam en Eva. En die vloek neemt een bijzondere vorm aan, distels en doornen. Het is fascinerend dat het gevolg van de zonde van de mens de vorm aanneemt van doornen en distels. Dat is opvallend genoeg hetzelfde woordgebruik dat Jezus hanteert bij zijn eerste sermoen, de bergrede, en dan lezen we in Matteüs 7e hoofdstuk, versen 15 en 16. Ik citeer: "Wacht u voor valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van doornen of vijgen van distels?" Einde citaat. Het gaat over hetzelfde woordgebruik in dezelfde context. Hij spreekt natuurlijk niet over enige landbouwactiviteit. Het gaat om een metafoor rond moreel kwaad. Ongehoorzaamheid en chaos zitten in die termen van doornen en distels vervat. Jezus wist vanuit het Bijbelse motief dat doornen verwijzen naar zonde en dat hij met doornen zou gekroond worden. Dus wat hij aan het kruis communiceert aan diegenen die daar staan zonder zijn mond te openen, maar door het dragen van de doornenkroon is: ik ben de zondedrager. Ik draag de zonde van de hele wereld. Dat is precies de lezing die je zou krijgen als je uit het Oude Testament zou begrijpen dat het de hoge priester is die de zonde van de mensen zou overdragen aan een zondebok door zijn handen op het hoofd van het dier te leggen. Niet zomaar ergens op het lichaam, maar op het hoofd. De zondebok werd daarna de wildernis ingestuurd om er te sterven. Het gaat om een liturgische voorstelling van deze overdracht van onze zonde op Jezus, die wordt weggestuurd buiten de stadspoorten om er te sterven. Het komt dus allemaal tezamen. Er is ook een psalm die zegt: laat iemands kwaad op zijn hoofd terugkeren. Volgens Jesaja is Jezus de lijdende dienaar. En in het 53e hoofdstuk, versen 3 tot 5, lezen we: geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam en onze smarten die hij heeft gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonde gebroken. Hij werd gestraft, ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er voor ons genezing.

Einde citaat. Er is hier sprake van een soort van uitwisseling. Maar Jezus is dat plaatsvervangend slachtoffer dat in onze plaats die vloek op zich neemt. En hier komt Genesis 22 om de hoek kijken. Daar heb je Isaak die de berg op wordt geleid. Op de derde dag verneemt Abraham over welke berg het gaat, de berg Moria. En daar zal God hem testen. Hij wordt gevraagd om zijn enige geliefde zoon te offeren als een brandoffer. Ze komen op de berg. Het was Isaak die het brandhout droeg. Dat roept de vraag op hoe oud Isaak was. Zeker geen 4 jaar oud, want dan zou hij het brandhout niet hebben kunnen dragen. Volgens de rabbijnse traditie zou hij ongeveer 30 jaar geweest zijn. Deze traditie zegt eveneens dat hij een gewillig slachtoffer was. De rest van het verhaal kennen we. Op het ogenblik dat Abraham zijn mes wil trekken om de keel van zijn enige geboren zoon over te snijden, roept de engel van Yahweh hem uit de hemel toe: raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham draait zich om en ziet een ram staan, geen lam. Bij het beklimmen van de berg had Isaak gevraagd: we hebben wel hout, maar we hebben geen offerdier, waar is het lam? Abraham antwoordt: God zelf zal wel voor het lam zorgen, mijn zoon. Hij doet dat niet op die dag, want zich omdraaiend vindt Abraham een ram, geen lam. En die ram zit met zijn horens verstrikt in de doornen, een detail dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het hoofd van dit plaatsvervangend slachtoffer is gewikkeld in doornen en het zal geofferd worden terwijl de geliefde zoon gespaard blijft. Op het einde van deze passage lezen we dat de berg een andere naam krijgt. Abraham noemde die plaats: Yahweh zal erin voorzien. Waar zal Yahweh in voorzien? In een lam. En dat brengt ons naar Johannes de Doper, die, wanneer hij Jezus ziet, uitroept: zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nu naar Goede Vrijdag. Je hebt dit lam Gods aan een kruis met op zijn hoofd de doornenkroon. De omstaanders roepen: anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Dat lezen we bij Lucas 23, vers 35. Dat is hetzelfde als zeggen: jij hebt de macht, laat ze ons zien. Een van de woorden voor macht is horen. Er bestaat een uitdrukking: de hoorn van onze redding. Dat betekent een machtige redder. In het Oude Testament is het woord hoorn een metafoor voor macht. In Genesis 22 zat de ram met zijn horens verstrikt in de doornen. Ook Jezus' horens zijn verstrikt in de doornen. Dat is natuurlijk een metafoor. Wil je mijn macht kennen? Vraagt Jezus. Ik zal ze jullie tonen. Ik zal verrijzen op de derde dag. Maar op dit moment zitten mijn horens nog verstrikt in de doornen. Het beeld is gemakkelijk te begrijpen. Als een ram aanvalt, valt hij aan met zijn horens. Als je aangevallen wordt, val je zelf terug aan. Maar is dat de manier waarop Jezus handelt? Jij deelt me een klap uit, ik geef nog een grotere klap terug. Nee. Jezus is God, Satan is zijn schepsel. De duisternis kan op geen enkele manier tegen het licht vechten. Het is alsof Jezus zegt: gooi al je woede op mij, Satan, al je kracht. Bundel al je razernij samen en gooi ze op mij. Ik zal ze op mij nemen. Ik zal de beker drinken. Maar weet dit wel, als je mij begraaft in het land van de doden om er weg te rotten, dan zal er licht uit de duisternis schijnen. Weet dan dat de strijd voor altijd gewonnen is. Jezus is de overwinnaar.
Beste luisteraars, het is stilaan tijd om deze bijdrage te beëindigen. Ze heeft ons voor een stuk laten zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Nog sterker, dat ze beide noodzakelijk zijn. Tot slot wil ik benadrukken dat wanneer wij op de lijkwade naar het gelaat van Christus kijken, we hem in zijn dood beschouwen. Maar als het zo is dat de afbeelding ontstaan is door de verrijzenis, dan zijn we ons ook bewust dat het lichaam dat zo gekneusd en gehavend is, met een gezicht dat zo misvormd is, ook op het punt staat om op te staan, om te verrijzen. Het verrijst op dit ogenblik en dus gaan die ogen open. Dat is ook onze bestemming, oog in oog met Christus. Dat is waar we naar verlangen. Nu vertoeven we in een tranendal, zijn we in ballingschap, maar we wachten op een aanschouwen van de Heer van aangezicht tot aangezicht. We hebben het nodig om dit gelaat te beschouwen en ernaar te verlangen om hem levend te zien, want daarvoor zijn wij geboren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Dank u wel voor het luisteren.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Toen hij aan het meer van Genezareth stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: "Vaar nu het meer op naar diep water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen." "Meester," antwoordde Simon, "de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens." Want schrik had hem en allen die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem.

In het evangelie dat we vandaag mochten lezen, ontvangen we de bekende woorden van Jezus, doek in altum. Vaar nu naar het diepe. Dat is de vraag die Jezus stelt aan Simon. Maar in het begin van het evangelie lazen we dat de mensen dicht bij Jezus wilden zijn om het woord van God te ontvangen. Er is reeds een diep verlangen om het woord van God te ontvangen in het hart. En het is pas dan dat Jezus vraagt aan Simon, vaar nu naar het diepe. Hier hebben we eigenlijk een uitnodiging voor ons persoonlijk. Als we het verlangen hebben het woord van God te aanhoren, het te beleven, het in ons op te nemen, dan krijgen we de uitnodiging om naar het diepe te gaan. En daar zullen er vele vruchten van voortkomen. Maar het is wel aan ons om te kiezen. En misschien zullen we antwoorden zoals Petrus. Heer, we hebben al zoveel geprobeerd. We hebben de zin van het leven al zo vaak opgezocht, hier of daar. Maar het is pas bij Jezus dat we dat vinden. En Simon Petrus antwoordt daarom, op uw woord zal ik mijn netten uitgooien. Hij gelooft in de kracht van het woord van God. Het verlangen dat reeds in het hart was, zal dan ook naar de diepte gaan. En dat is voor ons o zo belangrijk. Een verlangen hebben om het woord van God te horen is een goed begin. Maar het is slechts een begin. De vraag is, wat doen we daarmee? En gaan we dan in op de uitnodiging van Jezus om naar het diepe te varen, zoals Simon Petrus doet? En wanneer Simon Petrus antwoordt, dan zal hij zien hoe God met hem begaan is. Hoe God met hem meegaat. En in Jezus Christus hoe hij een wonder ontvangt. Het leven op zich is al een wonder, omdat we het hebben ontvangen. Van God, de Almachtige. En wanneer Petrus ziet dat er een wonder is geschied, als Petrus eigenlijk ziet wat Jezus voor ons allemaal doet, dan kan hij niet anders dan op zijn knieën vallen. Dan is hij zelfs een beetje angstig en hij zegt, ga weg van mij, ik ben een zondaar. Doorheen dus het verlangen om het woord van God te ontvangen, als we daar dan echt naar het diepe mee gaan, dan zullen we meer ontdekken wie God is, maar we zullen ook meer ontdekken wie we zelf zijn. En we zullen ons misschien niet waardig achten om nog bij Jezus te zijn. Zoals Petrus. Ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Petrus ontdekt uiteindelijk wie hij zelf is. En natuurlijk, hij is het wonder van de schepping, zoals wij allemaal. Maar hij heeft ook het kwade ergens in zich, omdat hij er zich aan heeft overgegeven op bepaalde momenten in zijn leven. En hetzelfde geldt voor een ieder van ons. Maar dan is het ook van groot belang om het antwoord van Jezus te aanhoren. En datzelfde antwoord wordt ons ook gegeven. Wees niet bang. Jezus Christus is iemand die ons gerust kan stellen. En we moeten niet bang zijn voor zijn tekenen. We moeten niet bang zijn voor zijn inmenging in ons leven. Want hij staat aan het roer. Ook al lijkt het niet zo, hij is degene die handelt in de boot van Simon Petrus. Want het staat er, hij stapte in een van die boten en daar waar Jezus instapt, wel daar neemt hij de leiding. Maar op een zachtaardige manier, op een barmhartige manier. Want hij weet al wat hij op het einde zal zeggen. Die woorden van het einde, wees niet bang, die gelden ook al in het begin. En zo kunnen we vandaag in die lezing van het evangelie zien dat God met ons begaan is. En doorheen Jezus Christus hij aan ons barmhartigheid belooft. Goedheid, zachtaardigheid. Als we deze tekst lezen, dan kunnen we misschien ook op een ecumenisch niveau de lezing doen van het evangelie.
Want er staat wel degelijk dat Jezus binnenstapt in de boot van Simon Petrus. En dat noemen wij vandaag nog altijd die boot van de katholieke kerk. Maar ze worden geholpen door de andere boten, door de maats. We zouden hier kunnen zien dat Jezus eigenlijk reeds op voorhand een zeker ecumenisme predikt. En iedereen die in Jezus Christus gelooft, kan gered worden. Maar alleen maar doorheen Jezus Christus zelf. De enige die ons redt, is Jezus Christus. En het geloof in hem, wel, is de basis om het gaan naar het diepe en is de basis voor de hemel, voor het heil, voor de eeuwige redding. Daarom is het aan ieder van ons vandaag gevraagd om ons geloof in Jezus te verdiepen, als basis voor alles. En ook om vertrouwen te hebben in die boot van Simon Petrus. Om vertrouwen te hebben in de kerk die nog altijd dezelfde Jezus Christus predikt. Het ware evangelie is de prediking van Jezus Christus, gestorven voor onze zonden en verrezen. En als we in Jezus Christus zien alles wat God voor ons doet, wel, dan zijn we al op weg naar het diepe, zoals Simon Petrus, en dan zullen we onszelf misschien herkennen op het einde in de zondige mens van Petrus. Maar tegelijkertijd zullen we dan die woorden aanvaarden, kunnen aanvaarden, die Jezus tot ieder van ons richt. Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. Ook uzelf. Ja, ook uzelf is een onderwerp van redding. Ook uzelf is een onderwerp om verder te gaan. En vanuit het diepe om te komen in het eeuwige. En zo zien we dat we in deze tekst van het evangelie eigenlijk moeten groeien in geloof en vertrouwen. En we lezen nogmaals dit mooie evangelie van de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Toen hij aan het meer van Genezareth stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: vaar nu het meer op naar het diepe water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen. Meester, antwoordde Simon, de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens. Want schrik had hem en allen die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in ons muziekprogramma. Op 8 september vieren we de verjaardag van onze lieve vrouw van Maria. We wensen haar een fijne, mooie verjaardag. En vergeet niet, beste luisteraars, om aan Maria te denken en misschien een geschenk voor haar te voorzien. We gaan luisteren naar Jawel hoor, liederen tot onze lieve vrouw. En we starten met een mooi lied, een gebed tot onze lieve vrouw. Het wordt gezongen door The Fruits en de titel is Hoor toch mijn roepen.

En zoals reeds gezegd, beste luisteraars van Radio Maria, op 8 september vieren we Maria geboorte, de verjaardag van onze lieve vrouw. En op 12 september vieren we dan de heilige naam van Maria. En daarom dus vandaag een aflevering vol met liederen tot onze lieve vrouw. Ook wat meer traditionele liederen, beste luisteraars. Aarzel niet om van thuis uit gewoon mee te zingen. Het volgende lied draagt de titel: Wij groeten u, Maria, moeder.

Wij groeten u, Maria. Ik ben er zeker van dat sommigen onder jullie mee hebben gezongen. Het volgende lied dat hier klaar staat, beste luisteraars, is eerder van wat modernere muziek van de collectief Beatitude. Eigenlijk zingen ze, als je de tekst goed beluistert, een weesgegroet. Réjouis-toi, Marie. Wees verheugd, Maria.

Réjouis-toi Marie, verheug u maagd Maria, een lied van de collectief Beatitude. Het volgende lied, beste luisteraars, werd opgenomen door de katholieke charismatische vernieuwing. Zij zingen Mama Maria.

Mama Maria. Beste luisteraars, het volgende lied is in het Engels Mary or Mother, Maria onze moeder. John Burland zingt daar met een koor. Maria, leid ons naar Jezus. Breng ons naar Jezus, neem ons bij de hand. Mary or Mother.

Maria, blijf ons de weg naar Jezus wijzen elke dag. Blijf dicht bij ons. Het volgende lied is van verschillende gemeenschappen die samen een mooi Maria-lied hebben opgenomen. U kent het wellicht. Zing maar mee. Ave Maria, wij roepen tot u.

En de Franse zangeres Natacha Saint-Pierre heeft ook een mooi lied tot Onze Lieve Vrouw geschreven. Eigenlijk een Latijnse weesgegroet, om het juist te zeggen. Sancta Maria.

En welkom terug in onze muziekuitzending, beste luisteraars van Radio Maria. Een muziekuitzending vol liederen tot onze lieve vrouw. Het volgende is vol van genade, wij loven u.

En de katholieke Spaanstalige zangeres Athenas, die heeft ook verschillende liederen geschreven tot Onze Lieve Vrouw. Het volgende is Junto a ti, María.

Junto a ti Maria, een lied van de zangeres Athenas. Beste luisteraars, laten we het volgende lied samen meezingen als ik voor u neerkniel.

En in deze uitzending vol Maria-liederen gaan we luisteren naar een litanie gezongen tot onze lieve vrouw. Het is in het Duits en wordt gezongen door priester Andreas Schatzel en pater Sandus Manuel. Ave, Ave Maria, du bist voll der Gnade.

En zo, beste luisteraars van de Radio Maria, zijn we bijna aan het einde gekomen van onze uitzending vol Maria-liederen. We hebben hier nog twee liederen klaarstaan. Het Ave Maria van Lourdes, gezongen door Les Padres. En ook nog een Ave Maria, gezongen door een gezin. En met deze twee laatste liederen tot onze lieve vrouw sluiten we deze uitzending af. Tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hoorden we Johannes Evangelista in zijn vijfde hoofdstuk van het werk Het Rijk van God in onze zielen. Het handelde over de moeilijkheden die de ziel ondervindt om God te vinden. Deze komen in feite allemaal voort door en van haarzelf. Die eenvoudige maar diepzinnige kapucijn uit de 16e en 17e eeuw en wiens boodschap ons nog steeds kan helpen op onze christelijke levensweg. Hij wordt soms ook de Sint-Jan van het Kruis van de Nederlanden genoemd, en dat lijkt misschien wat overtrokken, zeker wat betreft de stijl die soms nogal veel verwijzingen bevat van dingen die reeds gezegd werden of nog zullen behandeld worden. Maar toch weet hij wel heel toegankelijke, verhelderende en zelfs sterke beelden aan te wenden om duidelijk te maken waarover hij ons precies wil onderrichten. In deze editie gaan we Johannes Evangelista even laten liggen en een poging ondernemen om de realiteit van onze geestelijke levensweg van naderbij te bekijken. Het is wel al het onderwerp geweest van al de bijdragen van Mystieke Lectuur tot nu toe en zal dat nog wel een tijdje blijven, maar we hebben het wellicht nooit zo expliciet benoemd. Makkelijk maken we de fout om deze dimensie van het leven te verwarren met onze psychologie. Als we spreken over de realiteit van ons geestelijk leven, moeten we begrijpen dat het spirituele leven niet enkel het bewuste leven is, wat het studieobject is van de psychologen, maar dat de spiritualiteit volledig transparant is, zoals de lucht die wij ademen. We kunnen haar dus nooit aantonen door onze onmiddellijke observatie, want ze is veel fundamenteler dan dat wat ons doet denken, willen en handelen. Laten we beginnen met een klein verhaal. Een priester wandelde door de velden en zag plots twee huizen staan. In een van die huizen was er iemand met een grote hond. De hond kwam al blaffend op de priester toegespurd en bedreigde hem langs alle kanten. De hond was vuil en onverkwikkelijk door de plassen en de modder van de landweg waarlangs die huizen staan. De baas is door het blaffen van de hond uit het huis gekomen om te zien wat er aan de hand was en zei tegen de priester: "De hond is niet gevaarlijk hoor, het is gewoon om te spelen." De priester stelde zich daarna voor aan die man die hij van haar nog pluim kende, waarop die man, die een priesterhater was, nors en kwaad zei: "Ik geloof helemaal niet in die dingen en dat interesseert me ook langs geen kanten." Waarop de priester antwoordde: "Dat kan eigenlijk geen kwaad. Onze lieve Heer ziet u in ieder geval toch graag." De priester ziet vervolgens een glimlach verschijnen op het gezicht van die man. "Hij ziet me toch graag?" zegt hij, waarop de priester antwoordt: "Ja." Als u zich afvraagt hoe hij van die negatieve, norse, afwijzende blik gekomen is tot die blije glimlach met de vraag: "Zou dat echt waar zijn?" dan bevinden we ons in het domein van het geestelijk leven. Maar vooraleer we hierop zullen verder gaan, staan we nog even stil bij

waarnemen, ziens zelfs, naar de geheelheid die wie gezeid hebben, dat daar vereist wordt om God te vinden, dat hij tenminste dit voor hem nemen te doen voor enigend zeker een tijd, lang of kort, liever als te blijven zo ten halven hangen, zoekende nu God en de dan zienzelven, nu klimmende, dan dalende, nu voorwaarts gaande en de terstond achterwaarts, heden makende en de morgen wederom hetzelfde berekende. En als iemand dan toch niet moedig genoeg is om zich over te geven en steeds te volharden in het gedurig waarnemen van zichzelf naar de volheid die daartoe vereist is om God te vinden, zoals we reeds hebben gezegd, dat hij zich dan tenminste voorneemt om dit voor een zekere tijd te doen, het zij lang of kort, veel liever dan halfweg te blijven hangen, nu God zoekend en dan weer zichzelf, nu weer klimmend en dan dalend, eerst voorwaarts gaand en terstond achterwaarts, heden opbouwend en morgen weer hetzelfde afbrekend. Het geestelijk leven is dat wat tegengesteld gaat, niet omgekeerd, maar wat tegengesteld is aan de natuur en waar de logica de eenheid is, daar waar de logica van de natuur de scheiding bewerkt. Het is datgene dat we bijvoorbeeld zien op Witte Donderdag wanneer Jezus zegt aan zijn apostelen: ik die uw Heer en Meester ben, volgens de natuur is hij God almachtig, Heer en Meester, ik ben jullie dienaar geworden. Meester en Heer stoot af, en dienaar is in ondergeschiktheid, in afhankelijkheid, en trekt aan. En als we de beweging van onze aardse natuur beschouwen, zien we precies hetzelfde. De natuur heeft de neiging om weg te duwen, en het is goed dat dit zo is. Maar het is de beweging van de schepping. Natuur komt van het woordje nashere, geboren worden. En de schepping blijft bestaan in dit evenwicht van krachten die elkaar wegduwen. Het is de wet van de schepping. God heeft het zo gemaakt en hij zag dat het goed was. Als je het evangelie wilt samenvatten tot het meest essentiële, zien we dat Jezus slechts één ding vraagt aan de Vader, dat we één zouden zijn, zoals hij één is met de Vader. Gij in mij en ik in u. Zie, dat is de eenheid. Deze kracht die ons trekt of stuwt naar die eenheid, is de motor van elk bewust handelen van de mens. Het kleine kind dat tot leven geboren wordt, strekt zijn handen uit, verlangend, zoekend naar zijn moeder, en diens moeder wordt eveneens naar hem toe bewogen. Deze beweging ziet ge langs alle kanten, zelfs als je het niet altijd opmerkt. Nog 2 tot 3 zeer eenvoudige dingen. Onlangs nam wederom een priester de metro in Parijs. Er komt een oudere man naar hem toe die hij niet kende. Als de priester uitstapt, komt die man naar hem toe en zegt: dank u, eerwaarde. Waarom zegt hij dat? Vervolgens op weg met de trein in het station is er een dame die uitstapt. Ze laat een briefje achter, zodat de priester het kan bekijken. Ze weet dat ze elkaar nooit meer zullen terugzien. Dus gebeurt het in volledige discretie. En op het papiertje stond een gebed. Dergelijke dingen gebeuren regelmatig, maar zoals de lucht die we ademen, merken we het niet meer op en staan we er niet makkelijk bij stil. We kunnen denken dat deze realiteit enkel bestaat tussen 2 personen of menselijke wezens. Echter, het woord persoon, zoals we het nu begrijpen, is uitgevonden in een christelijke context. Daarbuiten vindt men het niet. Geïnspireerd op de Griekse toneelspelers is het woord binnen christelijke context gebruikt om te spreken over de goddelijke personen. En in realiteit zijn we maar iemand,
een persoon, doordat we delen.

deel hebben aan het goddelijk leven, aan die relatie met God. Maar dat kunnen we vandaag niet verder uitdiepen. We gaan nu toch ook een tekst lezen in de welke we zullen zien dat God, zoals de lucht die we ademen, hij is geest en het geestelijke leven is volledig transparant. Op een zeker ogenblik, zoals het licht dat op de tafel tegengehouden wordt, de kleur ervan laat zien. Ik zie echter niet het licht, ik zie enkel wat het licht me toelaat te zien. Op zekere momenten is God ook gestopt door zijn psychisme, laat ons zeggen. En hij is niet enkel daar, maar ik zie de weerglans van God. Ik zie God niet. Ik zie wat God me toelaat te zien. Zoals ik niet het licht zie, maar ik zie de tafel doordat het licht me toelaat de tafel te zien. Dit is waar voor alle mensen. Maar het is nog meer waar, of beter gezegd, het wordt beter gevoeld, of sommigen zijn er zelfs meer van bewust dan anderen, zij die een grotere capaciteit hebben, of God heeft hen zo geschapen dat ze betere verklikkers of ontvangers zijn van dit goddelijk licht. Deze mensen noemt men contemplatieven, maar zij die zeer contemplatief zijn, zal men meestal mystiekers gaan noemen. Als je het evangelie wilt samenvatten tot het meest essentiële, om nog even te herhalen wat we reeds gehoord hebben, zien we dat Jezus slechts één ding vraagt aan de Vader, dat we één zouden zijn zoals Hij één is met de Vader, Gij in mij en ik in U. Zie, dat is de eenheid. Deze kracht die ons trekt of stuwt naar die eenheid is de motor van elk bewust handelen van de mens. Een voorbeeld van contemplatie. Je bent op straat met een vriend en gaat waarheen jullie besloten hebben te gaan. En plots stopt je vriend en zegt, kijk, hij heeft iets gezien dat jij niet gezien hebt. Zie hier het verschil tussen iemand die kijkt en iemand die gewoon ziet. Gewoon kijken is anders dan beseffen dat je iets ziet. Maar degene die stopt en kijkt is niet speciaal omdat hij besloten heeft te stoppen, maar omdat hij iets heeft opgemerkt dat de meeste andere mensen niet opmerken. En dus blijven ze er niet bij stilstaan of geven er gewoon geen aandacht aan. De contemplatief is degene die verder ziet. Hij is niet intelligenter. Ze hebben geen andere ogen dan de uwe. Meestal hebben ze zelfs slechtere ogen dan de uwe. Het is dus iets dat gegeven is. Het is een genade. Een kunstenaar is eveneens iemand die verder ziet, meer dingen ziet dan de doorsnee mens. Dit wil ook zeggen dat een contemplatief een onthuller is. En dit wil ook zeggen dat als je God wil openbaren, wat evangeliseren genoemd wordt, dan hangt dat niet van u af. Het is een gave. En als dit niet zo is, dan riskeer je jezelf te verkondigen of te brengen in plaats van God. Een slechte schilder, een slechte kunstenaar, een slechte muzikant is degene die zichzelf wil doen opmerken. Een goede, daarentegen, is degene die niet opmerkt dat hij goed is. Dat wil in zekere zin zeggen dat elk menselijk pastoraal project gedoemd is om te mislukken. Alleen God kan het geven omdat het boven onze natuur is. Bij Hem moeten we dus te raden gaan en vragen dat Hij ons als zijn instrument gebruikt om zich te openbaren aan onze naaste. We gaan nu een eerste tekst nemen van een mystica, huismoeder van een familie die geen grote spirituele opvoeding heeft gehad. We hebben haar geestelijk dagboek omdat God zich op een bijzondere sterke manier aan haar liet kennen.
haar diepweg aangeraakt heeft en dat ze terecht bezorgd was of dit wel van God kwam. In het Frankrijk van de 19e eeuw gaat men in dat geval de pastoor opzoeken. En de pastoor, met veel tact, heeft gezegd dat hij geen specialist was van de contemplatieve roerselen of toestanden. Schrijf me dat op, vroeg hij haar, en ik zal het advies vragen van een specialist. En die specialist was een pater jezuïet, pater Poulain, die na het overlijden van Lucie Christine, een pseudoniem om de familie geen problemen te bezorgen, het geestelijk dagboek van haar heeft uitgegeven, dat heel sprekend, rijk of veelzeggend is. Luister maar wat ze daarin heeft opgetekend. Ik was bijna het hele jaar ziek en was regelmatig niet in de mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistie en kon dus niet de communie gaan. En zo gebeurde dat ik 6 weken niet naar buiten mocht gaan. Ik was droevig om verscheidene redenen en ik maakte mijn beklag bij de Heer dat hij me ver van hem liet. Terwijl ik deze dingen overwoog en alleen thuis werkte aan een paar naaiwerkjes, was mijn ziel plotseling ingenomen en als overstroomd door een gevoel van de goddelijke aanwezigheid en ik ervoer het als een gevoel van de realiteit. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde zeker is dat de aanwezigheid van iemand die hij aanraakt en die hij hoort spreken. En in mijn hart was het een zalving, een vrede, een goddelijke vreugde. Dat duurde, denk ik, ongeveer 1 uur. En mijn ziel bleef enorm gesterkt en getroost door deze hemelse gunst. En zo dat wat het teweeg bracht, me toelieten om het niet voor een illusie te nemen. Niettegenstaande ik van die goddelijke dingen op dat moment zeer onwetend was. En laten we daarvan toch een stukje herbeluisteren om die woorden dieper in ons hart te laten doordringen. Terwijl ik deze dingen overwoog en alleen thuis werkte aan een paar naaiwerkjes, was mijn ziel plotseling ingenomen en als overstroomd door een gevoel van de goddelijke aanwezigheid. En ik ervoer het als een gevoel van de realiteit. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde zeker is van de aanwezigheid van iemand die hij aanraakt en die hij hoort spreken. En in mijn hart was het een zalving, een vrede, een goddelijke vreugde. Ziezo, als we die tekst samenvatten, is er een eerste niveau van Gods aanwezigheid die niet zeer bewust is. Ik maakte mijn beklag bij de Heer dat hij me ver van hem liet. Men maakt geen beklag bij een afwezige. Hij was op het meest verwijderde niveau van het bewustzijn, maar hij was daar. En op een totaal onverwachte manier, want de bedoeling die ze had was om te naaien. Haar intentie was dus om te werken. Hij die op het laatste plan van haar bewustzijn was, komt plots op het voorplan. Plotseling ingenomen en als overstroomd door een gevoel van de goddelijke aanwezigheid. Het woord gevoel is gevaarlijk, maar er is geen ander woord dat onze gevoelsmatige ervaring kan uitdrukken en als we van een dergelijk iets willen spreken, moeten we er ook gebruik van maken. Maar als iemand die over dit type van ervaring wil spreken telkens moet gaan zeggen, ik moet spreken over voelen, zien, horen, maar niet zoals ik deze tafel zie of enzovoorts, dan haakt iedereen die luistert af. Even verder zegt ze dat dit het gevoel is van de werkelijkheid. De mystiekers zullen altijd zeggen, daar wat waar wij geloven dat zij met hun hoofd in de wolken zitten, dat wij het zijn die met ons hoofd in de wolken zitten.
dat wij met andere woorden ver van de realiteit af zijn. De realiteit die zij helderder ontwaren. Het is daarom dat er altijd een radicaal onbegrip zal blijven bestaan tussen die twee. Men zal u zeggen dat Sint-Jan van het Kruis, de heilige Theresia van Avila, Sint-Franciscus van Sales en ook de zalige Jan van Rusbroek en vele anderen allemaal dromers zijn. Nochtans, als je kijkt wie het Spanje van de 16e eeuw of het Frankrijk van de 17e eeuw gemaakt hebben, dan zijn het de mystiekers. Het zijn zij die de doeltreffende beslissingen genomen hebben. Dus wie zijn de dromers dan? Als je bij Plato gaat kijken, in zijn 7e boek van de Republiek, zien we eveneens dat allen die anderen als dromers behandelen, nu allen vergeten zijn. En dat de dromers het zijn waarover men nu zegt, ah, Plato, ah, Socrates, het zijn zij die het aanschijn van de wereld hebben veranderd. Zie hier het geestelijke leven. Wat er gebeurt zonder het te hebben voorzien of zonder het te hebben gepland of gezocht en dat zich aan bepaalde personen openbaart die gekozen zijn voor zo'n totaal onverwachte ervaring, die hen ook volledig anders doet kijken naar de wereld. Een ervaring die ze trouwens absoluut niet meester zijn. De grote uitdaging van hen zal erin bestaan om die ervaring van de realiteit te verwoorden, met woorden die daar niet voor zijn bedoeld of er niet voor gemaakt zijn. We kijken nog even verder in de tekst die we hebben gelezen. Mijn ziel bleef enorm gesterkt en getroost door deze hemelse gunst en zo dat wat het in mij teweegbracht me toeliet om het niet voor een illusie te nemen. Zoals we met Sint Bernardus zien, het enige criterium dat ons doet beseffen dat het ontegensprekelijk wel degelijk God is en geen illusie, en dat er vervolgens constateerbare effecten bewerkstelligd worden, is dat er iets verandert, of meerdere dingen die veranderen door die ervaring en die we in de realiteit van ons leven effectief kunnen waarnemen. Hetgene zeer betekenisvol is, is dat ze op het einde zegt dat ze nergens eerder over dergelijke dingen gelezen had, of erover onderricht is geweest. Het is dus allemaal volledig nieuw en onbekend voor haar. Het is dus niet iets waarvan ze wist dat dit allemaal zou kunnen gebeuren. Ze heeft het dus niet gezocht op een of andere manier. De grote uitdaging bestaat er dus in de moeilijkheid van deze ervaring achteraf te verwoorden of te beschrijven, omdat die ervaring geheel anders is dan de materiële gevoelsmatige ervaring, datgene namelijk dat zich volledig buiten onze normale ervaringswereld situeert. Met andere woorden bestaat de hele moeilijkheid erin om toe te laten dat het woord vlees wordt. Het woord van God met een hoofdletter, namelijk de Logos, het onuitspreekbare. Het evangelie is dus de menselijke verwoording van God. Het is de incarnatie en de christen is degene die, doordat hij het evangelie heeft, kan binnentreden in de logica van het gehele. De hele moeilijkheid bestaat erin om deze ervaring van menswording te verwoorden. Dit wil zeggen dat het evangelie de taal is van de menswording. Dit wil dus ook zeggen dat de rol van de kerk die het evangelie ontvangen heeft, met een uitdrukking van Sint-Jan van het Kruis dat ik hiervoor wil overnemen, en dat is de rol van de kerk namelijk, de taal van God onderrichten.
Ik herneem hier een stukje ook van wat we al van Sint Bernardus hebben geciteerd. Het enige criterium dat ons doet beseffen dat het ontegensprekelijk wel degelijk God is en geen illusie, en dat er vervolgens constateerbare effecten bewerkstelligd worden, er is iets dat verandert, of meerdere dingen die veranderden door die ervaring, en die we in de realiteit van ons leven effectief kunnen waarnemen. Zie hier de schat van de kerk, en zie hier dan eveneens de missie van de kerk. Alle andere missies van de kerk staan in relatie met deze. Ik vestig uw aandacht op het feit dat in onze oud-christelijke landen de pastorale projecten in het algemeen de viering zoeken te redden of te bestendigen, omdat het datgene is dat men het best ziet als er niets meer overschiet. De hervormingen die de meeste bisdommen de laatste tijd doorvoeren, worden bestuurd door de vraag: hoe zorgen we ervoor dat er toch nog een beetje overal de Eucharistie kan gevierd worden? Daar waar de Eucharistie pas op het einde van Jezus zijn publiek leven werd ingesteld, dat is op het donderdag, en dat is de laatste dag van zijn aardse leven met zijn apostelen. Na 3 jaar op school, waar ze de taal hebben geleerd die God spreekt, en ik denk dat we geen 5% van de energie besteden aan het aanleren van de taal die God spreekt, wanneer we op welke manier dan ook 95% van onze energie steken in het redden van de vieringen. Maar als we de taal die God spreekt niet begrijpen, is er dan nog iets om te vieren? Sint Augustinus zei reeds dat het pastoraal probleem, nummer 1, niet de sacristie is of het kerkgebouw, maar de school. In het Matthäusevangelie horen we Jezus zeggen: gaat over de hele wereld en maakt leerlingen van mij. Matthäus hoofdstuk 28, vers 16 tot 20. Dit aanleren is van kapitaal belang om die taal van God te leren kennen, om binnen te kunnen treden in wat mystiekers en contemplatieven scherper waarnemen dan de meeste mensen. Dit maar om u te zeggen in welke mate men van de buitenkant zonder de juiste leessleutel daar niets van opmerkt. Niet meer dan dat men de aanwezigheid van het licht kan opmerken. Niemand heeft God ooit gezien, zegt ons de evangelist Sint Jan. We merken evenmin die mensen op, van de buitenkant althans, merken we niets van die mensen, van die mystiekers, van die contemplatieven. Niet meer dan dat de meeste mensen Jezus Christus hebben opgemerkt. Hij viel niet op. Ze hebben hem zelfs niet eens herkend. Nu, eeuwen later echter, zien we het resultaat van Jezus, de effecten van wat hij verwezenlijkt heeft. Maar zoals Sint Paulus ons zegt in de Korintiërsbrief, hadden ze het opgemerkt, hadden ze het geweten wie hij was, ze zouden hem niet hebben vermoord. Ze waren niet idioot, ze hebben het niet opgemerkt wie hij was. Wij hebben de illusie om te geloven dat we Jezus zouden hebben opgemerkt, indien we geleefd hadden in zijn tijd. Maar we zijn mis. De hele dag kruisigen we hem, maar we zeggen: nee, nee, ik kruisig Jezus niet. En Jezus zal ons zeggen: ik had honger en jullie hebben me niet te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me niet te drinken gegeven. Maar we wisten het niet. Dat was reeds zo in de tijd van Jezus. Een vraag die zich wellicht aan ons opdringt als we dit horen: indien we Jezus wel hadden herkend als Zoon van God en hem niet hadden gekruisigd, zouden we dan toch gered geweest zijn? Jezus bidt niet opdat we zouden worden gered, maar wel dat we één zouden zijn in hem. Het is door één
te zijn met Jezus, die één is met de Vader en de Heilige Geest, dat we leven. We moeten dus niet meer gered worden. We zijn dan met Hem die is. Maar nu nog even dit. Een dame die zeer vergelijkbare dingen ervaren en beschreven heeft als Lucie Christine, is Jeanne Schmitz-Rouly. Zij was de moeder van een priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Ze was een eenvoudige huismoeder. Je moet niet denken dat het geleerde mensen en geschoolde hoogvliegers zijn zoals Sint-Jan van het Kruis. Maar wat is er dan wel gebeurd met Lucie Christine? Toen Charles Schmitz, de zoon van Jeanne, om toestemming gevraagd werd om het dagboek van zijn moeder te mogen publiceren, kon hij niet geloven dat die schriftjes die hem getoond werden van haar waren. Het was iemand die die schriftjes had gevonden in de archieven van de Jezuïten van Antwerpen. Want ook daar had de pastoor gezegd, daar weet ik niet genoeg van. En hij heeft raad gevraagd bij een expert, een pater Jezuïet, die wel op de hoogte was van deze ervaringen en die kopies van deze schriftjes had gehouden in zijn bureau. Na zijn dood waren die schriftjes in de handen gevallen van een specialist van mystieke literatuur. En toen de priester Charles Schmitz met die schriftjes werd geconfronteerd, was hij zeer verwonderd. En toch moest hij toegeven dat het wel het geschrift van zijn moeder was. Hij herinnerde zich wel vaag dat bij een verhuis soortgelijke schriftjes zoek waren geraakt en dat zijn moeder daar zeer bezorgd om was geweest. Toch kon hij moeilijk begrijpen dat zijn moeder zo een diepe godservaringen heeft gehad. Hij heeft toen eveneens gezegd, ze was toch niet zo mijn mama. Ze maakte taarten en deed vele dingen. We denken altijd dat het maken van taarten en het zorgen voor vele materiële dingen niet compatibel is met het leven in nauwe eenheid en verbondenheid met God. Maar we mogen vrij zeker zijn dat de heilige maagd Maria eveneens taarten moet hebben gebakken voor haar zoon, zeker op de 25e december, en veel aandacht had, ook voor de materiële noden en zorgen van haar zoon en familie, en toch was ze de heilige maagd Maria. Ziezo, met dit alles zijn we weer om aan het einde gekomen van deze editie van Mystieke Lectuur. Volgende keer gaan we aan Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog van nog niet zo heel lang geleden, vragen om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jeanne Schmitz-Rouly. Beste luisteraars, hopelijk hebben deze woorden over ons geestelijk leven jullie hart nogmaals kunnen raken en mogen we jullie volgende keer opnieuw rekenen onder onze trouwe toehoorders. U luisterde dus naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit de rijke schat van onze spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

maand en bij Radio Maria ook de Mariathon maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze zaterdag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Gevolgd door de hymne, die u kan vinden op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1202. En daarna keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Ook op het einde van deze zaterdag in de paastijd is het goed om even een gewetensonderzoek te doen. Om daarin ook te onderscheiden waarin we dankbaar kunnen zijn voor de Heer, dankbaarheid kunnen betonen, maar zeker ook kunnen we onderscheiden wat ons eigenlijk heeft weggebracht van Hem, de zonde die we hebben gedaan. En willen we ook op het einde van deze dag om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan. Dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Als ik u roep, geef mij antwoord. God, die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit het boek Deuteronomium. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet gij in uw hart printen. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Regina Celi letare, alleluia. Quia que meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Silouan de Antoniet, geschreven door Archimandrit Sofroni. Wij zijn gekomen bij hoofdstuk 16 over de geestelijke strijd. Wij hopen dat deze lezing u veel deugd zal doen. Eén ieder die onze Heer Jezus Christus volgt, voert een geestelijke strijd. Een lange ervaring van de genade van de Heilige Geest heeft de Heilige deze strijd geleerd. De Heilige Geest heeft hen onderricht, schonk hun inzicht en gaf hun de kracht om hun vijanden te overwinnen. Maar zonder de Heilige Geest kan de ziel deze strijd zelfs niet beginnen, want zij weet niet en begrijpt niet wie en waar haar vijanden zijn. Wij, orthodoxe christenen, zijn gezegend omdat wij onder Gods genade leven. Het is voor ons gemakkelijk om te strijden. De Heer heeft medelijden met ons gekregen en Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, die in onze kerk leeft. Ons enige verdriet is dat niet alle mensen God kennen en weten hoezeer Hij ons lief heeft. Deze liefde is hoorbaar in de ziel van de mens die bidt. En de Heilige Geest getuigt aan de ziel over haar redding. Onze strijd speelt zich iedere dag en elk uur af. Als jij je broeder een verwijt maakt, veroordeelt of bedroeft, dan verlies je je eigen vrede. Als je ijdel bent of jij verheft je boven jouw broeder, dan ga je de genade verliezen. Als er een onreine gedachte opkomt en als je die niet direct verjaagt, dan gaat je ziel de liefde van God en de vrijmoedigheid in het gebed verliezen. Als je van macht of van geld houdt, dan ga je de liefde van God nooit leren kennen. Als je je eigen wil volgt, dan ben je overwonnen door de vijand en gaat de moedeloosheid in je ziel komen. Als je je broeder haat, betekent dit dat je God verloochent en dat een boze geest je overmeesterd heeft. Als je goed doet aan je broeder, ga je de innerlijke vrede verwerven. Als je je eigen wil afsnijdt, ga je vijanden verjagen en vrede verkrijgen in je ziel. Als je je broeder zijn schulden vergeeft en als je je vijanden lief hebt, dan ga je de vergeving van je zonde ontvangen en zal de Heer je verlenen de liefde van de Heilige Geest te leren kennen. En wanneer je volkomen nederig bent geworden, dan ga je de volmaakte rust in God vinden. Wanneer de ziel nederig is en de goddelijke geest in haar is, dan is de geest van de mens gelukzalig in de liefde van God. Wanneer zij de barmhartigheid van de Heer voelt, vreest de ziel verder niets meer, geen enkel ongeluk op aarde. Maar dan verlangt zij ernaar voortdurend nederig voor God te zijn en haar broeder lief te hebben. Maar als de ziel verwaand wordt, dan is haar feest afgelopen, want de genade verlaat deze ziel en zij kan al niet meer onverstrooid bidden en er komen slechte gedachten op die de ziel kwellen. Waarom lijdt de mens op aarde? Verdraagt hij leed en verduurt hij rampen? Wij lijden omdat wij geen nederigheid hebben. In een nederige ziel woont de Heilige Geest en Hij geeft haar vrijheid, vrede, liefde en gelukzaligheid. Wij lijden omdat wij onze broeder niet lief hebben. De Heer zegt: "Hebt elkander lief en gij zult mijn leerlingen zijn." Naar Johannes hoofdstuk 13 vers 35. Omwille van de liefde voor onze broeder komt de liefde van God naar ons. De liefde Gods is zoet.
Zij is een gave van de Heilige Geest en men kan haar slechts in de volheid leren kennen door de Heilige Geest. Maar er bestaat een middelmatige liefde die de mens verkrijgt als hij zich inspant de geboden van Christus te bewaren en als hij bevreesd is God door iets te kwetsen. En dat is ook goed. Iedere dag moeten we ons tot het goede dwingen en uit alle macht de nederigheid van Christus leren. De Heer heeft tot zijn leerlingen gezegd: Mijn vrede geef ik u, naar Johannes hoofdstuk 14, vers 27. Men moet deze vrede van Christus aan God vragen en de Heer zal haar geven aan degene die vraagt. Wanneer wij haar ontvangen, moeten wij heilig over haar waken en haar vermeerderen. Maar wie zich in zijn leed niet aan de wil van God overgeeft, die kan de goddelijke barmhartigheid niet leren kennen. Als je een ongeluk overkomt, word dan niet ontmoedigd, maar gedenk dat de Heer barmhartig op jou neerziet. Laat de gedachte niet toe. Zal de Heer op mij neerzien wanneer ik hem kwets? Want de Heer is van nature barmhartigheid. Maar wend je met geloof tot God en zeg zoals de verloren zoon uit het evangelie: Ik ben niet waard uw zoon te heten. Naar Lucas hoofdstuk 15 vers 19. En je zult zien hoe dierbaar je bent voor de Vader, en dan zal er een onbeschrijfelijke vreugde in jouw ziel zijn. De mensen leren de nederigheid niet, en vanwege hun trots kunnen ze de genade van de Heilige Geest niet ontvangen, en daarom lijdt de gehele wereld. Maar als de mensen de Heer zouden leren kennen, hoe barmhartig, nederig en zachtmoedig hij is, dan zou het aanzien van de wereld in één uur veranderen en alle mensen zouden vervuld zijn van grote vreugde en liefde. De barmhartige Heer heeft ons het berouw gegeven en door het berouw wordt alles hersteld. Door berouw krijgen wij de vergeving van zonden. Omwille van ons berouw komt de genade van de Heilige Geest en zo leren wij de Heer kennen. Als iemand de vrede heeft verloren en lijdt, laat hij dan berouw krijgen en de Heer zal hem zijn vrede geven. Als een volk of een staat lijdt, dan moeten allen berouw hebben en dan zal alles door God worden hersteld. Heel onze strijd heeft tot doel de nederigheid te vinden. Onze vijanden zijn ten val gekomen door de trots en in hun val trekken zij ons mee. Maar broeders, laten wij nederig worden, dan zullen wij de heerlijkheid van de Heer al hier op aarde zien. Naar Matteüs hoofdstuk 16 vers 28, Marcus hoofdstuk 9 vers 1. Want aan de nederigen maakt de Heer zich bekend door de Heilige Geest. De ziel die de zoetheid van de goddelijke liefde heeft geproefd, wordt volkomen herboren en zij wordt totaal anders. Zij bemint haar Heer en strekt zich dag en nacht met al haar kracht naar Hem uit. Tot een zeker ogenblik blijft zij vredig in God, maar daarna begint zij te treuren over de wereld. De barmhartige Heer geeft aan de ziel soms de rust in God, maar soms pijn in het hart voor de gehele wereld, omdat alle mensen berouw mogen krijgen en het paradijs binnengaan. De ziel, die de zoetheid van de Heilige Geest heeft leren kennen, wenst voor alle mensen dezelfde kennis, want de zoetheid van de Heer staat de ziel niet toe egoïstisch te zijn, maar geeft haar de liefde die opspringt uit het hart. Laten wij dus de Heer liefhebben, die ons het eerst heeft liefgehad en die voor ons geleden heeft. We onderbreken voor muziek.

Wij gaan verder met hoofdstuk 6 over de geestelijke strijd in het boek van het leven van de heilige Siloan de Atoniet. Ik zal voor u niet verbergen waarom de Heer zijn genade verleent. Ik zal u niet uitgebreid schrijven, maar ik vraag u, hebt elkander lief, en dan zult gij de barmhartigheid van de Heer zien. Laten wij onze broeder lief hebben, en de Heer zal ons lief hebben. Denk niet dat de Heer u lief heeft als je iemand vijandig bekijkt. O nee, dan zijn het nog eerder demonen die u lief hebben, want je bent hun dienaar geworden. Maar treuzel niet, bekeer je en vraag de Heer de kracht uw broeder lief te hebben, en je zult de vrede in je ziel zien. Vraag de Heer met al uw kracht om de nederigheid en de broederliefde, want omwille van de liefde voor uw broeder geeft de Heer zijn genade om niet. Stel uzelf op de proef. Vraag God de ene dag om de liefde voor de broeder en leef de volgende dag zonder liefde, dan zul je het verschil zien. De geestelijke vruchten van de liefde zijn duidelijk: vrede en vreugde in de ziel, en alle mensen zullen voor u als eigen en dierbare vrienden zijn. Je zult rijkelijk tranen vergieten voor je naaste, voor alles wat adem heeft en voor elk schepsel. Omwille van een simpele groet voelt de ziel dikwijls al een weldadige verandering in zich. En omgekeerd, door een vijandige blik verliest men de genade en de goddelijke liefde. Heb dan zo snel mogelijk berouw, opdat de goddelijke vrede in je ziel mogen terugkeren. Gelukkig de ziel die de Heer lief heeft en die van hem de nederigheid heeft geleerd. De Heer bemint een nederige ziel die vast vertrouwt op God. Ieder ogenblik voelt zij zijn barmhartigheid. Ook wanneer zij in gesprek is met mensen, is zij toch voortdurend bezig met haar geliefde Heer. Vanwege haar langdurige strijd met de vijanden heeft de ziel de nederigheid boven alles lief gekregen en laat zij zich de broederliefde niet door de vijand ontnemen. Als wij uit alle macht proberen onze broeder lief te hebben en onze ziel nederig te maken, dan zal de overwinning voor ons zijn, want de Heer geeft zijn genade bovenal omwille van de liefde voor onze broeder. Ik heb uit ervaring de Heilige Geest in zijn volheid gekend, maar ik kon niet in deze staat blijven. Ik betreur het dat ik in mijn jeugd slecht heb geleefd en dat ik mijn heilige, de dienaar Gods Simeon de Stiliet van de wonderbare berg, niet heb nagevolgd. Zijn leven is wonderbaarlijk. Hij was 7 jaar toen de Heer hem verscheen en hij herkende de Heer direct en vroeg hem: Heer, hoe heeft men u gekruisigd? De Heer strekte zijn handen uit en sprak: Zo hebben ze mij gekruisigd, maar ik heb dat zelf gewild. En jij, kruisig jij jezelf iedere dag met mij. Zo moeten wij onszelf ons leven lang tot het goede dwingen. Maar het voornaamste is dat wij de anderen hun overtredingen vergeven. En dan zal de Heer ook onze zonden niet indachtig zijn en zal Hij ons de genade van de Heilige Geest geven. Toen ik in de wereld was, hield ik ervan om van ganser harte te vergeven. Ik kon gemakkelijk vergeven en ik bad graag voor de mensen die mij hadden beledigd. Maar toen ik in het klooster kwam, kreeg ik als novice een grote genade en ze heeft mij geleerd mijn vijanden lief te hebben. De heilige apostel Johannes de Theoloog zegt dat Gods geboden niet zwaar, maar licht zijn. Naar de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 3.
maar ze zijn slechts licht omwille van de liefde. En als er geen liefde is, is alles moeilijk. Bewaar daarom de liefde, verlies haar niet. Want, ook al is het mogelijk haar terug te krijgen, dit wordt slechts verleend ten koste van vele tranen en lange gebeden. En zonder de liefde is het moeilijk in de wereld te leven. Maar volharden in de haat is de dood voor de ziel. Moge de Heer ons hiervoor behoeden. Wanneer de ziel die door de Heer is bezocht, om de een of andere reden de genade verliest die hij haar gegeven heeft, treurt zij smartelijk hierover en wenst haar opnieuw te verwerven. O, hoe smeekt zij de Heer en Meester dag en nacht dat hij zich over haar zou ontfermen en zijn barmhartigheid opnieuw over haar zou uitstorten. Wie kan haar zuchten, de tranen of de grote poklonen beschrijven? Poklonen zijn buigingen waarbij het hoofd de grond raakt. En gedurende vele jaren spant de ziel zich in en zoekt zij naar deze genade die zij had geproefd en waardoor zij verzadigd was. En het gebeurt dat de Heer de ziel gedurende lange tijd beproeft of zij hem trouw is. Maar als de ziel die zoetheid die zij had leren kennen niet meer in zich voelt, dorst ze hier opnieuw naar en ze wacht nederig en strekt zich voortdurend tot de Heer uit in vurige liefde. Als men in de staat van genade verblijft, is het gemakkelijk God lief te hebben en dag en nacht te bidden. Maar een wijs mens verdraagt ook de dorheid. Hij vertrouwt vast op de Heer en hij weet dat hij zijn hoop niet zal beschamen en dat hij te zijner tijd al het nodige zal schenken. De goddelijke genade komt soms spoedig, maar soms wordt zij lange tijd niet verleend. Maar een wijs mens vernedert zich. Hij heeft zijn naaste lief en draagt zijn kruis geduldig. Hierdoor overwint hij de vijanden die hem van God proberen los te scheuren.

Wanneer de zonden als wolken het licht van de goddelijke barmhartigheid voor de ziel verbergen, blijft zij machteloos, ook al dorst zij naar de Heer. En zij is krachteloos als een vogel die in een kooi is opgesloten. Zelfs al wil hij in het groene struikgewas vliegen om daar zijn loflied voor God in vrijheid te zingen, toch kan hij dat niet. Lang ben ik gekweld geweest toen ik de weg des Heren niet kende. Maar nu na vele jaren en veel rampspoed heb ik de wil van God leren kennen door de Heilige Geest. Alles wat de Heer heeft geboden, naar Matteüs hoofdstuk 28 vers 20, moeten wij nauwgezet volbrengen. Want zo is de weg naar het Hemels Koninkrijk, waar wij God zullen zien. Denk niet dat je God ziet, maar word nederig en bedenk dat je na je dood in de kerker zult worden geworpen, waar je zult smachten en verlangen naar de Heer. Wanneer wij wenen en onze ziel vernederen, behoedt de goddelijke genade ons. Maar als wij het wenen en de nederigheid opgeven, kunnen wij worden meegesleept door de gedachte of door de verbeelding. De nederige ziel heeft geen visioenen en zij verlangt daar niet naar, maar zij bidt met een reine geest. Een ijdele geest is daarentegen niet vrij van gedachten en voorstellingen, en het kan zelfs zo ver komen dat hij demonen ziet en met hen spreekt. Ik schrijf hierover omdat dit ongeluk mijzelf is overkomen. Tweemaal ben ik in bekoring geweest. De eerste keer, in het allereerste begin, gebeurde het uit onervarenheid, toen ik nog een jonge novice was. Toen heeft de Heer zich snel over mij erbarmd. Maar de tweede keer gebeurde het vanwege de trots en toen werd ik lange tijd gekweld, alvorens de Heer mij genas omwille van de gebeden van mijn geestelijke vader. Dit is gebeurd nadat ik een visioen had gekregen. Ik heb bij vier wijze geestelijke mannen mijn hart uitgestort over dit visioen. Maar niet één van hen heeft mij gezegd dat de vijand met mij spotte. Ik zelf dacht dat de demonen God niet konden verheerlijken en dat dit visioen daarom niet van de vijand kwam. Maar de bekoring van de ijdelheid kwelde mij voortdurend. En later heb ik zelf mijn fout begrepen, want de demonen begonnen opnieuw aan mij te verschijnen, niet slechts 's nachts, maar zelfs overdag. Mijn ziel zag hen, maar had geen angst, want ik voelde ook de goddelijke barmhartigheid. En zo heb ik vele jaren van hen te lijden gehad. Als de Heer mij niet verleend had hem te leren kennen door de Heilige Geest, en als ik niet de hulp van de Alheilige en Goede Meesteres had gekregen, dan zou ik gewanhoopt hebben over mijn redding. Maar nu vertrouwt mijn ziel vast op de barmhartigheid van God, ofschoon ik vanwege mijn daden de kwellingen zowel op aarde als in de hel verdien. Gedurende lange tijd kon ik niet begrijpen wat er in mij overkomen was. Ik dacht, ik oordeel niemand, ik neem geen slechte gedachten aan, ik vervul mijn gehoorzaamheid onberispelijk. Ik matig mij met eten. Ik bid onophoudelijk. Waarom word ik dan bezocht door de demonen? Ik zag dat ik in een dwaling verkeerde, maar ik kon niet raden waarom. Wanneer ik bad, verdwenen zij voor een ogenblik, maar daarna kwamen ze opnieuw. En mijn ziel is lang in deze strijd geweest. Ik heb dit bij enkele geestelijke vaders uitgesproken. Ze bleven zwijgen en ik was vertwijfeld. Eens op een nacht, toen ik in mijn cel zat, kwamen de demonen op mij af. Zij vulden mijn cel. Ik bad ingespannen. De Heer verjoeg hen, maar zij kwamen weer terug. Toen ben ik opgestaan om buigingen te maken voor de iconen, maar de duivels omringden mij. Eén van hen stond zo voor mij
dat ik geen buiging kon maken voor de iconen, zonder dat het zou lijken alsof ik mij voor hem neerboog. Toen ben ik weer gaan zitten en ik heb gezegd: Heer, gij ziet dat ik tot u wil bidden met een reine geest, maar de demonen verhinderen mij dit. Zeg mij wat ik moet doen opdat zij van mij heen gaan. En ik kreeg in mijn ziel dit antwoord van de Heer: De hoogmoedigen hebben steeds te lijden van demonen. Ik zei: Heer, gij zijt barmhartig, mijn ziel kent u. Zeg mij wat ik moet doen opdat mijn ziel nederig worden. En de Heer antwoordde mij in mijn ziel: Houd je geest in de hel en wanhoop niet. O barmhartigheid Gods, ik ben een gruwel voor God en voor de mensen. Maar de Heer heeft mij zo zeer lief, hij verlicht mij en geneest mij. Zelf leert hij mijn ziel nederigheid en liefde, geduld en gehoorzaamheid, en hij heeft al zijn weldaden over mij uitgegoten. Sinds die tijd houd ik mijn geest in de hel en brand ik in een duister vuur. Ik verlang naar de Heer en onder tranen zoek ik hem en zeg: Ik zal spoedig sterven en in de sombere kerker van de hel verblijven. Alleen zal ik daar branden en naar de Heer verlangen en ik zal wenen. Waar zijt gij, mijn Heer, die door mijn ziel wordt gekend? En deze gedachte is mij van groot nut geweest. Mijn geest werd gereinigd en mijn ziel heeft rust gevonden. Dit is wonderbaar. De Heer heeft mij opgedragen mijn geest in de hel te houden en niet te wanhopen. Zo nabij is hij ons. Zie, ik ben met u tot aan het einde der tijden. En ook nog, roep mij aan op de dag van uw beproeving. Ik zal u eruit bevrijden en gij zult mij verheerlijken. Naar Matteüs hoofdstuk 28 vers 20 en Psalm 49 vers 15. Wanneer de Heer de ziel aanraakt, wordt zij volkomen nieuw. Maar dit is slechts begrijpelijk voor degene die dit uit ervaring heeft leren kennen. Want zonder de Heilige Geest kan men het hemelse niet leren kennen. En deze geest is door de Heer op aarde gegeven. Wie zal de vreugde beschrijven als men de Heer kent en men zich onverzadigbaar naar hem uitstrekt, dag en nacht? Wat zijn wij christenen gezegend en gelukkig. Er is niets kostbaarders dan het kennen van God. En er is ook niets ergers dan het niet kennen van God. Maar gelukzalig is ook degene die, zelfs al kent hem niet, toch in hem gelooft. Ik ben gaan handelen zoals de Heer mij geleerd heeft en mijn ziel werd verzadigd door de rust in God. En nu vraag ik God dag en nacht om de nederigheid van Christus. O nederigheid van Christus, ik ken haar, al kan ik haar niet verwerven. Ik ken haar door Gods genade, maar ik kan haar niet beschrijven. Ik zoek haar als een kostbare, fonkelende parel. Zij is aangenaam voor de ziel en zoeter dan de gehele wereld. Ik heb haar leren kennen uit ervaring. En verwondert u daarover niet. De Heilige Geest woont op de aarde in ons en hij verlicht ons. Hij verleent ons God te leren kennen. Hij verleent ons om God lief te hebben. Hij verleent ons om over God te denken. Hij geeft ons de gave van het woord. Hij verleent ons de Heer te verheerlijken. Hij geeft ons vreugde en blijdschap. De Heilige Geest geeft ons de kracht om de strijd te voeren tegen de vijanden en hen te verslaan. We onderbreken voor muziek.

Ik smeek alle mensen, laten we onze toevlucht nemen tot het berouw en dan zullen we de barmhartigheid van de Heer zien. Degenen die visioenen zien en er geloof aan hechten, smeek ik om te begrijpen dat daardoor in hen de trots zal worden opgewekt. Evenals die zoete ijdelheid die de nederige geest van het berouw verjaagt. En hierin is het ongeluk, want zonder de nederigheid kan men de vijanden niet overwinnen. Ik ben 2 maal misleid geweest. De eerste keer toonde de vijand mij een licht en de gedachte zei mij: neem aan, dit is de genade. De tweede keer heb ik een visioen aanvaard en daarom heb ik veel geleden. Eens aan het einde van de vigilie, toen er werd gezongen: alles wat adem heeft, loven de Heer, hoorde ik hoe koning David in de hemel een lofprijzing voor God zong. Ik stond bij het koor en het scheen mij alsof er geen dak was, geen koepel en dat ik de geopende hemel zag. Ik sprak hierover met 4 wijze geestelijke mannen, maar niemand zei mij dat het de vijand was die me bespot had. Ik zelf dacht dat de demonen God niet konden verheerlijken en dat daarom dit visioen niet van de vijand kwam. Maar de bekoring van de ijdelheid worstelde met mij en ik begon opnieuw demonen te zien. Toen erkende ik dat ik me vergist had. Ik onthulde alles aan mijn geestelijke vader en vroeg om zijn gebeden. En omwille van zijn gebeden ben ik nu gered en ik bid en smeek de Heer voortdurend mij een geest van nederigheid te schenken. En als men mij zou vragen: wat wil je van God? Welke gave? Dan zou ik antwoorden: de geest van nederigheid waarover de Heer zich boven alles verheugt. Dankzij haar nederigheid is de maagd Maria de moeder Gods geworden en wordt zij boven alle heiligen op aarde en in de hemel verheerlijkt. Zij heeft zich volkomen aan Gods wil overgegeven. Zie, de dienstmaagd des Heren, heeft zij gezegd. Wij allen moeten het voorbeeld van de heilige maagd volgen. Omwille van de nederigheid ontvangt de ziel de rust in God. Maar om deze rust te behouden, moet de ziel langdurig leren. Wij verliezen deze rust, omdat wij niet vast geworteld zijn in de nederigheid. De vijanden hebben ook mij zeer bedrogen. Ik dacht: mijn ziel kent de Heer. Zij weet hoe goed Hij is en hoe zeer Hij ons lief heeft. Hoe kan het bestaan dat ik slechte gedachten krijg? Gedurende lange tijd kon ik hier niet wijs uit worden, totdat de Heer mij inzicht schonk. Toen heb ik erkend dat slechte gedachten uit de hoogmoed voortkomen. Een onervaren monnik had te lijden van de demonen. Wanneer zij hem aanvielen, vluchtte hij voor hen weg, maar zij achtervolgden hem. Als je iets dergelijks overkomt, wees dan niet bang en vlucht niet, maar houd dapper stand, word zelf nederig en zeg: Heer, ontferm u over mij, die een groot zondaar ben. En de demonen zullen verdwijnen. Maar als je laf of op de vlucht slaat, zullen de demonen jou de afgrond injagen. Bedenk dat op het uur waarop de demonen jou aanvallen, de Heer ook naar jou kijkt om te zien of je je hoop op Hem stelt. Als je Satan duidelijk ziet en hij wil jou met zijn vuur verschroeien en je geest gevangen nemen, wees dan wederom niet bevreesd, maar hoop vast op de Heer en zeg: ik ben de slechtste van alle mensen en de vijand zal van u weggaan. Als je voelt dat een kwade geest binnenin jezelf werkzaam is, schaam je dan niet, maar beleid je zonde oprecht en vraag de Heer met heel je hart om een nederige geest en de Heer zal je dit zeker verlenen.
Dan zul je naar de mate van je nederigheid de genade in jezelf

ervaren. Wanneer je ziel volkomen nederig is geworden, zul je de volmaakte vrede verwerven. En een dergelijke oorlog voert de mens zijn leven lang. De ziel die de Heer heeft leren kennen in de Heilige Geest moet niet schrikken als ze vervolgens in de bekoring valt. Maar terwijl ze zich de liefde van God herinnert en weet dat de strijd met de vijanden wordt toegelaten vanwege haar ijdelheid en haar trots, moet ze nederig worden en de Heer om genezing vragen. De Heer geneest de ziel, soms snel en soms langzaam, stukje bij beetje. De gehoorzame leerling die vertrouwen heeft in zijn geestelijke vader en die niet in zichzelf gelooft, zal spoedig genezen van ieder kwaad dat de vijanden hem hebben aangedaan. Maar wie niet gehoorzaamt, die zal zich niet beteren. De strijd van de ziel tegen de vijand duurt tot aan het graf. En als men in een gewone oorlog slechts het lichaam doodt, dan is onze oorlog moeilijker en gevaarlijker, want ook de ziel kan omkomen. Vanwege mijn trots heeft de Heer de vijand toegestaan mijn ziel tweemaal op zodanige wijze aan te vallen dat zij zich in de hel bevond. Ik durf te zeggen dat als de ziel dapper is, zij zich niet zal overgeven, maar als zij het niet is, dan kan zij voor eeuwig verloren gaan. Ik schrijf voor al diegenen die net als ik in een dergelijk ongeluk zullen vallen. Wees moedig en vertrouwd onwankelbaar op God en de vijanden zullen geen tegenstand bieden, want de Heer heeft hen overwonnen. Door de genade van God heb ik leren kennen dat de Heer in zijn barmhartigheid voor ons zorg draagt en dat geen enkel gebed of geen enkele goede gedachte voor God verloren gaat. Dikwijls lijkt het ons dat de Heer ons niet hoort. Maar dit komt slechts omdat wij trots zijn, en dat is voor ons niet nuttig. Het is moeilijk de trots in jezelf te herkennen. Maar de Heer laat de trotse mens aan zichzelf over, om in zijn onmacht te tobben totdat hij nederig wordt. En wanneer de ziel nederig is geworden, dan zijn de vijanden overwonnen en vindt zij een diepe rust in God. Tweemaal ben ik in de Heilige Geest geweest en tweemaal ben ik in een grote beproeving geweest en heb ik een hevige verzoeking moeten verdragen. Een andere keer heb ik vanwege mijn trots moeten verduren dat de genade van de Heilige Geest mijn ziel had verlaten. Ik voelde mij als een dier in het lichaam van een mens. Ik was God indachtig, maar mijn ziel was leeg geworden als die van een dier. Ik begon berouw te krijgen en de genade kwam terug. Dit heeft 3 dagen geduurd. Ook heb ik tijdens het gebed mogen ervaren dat ik niet wist of ik in mijn lichaam of buiten mijn lichaam was, maar mijn ziel schouwde God. En kijk, nu weet ik uit ervaring wat het betekent om in de Heilige Geest te zijn en wat het betekent om zonder Hem te zijn. O broeders, kunt gij het smachten maar begrijpen van de ziel die de Heilige Geest in zich heeft gedragen, maar die hem vervolgens heeft verloren? Dit smachten is onverdraaglijk. De ziel verkeert dan in onbeschrijfelijke droefheid en ellende. Dit is de kwelling van Adam na zijn verjaging uit het paradijs. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 16 over de geestelijke strijd. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 244. En wij lezen Jeremia hoofdstuk 30, Daniël hoofdstukken 12 en 13 en Spreuken hoofdstuk 16, versen 17 tot en met 20. Hiervoor gebruiken wij de Willibordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website om ze daar te beluisteren. www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag lezen wij verder in Jeremia en wij lezen over hoe Jacob weer ongestoord zal wonen. In Daniël lezen wij verder in de openbaring van de toekomst. En dan lezen wij ook over Daniël en Susanna. Daniël komt Susanna te hulp. En natuurlijk kunnen een paar versen uit Spreuken ook niet ontbreken. Maar eerst gaan wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia hoofdstuk 30. Jacob woont weer ongestoord. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Stel alles wat ik tegen u gezegd heb op schrift. Er komt een tijd dat ik mijn volk Israël en Juda in hun vroegere staat herstel, zegt de Heer. En hen terugbreng naar het land dat ik hun vaderen in bezit had gegeven. Godspraak van de Heer. Dit zijn de woorden die de Heer tegen Israël en Juda heeft gesproken. Wij horen schreeuwen van angst. Er heerst schrik en onrust. Vraag eens of iemand ooit mannen zag baren. Waarom zie ik ze dan allemaal met de handen op de heupen, als een vrouw in haar weeën? Waarom is hun gezicht lijkbleek? Wee ons, dit is de grote dag, met geen andere te vergelijken. Het is een angstige tijd voor Jacob, maar hij wordt eruit gered. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, haal ik het juk van hun nek en breek ik hun boeien. Zij zullen geen vreemden meer dienen. De Heer hun God zullen zij dienen en David de koning, die ik onder hen laat opstaan. Vrees dus niet, Jacob, mijn dienaar, Godspraak van de Heer. Wees niet bang, Israël. Ik bevrijd u en uw kinderen uit het verre land van hun gevangenschap. Dan woont Jacob weer ongestoord en veilig, zonder dat iemand hem opschrikt. Want ik ben bij u om u te redden, Godspraak van de Heer. Met alle volken, waaronder ik u verspreid heb, reken ik voorgoed af. Maar met u doe ik dat niet. Wel bestraf ik u zoals u verdient. Ik laat u niet ongestraft. Zo spreekt de Heer. Uw kwaal is ongeneeslijk. Uw wonden zijn niet te helen. Niemand verzorgt uw zweren. Uw wonden sluiten zich niet. Al uw minnaars zijn u vergeten. Ze lopen u niet meer achterna. Omdat ik als een vijand op u heb ingeslagen en u meedogenloos heb gestraft, vanwege uw vele misdaden en uw talrijke zonden. Wat jammert u dan om uw wonden en uw onverdraaglijke pijnen? Vanwege uw vele misdaden en uw talrijke zonden heb ik u dit alles aangedaan. Op mijn woord, wie u verslindt, wordt zelf verslonden. Al uw vijanden worden gevangen genomen. Uw plunderaars worden zelf geplunderd. Wie u berooft, laat ik beroven. Ik sluit uw wonden. Uw kwalen genees ik. Godspraak van de Heer. Men noemde u Sion, de verstotene, naar wie niemand omziet. Zo spreekt de Heer. Ik keer het lot van de tenten van Jacob. Ik ontferm mij over zijn woningen. De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop. De burcht komt weer op zijn vroegere plaats. Een loflied weerklinkt. Je hoort hen weer lachen. Ik maak hen talrijk. Nooit nemen ze in aantal af. Ik breng hen tot aanzien. Nooit worden ze meer veracht. Zijn zonen zijn voor mij weer als vroeger. Zijn gemeenschap blijft altijd bestaan. Zijn onderdrukkers straf ik. Zijn vorst is één van hen. Zijn heerser komt voort uit zijn midden. Ik laat hem bij mij komen. Hij mag tot mij naderen. Wie anders zou met gevaar voor zijn leven mij durven naderen, Godspraak van de Heer. U zult mijn volk zijn, en ik zal uw God zijn. De stormwind van de Heer steekt op. Een wervelstorm breekt los boven het hoofd van de boosdoeners.
De toren van de Heer komt niet tot bedaren, voordat hij al zijn plannen heeft uitgevoerd. Later zal u dit duidelijk worden. Daniël hoofdstuk 12. In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is voorgekomen, zolang er volken bestaan. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered. En velen van hen die slapen in het land van het stof zullen ontwaken. Sommigen om eeuwig te leven, anderen om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel, en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. Daniël, u moet deze dingen geheim houden en het boek verzegelen tot de eindtijd. Velen zullen verdwalen en het kwaad zal toenemen. Dat wondere einde. Toen zag ik, Daniël, twee andere personen. De een stond aan deze oever van de rivier en de ander aan de overkant. Een van hen riep tot de man in het linnengewaad, die zich boven het water van de rivier bevond. Hoe lang nog laat dat wondere einde op zich wachten? Toen hief de man in het linnengewaad, die zich boven het water van de rivier bevond, zijn rechter en linkerhand naar de hemel. En ik hoorde hem zweren bij hem die eeuwig leeft. Een tijd, tijden en een halve tijd. Zodra men een eind maakt aan de verbrijzeling van de kracht van het heilige volk, zullen al deze dingen hun voltooiing vinden. Ik hoorde het wel, maar begreep het niet. Daarom vroeg ik: Heer, waarmee eindigen deze dingen? Daarop antwoordde hij: Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht, zullen er 1290 dagen verlopen. Gelukkig zijn diegenen die volharden en 1335 dagen bereiken. En u, ga het einde tegemoet. U zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen. Hoofdstuk 13. Daniël en Susanna. Lang geleden woonde er in Babel een man die Joachim heette. Zijn vrouw was Susanna, de dochter van Gilkia. Zij was buitengewoon mooi en vroom. Omdat haar ouders rechtschapen mensen waren, hadden ze hun dochter volgens de wet van Mozes opgevoed. Joachim was zeer rijk en bezat een park dat bij zijn huis lag. Bij hem kwamen de Joden samen, omdat hij de belangrijkste man onder hen was. Nu waren er dat jaar twee oudsten uit het volk tot rechters aangesteld. Voor hen gold wat de Heer gezegd heeft: De goddeloosheid is in Babel begonnen bij de oudsten die rechters waren en slechts deden alsof ze het volk bestuurden. Ze waren voortdurend in het huis van Joachim, waar iedereen die rechtszaken had, zich tot hen wendde. Als het volk tegen de middag vertrokken was, ging Susanna wandelen in het park van haar man. De twee oudsten keken dagelijks naar haar als zij ging wandelen.
en een hartstochtelijke begeerte naar haar kwam in hen op. Zij smoorden de stem van hun geweten, keerden hun ogen af van de hemel en dachten niet aan de dreiging van de rechtvaardige straffen. Hoewel beiden door hartstocht gepijnigd werden, zeiden ze elkaar toch niets van hun pijn. Ze schaamden zich ervoor te bekennen dat zij door hartstocht gegrepen waren en met haar samen wilden zijn. Dagelijks zochten ze ijverig naar een gelegenheid om haar te zien. Op een dag zei de een tegen de ander: "Laten we maar naar huis gaan, want het is etenstijd." Ze namen afscheid en gingen uiteen. Maar langs een omweg troffen ze elkaar op dezelfde plaats. Toen ze elkaar naar de reden vroegen, bekenden ze dat ze door hartstocht gedreven werden. Ze bespraken samen de tijd waarop zij haar alleen konden treffen. Terwijl ze naar een geschikte dag uitkeken, ging Susanna, vergezeld van twee dienstmeisjes, volgens haar gewoonte weer eens het park in. En omdat het warm was, wilde zij er een bad nemen. Er was niemand behalve de twee oudsten die zich hadden verscholen en haar begluurden. Susanna zei dus tegen de dienstmeisjes: "Ga olie en balsem halen en sluit de poort van het park. Dan ga ik een bad nemen." Ze deden wat ze gevraagd had. Ze sloten de poort van het park en gingen door een zijdeur weg om het gevraagde te halen, zonder de oudsten te zien die zich verscholen hadden. Zodra de dienstmeisjes vertrokken waren, kwamen de twee oudsten tevoorschijn en liepen op haar af. Ze zeiden: "De poort van het park is gesloten en er is niemand die ons ziet. We branden van lust naar je. Doe daarom wat wij willen en heb gemeenschap met ons. Anders zullen we tegen jou getuigen dat er een jonge man bij je was en dat je daarom de dienstmeisjes hebt weggestuurd." Susanna zuchtte diep en sprak: "Van alle kanten word ik bedreigd, want doe ik het, dan wacht mij de dood. Doe ik het niet, dan zal ik niet ontkomen aan jullie opzet. Maar liever val ik onschuldig de prooi aan jullie opzet dan te zondigen tegen de Heer." Daarop begon Susanna hard te schreeuwen. Maar de twee oudsten schreeuwden tegen haar in. En een van hen liep naar de poort van het park en opende die. Toen degenen die in huis waren het geschreeuw in het park hoorden, kwamen ze door de zijdeur toegesneld om te zien wat Susanna overkomen was. Toen de oudsten hun verhaal deden, schaamden de bedienden zich zeer, want nog nooit was zoiets over Susanna verteld. Toen het volk de volgende dag weer bij haar man Joachim samenkwam, gingen de oudsten ertoe over om hun goddeloos plan uit te voeren en Susanna te doden. Voor het verzamelde volk bevalen ze: "Laat Susanna halen, de dochter van Chilkia, de vrouw van Joachim. Men liet haar halen. Zij verscheen, vergezeld van haar ouders, haar kinderen en al haar verwanten. Susanna was een buitengewoon bevallige en mooie vrouw. De boosdoeners gaven daarom bevel om de sluier waarmee haar gelaat bedekt was weg te nemen, om zich aan haar schoonheid te kunnen verlustigen. Maar haar verwanten en iedereen die haar zag, huilden." Terwijl de twee oudsten voor het volk gingen staan en hun handen op haar hoofd legden, keek Susanna huilend naar de hemel, want in haar hart bleef zij vertrouwen op de Heer. Toen verklaarden de oudsten: "Terwijl wij alleen in het park wandelden, kwam zij met twee dienstmeisjes naar binnen, sloot de poort en stuurde de meisjes weg. Daarop kwam er een jonge man naar haar toe, die zich had verborgen en ging bij haar liggen. Toen we vanuit een hoek van het park het misdrijf opmerkten, snelden wij naar hen toe en zagen dat ze met elkaar gemeenschap hadden.
Hem konden we niet te pakken krijgen, omdat hij sterker was dan wij. De poort opende en wegrende. Maar haar grepen we. En we vroegen haar wie die jonge man was. Maar ze wilde het ons niet zeggen. Dat getuigen wij. De vergadering geloofde hen, omdat zij oudsten van het volk waren en rechters, en veroordeelde Susanna tot de dood. Toen riep Susanna met luide stem: Eeuwige God, die het verborgene kent en alles al weet voordat het gebeurt. U weet dat zij mij vals beschuldigen. En hoewel ik niet gedaan heb waarvan ze mij beschuldigen, moet ik toch sterven. De Heer verhoorde haar gebed. Toen zij werd weggeleid om gedood te worden, gaf God een jonge man, Daniël geheten, een heilig besluit in. Deze jonge man riep met harde stem: Ik ben onschuldig aan haar bloed. Waarop het volk zich naar hem toekeerde en vroeg: Wat bedoel je daarmee? Hij ging in hun midden staan en zei: Zijn jullie niet goed wijs, zonen van Israël? Veroordelen jullie een dochter van Israël zonder nader onderzoek en kennis van zaken? Ga terug naar de rechtszaal, want zij hier hebben haar vals beschuldigd. Daarop ging al het volk haastig naar de rechtszaal terug. Daar zeiden de oudsten tegen Daniël: Neem plaats in ons midden en vertel je bedoelingen, want God heeft je het gezag van de ouderdom verleend. Toen zei Daniël tegen hen: Zet ze apart, dan zal ik ze aan een verhoor onderwerpen. Ze werden dus van elkaar gescheiden. Daniël riep vervolgens een van de twee oudsten bij zich en zei: Je bent in slechtheid vergrijsd, maar nu krijg je de straf voor je zonden. Je hebt onrechtvaardige vonnissen geveld. Onschuldigen heb je veroordeeld en schuldigen vrijgesproken, in strijd met het gebod van de Heer. Breng iemand die onschuldig is en in zijn recht staat niet ter dood. Welnu, als je haar op heterdaad betrapt hebt, zeg dan onder wat voor een boom je ze hebt samen gezien. Hij antwoordde: Onder een mastiekboom. Daniël hervatte: Die prachtige leugen kost je je kop, want Gods engel heeft van God al bevel gekregen om je in tweeën te splijten. Nadat Daniël hem had laten wegleiden, liet hij de ander voorkomen en zei tegen hem: Je bent een afstammeling van Kanaan en niet van Juda. De schoonheid heeft je verleid en de wellust heeft je hoofd op hol gebracht. Zo handelen jullie met de dochters van Israël. En uit angst deden zij wat jullie wilden. Maar een dochter van Juda heeft niet toegegeven aan jullie slechtheid. Welnu, onder wat voor een boom heb je ze samen gezien? Hij antwoordde: Onder een steeneik. Daniël hervatte: Ook jij hebt door die prachtige leugen je kop verspeeld, want Gods engel staat al klaar om je met het zwaard doormidden te hakken en jullie beiden te vernietigen. Hierop barstte heel de vergadering los in luid gejuich en men eerde God, die redt wie op hem vertrouwt. En nu Daniël met hun eigen woorden bewezen had dat de twee oudsten een vals getuigenis hadden afgelegd, keerde het volk zich tegen hen. En overeenkomstig de wet van Mozes voltrokken ze aan de oudsten de straf die zij in hun slechtheid hun naasten hadden toegedacht. Ze werden ter dood gebracht. Zo werd die dag een onschuldige van de dood gered. Chilkia en zijn vrouw prezen God vanwege hun dochter Susanna, tezamen met haar man Joachim en al haar verwanten, omdat zij onberispelijk gebleken was. En vanaf die dag stond Daniël in hoog aanzien bij het volk.
Spreuken, hoofdstuk 16, versen 17 tot en met 20. Het pad van de rechtschapenen is een vluchtweg voor het kwaad. En wie zijn weg in de gaten houdt, beschermt zichzelf. De trots gaat vooraf aan de rampspoed en hoogmoed aan de val. Je kunt beter nederig zijn met de armen dan met de hoogmoedigen de buit verdelen. Wie het woord in acht neemt, vindt het geluk. En wie op de Heer vertrouwt, is zalig.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 244. En we hebben zo net Jeremia hoofdstuk 30, Daniël hoofdstukken 12 en 13 en Spreuken hoofdstuk 16, versen 17 tot en met 20 gelezen. En wij sluiten af met een citaat van de heilige Caesarius. Laten wij dit alles dus, broeders en zusters, ter harte nemen en zo goed mogelijk een einde maken aan nutteloos gepraat, kwaadsprekerij en ongepaste taal. Wij moeten met alle kracht zien te ontkomen aan alles wat deze wereld ons in de weg legt, om ons steeds enige tijd te kunnen wijden aan gebed of lezing, met het oog op ons geestelijk heil. Dan zal in ons vervuld worden wat er geschreven staat. De wijzen zullen stralen als de glans van het uitspansel. Daniël hoofdstuk 12, vers 3. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 244. Morgen op dag 245 lezen wij Jeremia hoofdstuk 31... Daniël hoofdstuk 14 en Spreuken hoofdstuk 16, versen 21 tot en met 24. Hartelijk bedankt om mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu wij in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
9: bid voor ons.
8: Heilige Jozef,
9: bid voor ons.
8: Heilige Aartsengel Michael,
9: bid voor ons.
8: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eus senetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 78, versen 1 tot en met 72. Een kunstig lied op naam van Asaf. Hoor, mijn volk, wat ik jullie leer. Schenk aandacht aan wat ik zeg. Openen zal ik mijn mond in gelijkenissen. Uitspreken wat verborgen was sinds mensenheugenis. Wat wij hoorden en hebben geleerd, wat onze ouders ons hebben verteld, dat houden wij ook aan hun kinderen voor. En zij geven het door aan een volgende generatie. De daden van de Heer, zijn macht en zijn pracht, de wonderenwerken die Hij heeft verricht. Verordeningen liet Hij uitgaan in Jacob. In Israël bracht Hij een wet tot stand, en Hij gaf onze ouders de plicht die aan hun kinderen over te dragen, zodat de volgende generatie ze zou kennen, en kinderen in de toekomst geboren op hun beurt ze weer aan hun kinderen vertellen. Zo stellen zij hun vertrouwen in God, vergeten nooit meer wat God heeft gedaan en houden zich aan zijn geboden. Zo worden zij niet zoals hun vaderen waren. Een opstandige, rebelse generatie, een generatie wisselvallig van hart, met een geest die niet op God bouwde. De zonen van Efraïm waren vaardige schutters, maar vluchtten toen het treffen begon. Zij hielden zich niet aan het verbond met God en wilden niet naar zijn wet leven. Zij dachten niet aan wat hij had gedaan en de wonderen die hij liet zien. Wonderen had hij hun vaderen laten zien in het land van Egypte, de vlakte van Soan. Hij splitste de zee en zij konden verder. Een muur van water stond daar, dankzij hem. Bij dag ging hij hun voor in een wolk en bij nacht in een lichtend vuur. Hij kliefde de rotsen in de woestijn. Een zee van water gaf hij hun te drinken. Hij liet uit een rots rivieren ontspringen en water stortte in stromen neer. Toch bleven zij tegen hem zondigen, in de woestijn zich verzetten tegen de Hoogste. Zij stelden God op de proef in hun hart, door al te begeerig naar voedsel te vragen. Zij keerden zich tegen God met de woorden: kan God in de woestijn een tafel dekken? Hij sloeg op de rots en er vloeide veel water, met beken vol stroomde het zelfs. Maar zou hij ons ook brood kunnen geven? Bezorgt hij ook vlees aan zijn volk? Toen de Heer dat hoorde, werd hij woedend. Een vuur ontbrandde te midden van Jacob, en zijn woede wierp zich op Israël, want zij wilden hun God niet geloven. Zij vertrouwden niet op zijn redding. Hij gaf een bevel aan de wolken daarboven en ontsloot van de hemel de deuren. Manna om te eten liet hij op hen regenen, en brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Iedereen at van dat brood van de sterken, proviant van God, tot ze verzadigd waren. Hij liet uit de hemel een oostenwind los. Hij joeg met kracht de zuidenwind voort. Vlees liet hij regenen, zoveel als stof, gevederde vogels als het zand aan de zee. Hij strooide ze neer midden in hun kamp, overal in het rond bij hun tenten. Zij aten en werden volop verzadigd. Wat zij wilden, werd hun gegeven. Maar nauwelijks was hun honger gestild. Ze hadden het eten nog in hun mond, of daar wierp de woede van God zich op hen. Hij heeft de sterksten van hen getroffen. De bloem van Israël heeft hij geveld. Zij bleven desondanks zondigen. Zij geloofden niet in zijn wonderen. Hun dagen liet hij opgaan in rook. Hun jaren vergaan in ontzetting. Maar dreigde de dood, dan zochten zij God, keerden terug op hun schreden en baden. Dan dachten zij weer aan God als hun rots, aan de Hoogste als hun verlosser. Maar met hun mond bedrogen ze hem en bleven hem met hun tongen beliegen. Hun hart bleef niet aan hem verknocht. Zij wilden zich aan zijn verbond niet houden. En de Heer in zijn barmhartigheid, hij vergaf en verdelgde hen niet. Van zijn kwaadheid kwam hij telkens terug. Hij liet zijn woede niet de vrije teugel. Ze waren maar mensen. Daaraan bleef hij denken. Een ademtocht die gaat en niet terugkomt. Hoe vaak trotseerden zij hem in de woestijn en daagden ze hem uit in de steppen? Telkens opnieuw hebben ze God uitgedaagd en de Heilige van Israël gekrenkt. Zij dachten niet aan de hand die hen redt, aan de dag dat hij hen van hun vijand verloste, dat hij in Egypte zijn tekenen verrichtte, zijn wonderen liet zien in de vlakte van Zoan. Hun stromen had hij veranderd in bloed, zodat ze daaruit niet konden drinken. Gulzige muggen stuurde hij op hen af, zoveel kikkers dat zij eraan stierven. Hun oogst gaf hij aan de sprinkhanen prijs. Heel hun voorraad ging naar die veelvraten. Hun wijngaard heeft hij door hagel verwoest. Hun vijgenboomtuinen met buien van stenen. Ook hun vee stelde hij aan de hagel bloot. Aan bliksem en onweer hun kudden. Hij zond zijn gloeiende woede op hen af. Zijn toorn en verbolgenheid beklemden hen. Een veelvoud van rampen kondigde zich aan. Hij gaf zijn razernij de vrije teugel. Hun leven bleef niet gespaard. Hij gaf het zelfs prijs aan de pest. Elke oudste zoon van Egypte trof hij. De eerste vruchten van hun mannelijke kracht in de tenten van Chaam. Maar zijn volk zette hij in beweging als schapen. Hij joeg hen voor zich uit als een kudde in de woestijn. Hij leidde hen veilig. Zij waren niet bang. Door de zee werd hun vijand verzwolgen. Zo bracht hij hen naar zijn heilige grond, naar de berg die zijn rechterhand had verworven. Volken verdreef hij voor hen. Hij verdeelde met zijn meetlint de landen voor hen en liet de stammen van Israël in hun tenten wonen. Maar zij beproefden en trotseerden de Hoogste God. Zij hielden zich niet aan zijn wetten. Zij trokken zich terug, ontrouw als hun vaderen, als een weifelende boog die moet missen. Met hun offerhoogten daagden ze hem uit. Ze tergden hem met hun beelden. Toen God dat hoorde, was hij diep verontwaardigd. Een diepe afschuw van Israël overviel hem. Zijn woning in Silo gaf hij op, de tent waar hij woonde onder de mensen. Hij gaf zijn ark aan gevangenschap prijs, zijn glorie in handen van de vijand. Hij leverde zijn volk uit aan het zwaard, woedend als hij was op zijn eigen bezit. Het vuur verteerde hun jonge mannen. Voor hun jonge vrouwen klonk geen bruiloftslied meer. Hun priesters kwamen om door het zwaard en hun weduwen stortten geen tranen. Toen ontwaakte de Heer als iemand die slaapt, als een krijger die uit dronkenschap opstaat. Hij sloeg zijn vijanden achteruit. Hij overlaadde hen met eeuwige schande. De tent van Jozef verafschuwde hij. De stam van Efraïm koos hij niet. Maar de stam van Juda had zijn voorkeur wel. Sion, de berg die hij lief had. Hij bouwde zijn tempel als de hemel zo hoog, als de aarde zo vast en voor eeuwig. Op David, zijn dienaar, Op hem viel de keus. Hem haalde hij weg uit de schaapskooi, van achter de zogende beesten vandaan, om Jacob zijn volk te weiden en herder te zijn van Israël, zijn eigendom. Hij weidde hen dan ook met een zuiver hart en hij leidde hen met bekwame hand.

De psalmen. Psalm 79, versen 1 tot en met 13. Een zangstuk op naam van Asaf. O God, de volken vielen uw eigendom binnen. Zij hebben uw heilige tempel geschonden, Jeruzalem tot een ruïne gemaakt. Zij gaven de lijken van uw dienaren als aas aan de vogels in de lucht, het lichaam van uw getrouwen als prooi aan de dieren op het land. Zij hebben hun bloed rond Jeruzalem vergoten als water, en er was niemand die hen begroef. Wij werden een mikpunt van schande en spot voor onze buren, voor onze omgeving. Hoe lang nog, Heer? Blijft uw woede voorgoed? Smeult uw jaloezie door als een vuur? Giet uw boosheid uit over de volken die u niet erkennen. Giet uw boosheid over de koningen uit die uw naam niet willen belijden. Want Jacob hebben zij kaal gevreten, zijn weiden zijn tot woestijn gemaakt. Reken ons de zonden van vroeger niet aan. Laat uw medelijden ons dadelijk tegemoet komen. Wij zijn aan het einde van onze krachten. Help ons, God, onze redder, omwille van uw heerlijke naam. Red ons, vaag onze zonden weg. Vaag ze weg omwille van uw naam. Waarom mogen de volken nog altijd zeggen, waar blijft hun God? Laat ons zien hoe die volken ervaren dat u het bloed van uw dienaren vergeldt. Zie onder ogen hoe gevangenen zuchten. Uw arm is zo machtig, bespaar hun de dood. Stort de vernedering die u is aangedaan, o Heer, zevenvoudig in de schoot van de buren. Ja, uw volk zijn wij, de kudde die u weidt. Wij zullen u voor altijd prijzen, van generatie op generatie uw roem verkondigen.

De psalmen. Psalm 80, versen 1 tot en met 20. Voor de leider van de muzikanten op instrumenten uit Susan. Een getuigenis op naam van Asaf. Een zangstuk. Aanhoor ons, u die Israël wijdt, u die Jozef voorgaat als een herder zijn kudde. U die troont op de kerubs, verschijn in uw schitterend licht voor Efraïm, Benjamin en Manasse. Roep al uw kracht wakker, trek uit voor onze redding. Breng ons herstel, o God, laat uw aanschijn oplichten en wij zijn gered. Heer, God van de machten, hoe lang nog de walm van toorn, ondanks het gebed van uw volk? Hoe lang nog reikt u tranen als brood, tranen als drank met volle bekers? Laat uw buren twisten om ons bezit en de vijand om ons lachen? God van de machten, breng ons herstel. Laat uw aanschijn oplichten en wij zijn gered. U hebt uit Egypte een wingerd gerooid, volken naar elders verjaagd en hem op hun plaats geplant. U hebt weggehaald wat er voordien stond, hem daar wortel laten schieten en laten uitlopen over het land. Onder zijn schaduw gingen bergen schuil, reuzen ceders onder zijn twijgen. Zijn takken reikten tot aan de zee, zijn ranken tot aan de rivier. Waarom hebt u dan nu zijn omheining vernield? Alle voorbijgangers plukken hem leeg. Wilde zwijnen vroeten hem om, velddieren knagen hem kaal. God van de machten, ach, kom terug. Zie toch neer vanuit uw hemel, zorg voor deze wijnstok, de stek van uw rechterhand, de zoon wie u uw kracht hebt verleend, dat degene die hem verbrandt als afval in het vuur mag sterven onder uw dreigend gelaat. Leg uw hand op uw uitverkorene, de mensenzoon wie u uw kracht hebt verleend. Dan zullen wij u nooit meer verlaten. U laat ons leven, wij vereren uw naam. Heer, God van de machten, herstel ons. Laat uw aanschijn oplichten en wij zijn gered.

de psalmen. Psalm 81, versen 1 tot en met 17. Voor de leider van de muzikanten bij de wijnoogst, op naam van Asaf. Jubel voor God die onze kracht is. Zing met luide stem om Jacobs God te eren. Zing een lied en speel op de beltrom, op strelende citer en harp. Blaas op de ramshoren bij nieuwe maan, bij volle maan op onze feestdag. Want dat is regel in Israël. Dat is ons gebruik om Jacobs God te eren. De wet, vroeger aan Jozef gegeven, toen hij Egypte achter zich liet. Wat ongehoord was, hoor ik hier. De last neem ik weg van zijn schouders. De draagkorven blijven onaangeroerd staan. U riep in uw nood en ik heb u gered. In de donderwolk gaf ik u antwoord. Ik heb u beproefd bij het water van Meriba. Luister, mijn volk, ik bezweer het u. Israël, luister naar mij. U mag geen vreemde god hebben. Niet buigen voor een vreemde god. Ik zelf, de Heer, ik ben uw God. Ik heb u weggeleid uit Egypte. Sper uw mond open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk hoorde niet wat ik zei. Israël wilde niets van mij weten. Ik gaf hen aan hun verstokte hart prijs. Zij volgden het spoor van hun eigen zinnen. Als mijn volk toch ooit eens naar mij luisterde, als Israël ooit eens mijn wegen wilde bewandelen, dan zou ik zijn vijanden snel laten buigen. Ik zou mij tegen die aanvallen keren. De haters van de Heer zouden bedelen om zijn gunst, maar hun lot blijft eeuwig bezegeld. Met kostelijke tarwe zou ik Israël voeden en in overvloed honing schenken uit de rots.

De psalmen. Psalm 82, versen 1 tot en met 8. Een zangstuk op naam van Asaf. In het hof van de goden neemt God plaats. Hij houdt rechtszitting te midden van de goden. Hoe lang nog spreken jullie recht ten bate van onrecht? Hoe lang nog trekken jullie de schuldigen voor? Doe recht aan armen en wezen, onderdrukten en misdeelden. Spreek hen vrij. Laat iedereen gaan die rechteloos is en berooid. Bevrijd hen uit de greep van schurken. Maar zij willen niet weten, zij willen niet zien. Zij dwalen maar rond in het duister. De aarde kraakt in haar voegen. Ik heb wel gezegd dat jullie goden zijn. Ieder van jullie is een zoon van de Hoogste. Maar jullie zullen sterven als mensen. Jullie zullen vallen zoals alle vorsten vallen. Sta op, o God. Toon uw rechtsmacht op aarde. U bent Heer en Meester over alle volken.

de psalmen. Psalm 83, versen 1 tot en met 19. Een lied, een zangstuk op naam van Asaf. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. God, blijf niet langer afzijdig. Want zie hoe uw vijand zich roert, hoe verwaand uw haters de kop opsteken, hoe sluw zij tegen uw volk comploteren en stoken tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, vooruit, dood dat volk, en niemand rept nog van Israëls naam. Hoe spannen zij samen, eensgezind, tegen uzelf tot een verdrag verbonden. De stammen van Edom, de zonen van Ismaël, Moab en ook nog de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistijnen en de burgers van Tyrus. Daarbij sluit Assur zich aan, als de sterke arm achter de kinderen van Lot. Doe met hen wat u met Midian deed, met Sisera en met Jabin aan de Kisonbeek. Bij Endor werden ze vernietigd, uitgestrooid als mest op het land. Behandel hun leiders als Oreb en Zeeb, heel hun adel als Zebach en Salmuna. Zij durfden te zeggen, dat land van God, dat heerlijke land, dat palmen wij in. God, mijn God, maak hen tot distelstro, tot kaf door de wind voortgeblazen. Een vuur dat woedt in het woud, vlammen die de bergen verzengen. Achtervolg hen zo met uw storm, jaag hen met uw orkaan de schrik op het lijf. Overdek hun gezichten met schaamte, dan wordt Heer uw naam welgezocht. Verlam hen voor altijd met schaamte en schrik en bezorg hun een roemloos einde. Dan wordt erkend, Heer is uw naam. Overal op aarde bent u de hoogste.

De Psalmen. Psalm 84, versen 1 tot en met 13. Voor de leider van de muzikanten bij de wijnoogst. Op naam van Korachs zonen, een zangstuk. Hoe dierbaar is mij uw huis, Heer van de machten. Ik word verteerd door heimwee, naar de voorhof en de tempel van de Heer. Met heel mijn wezen schreeuw ik het uit van heimwee naar de levende God. Zelfs een vogeltje vindt zijn onderdak. De zwaluw een nest voor haar jongen, bij uw altaar, Heer van de machten, mijn koning, mijn God. Gelukkig de mens die in uw huis woont. Zonder ophouden kan hij u prijzen. Gelukkig de mens die zijn kracht vindt bij u. Hij droomt van opgaan naar u. En trekt hij dan door een dorre vallei, dan wordt ze een groene oase met lenteregens gezegend. Bij elke stap groeit hun kracht. God gaan zij aanschouwen op de Sion. Ach, luister naar mijn smeken, Heer van de machten. Luister, God van Jacob. Vestig uw ogen, God, op uw gezalfde. Zie liefdevol op hem neer, ons schild. Ja, liever één dag in uw huis dan 1000 dagen daarbuiten. Liever wachten op de drempel van Gods huis dan wonen in de tent van de bozen. De Heer is een zon, de Heer is een schild. God is liefde en luister. Geen enkel goed zal de Heer onthouden aan degenen die eerlijk zijn wegen gaan. Heer van de machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.

de psalmen. Psalm 85, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten op naam van Korachs zonen. Een zangstuk. Heer, u hebt uw land weer in liefde aanvaard en het tij voor Jacob gekeerd. U hebt de schuld van uw volk weggenomen en al zijn zonden bedekt. Uw kwaadheid hebt u herroepen, uw laaiende woede prijsgegeven. God van ons heil, kom terug en wees niet langer verstoord over ons. Zult u voor altijd kwaad zijn op ons? Uw woede handhaven van generatie op generatie? Zult u ons niet laten herleven, zodat uw volk zijn vreugde vindt in u? Toon ons, Heer, uw liefde. Schenk ons uw heil. Ik wil aanhoren wat God, de Heer, tegen ons zegt. Hoe de Heer spreekt over vrede tot het volk, tot zijn getrouwen. Laten ze niet in dwaasheid hervallen. Ja, zijn redding is nabij voor degenen die hem vrezen, zodat zijn glorie woont in ons land. Liefde en trouw ontmoeten elkaar. Rechtvaardigheid en vrede kussen elkaar. Trouw ontkiemt uit de aarde. Rechtvaardigheid kijkt neer uit de hemel. En de Heer schenkt almaar het goede. En onze aarde geeft vruchten in overvloed. Rechtvaardigheid is zijn heroud. Zij gaat voor hem uit waar hij komt.

De psalmen. Psalm 86, versen 1 tot en met 17. Een smeekgebed op naam van David. Luister, Heer, geef mij antwoord. Ik ben zo ellendig, zo arm. U bent mijn beschermer, ik behoor u toe. Verlos uw dienaar, ik vertrouw op u, want u bent mijn God. Ontferm u, Heer, over mij. Ik roep u alle dagen aan. Verblijd het gemoed van uw dienaar, o Heer. Mijn verlangen gaat uit naar u. U, Heer, bent goed en u schenkt vergeving. U bent liefde voor iedereen die u aanroept. Luister, Heer, naar mijn bidden en smeken. Luister naar mijn roep om medelijden. Ik roep u aan in dit uur van mijn nood. Ik weet, u zult mij verhoren. Geen van de goden, Heer, is aan u gelijk. En geen God evenaart wat u hebt gemaakt. Alle volken die u hebt geschapen komen naderbij en buigen, o Heer, voor u en verheerlijken uw naam. Groot bent u en uw werken zijn een wonder. God bent u, ja, u alleen. Wijs mij uw weg, Heer, en ik zal hem in trouw aan u bewandelen. Richt mijn hart onverdeeld hierop, dat ik uw naam mag vrezen. Dan zal ik u danken met heel mijn hart. Heer, mijn God, voor altijd uw naam verheerlijken. Groot is uw liefde voor mij. Uit het diepst van het dodenrijk redt u mij. God, de trotsen bedreigen mij. Horden geweldenaars zoeken mijn dood. Zij hebben geen oog voor u. Heer God, u hebt medelijden en bent genadig, geduldig, vol liefde en trouw. Keer u tot mij en heb medelijden met mij. Verleen uw kracht aan uw dienaar en red het kind van uw dienstmaagd. Bewijs mij uw goedheid door een teken. Heer, laat mijn haters zo tot hun schande ontdekken dat u mijn hulp en mijn troost bent.

de psalmen. Psalm 87, versen 1 tot en met 7. Op naam van Korachs zonen, een zangstuk en lied. De stad van de Heer rust op heilige bergen. Hij heeft de poorten van Sion meer lief dan alle steden van Jacob samen. Men prijst uw roem, o stad van God, en burgerrecht heb ik gegeven aan Rahab en Babel, die mij erkennen, ook Filistea, Tyrus en Kus. Zij zijn hier kind aan huis. Dit kan men van Sion zeggen, van alle mensen de bakermat. De Hoogste zelf verzekert zijn bestaan. Als de Heer volk voor volk registreert, schrijft hij over hen op, hier kind aan huis. Zij zingen, dansen en blijven zingen. Al mijn bronnen vind ik in

De psalmen. Psalm 88, versen 1 tot en met 19. Een lied en zangstuk op naam van Korachs zonen. Voor de koorleider in smartelijke omstandigheden bij boetedoening. Een kunstig lied op naam van Heman, de Ezrachiet. Ach, Heer God die mij redt, ik roep om u bij dag, ik sta voor u bij nacht. Laat mijn gebed u bereiken en luister naar mijn luid geroep, want ik ben ziek van ellende. Ik ben het dodenrijk levend nabij. Ik geld als iemand die in het graf ligt, een man die zijn kracht heeft verloren. Daar lig ik dan onder de doden, een gevallene, dood en begraven, aan wie u niet langer denkt, afgesneden van uw hand. U hebt mij naar het diepste graf verwezen, naar afgrond en duisternis. Als een last ligt uw toren op mij, die golf rolt aan, werpt mij om. U hebt mijn vrienden van mij verwijderd, een verschoppeling ben ik nu voor hen. Ik zit gevangen en kan niet ontsnappen. Mijn ogen kwijnen van verdriet. Ik roep u aan, Heer, alle dagen. Ik strek mijn handen wanhopig naar u uit. Verricht u soms wonderen bij doden? Staan schimmen soms op om u te loven? Wordt in het graf over uw liefde gesproken, of van uw trouw in dat oord van verderf? Ervaart men uw wondermacht daar in dat duister, uw rechtvaardigheid in dat land van vergeten? En ik maar roepen om hulp, Heer, van 's ochtends vroeg maar tot u smeken. Waarom, Heer, verstoot u mij? Waarom verbergt u uw gelaat voor mij? Arm en zieltogend ben ik van jongs af. Radeloos moet ik uw kwaadheid ondergaan. Uw toorn valt over mij heen. Uw vlagen van boosheid verbijsteren mij. Als een stortvloed omspoelen ze mij alle dagen, overal omsingelen ze mij. U hebt vriend en buur van mij verwijderd. Mijn enige gezelschap is de duisternis.

vast als de hemel. Ik sloot een verbond met de man van mijn keus. David, mijn dienaar, heb ik gezworen. Ik vestig voor altijd uw dynastie. Voor uw troon sta ik borg van generatie op generatie. De hemelheer prijst uw wonderen. De vergadering van de heiligen uw trouw. Want wie in de hemel kan zich met de Heer meten? Wie van de goden kan de Heer evenaren? Een God die in de raad van de heiligen wordt gevreesd, groot en schrikwekkend voor heel zijn hof. Heer, God van de machten, wie is als u? Sterkte en trouw staan om u heen. De onstuimige zee hebt u in bedwang. Trotse golven brengt u tot bedaren. Rahab, uw vijand, hebt u dodelijk getroffen. Met sterke arm zijn resten verspreid. Van u is de hemel, van u is de aarde. U hebt de grondslag gelegd voor de wereld met alles wat erin is. U hebt noord geschapen en zuid. Om uw naam juichen Tabor en Hermon. Een en al kracht is uw arm. Uw linker gebald, uw rechter geheven. Recht en gerechtigheid stutten uw troon. Liefde en trouw gaan voor u uit. Gelukkig het volk dat de feestbazuin kent. Zij leven, Heer, in het licht van uw aanschijn. Zij bejubelen uw naam alle dagen, opgetogen door uw overwinning. U bent de glans van hun macht. Door uw gunst richt u onze horen op. Ons schild is Hij, is de Heer, onze Koning, de Heilige van Israël. In een visioen hebt u eens tegen uw vrome mensen gezegd: een kind heb ik tot veldheer gemaakt, een knaap tot hoofd van het volk. David, mijn dienaar, heb ik uitverkoren en met heilige olie gezalfd. Mijn hand is zijn steun. Mijn arm maakt hem sterk. Geen vijand zal hem overmeesteren. Geen boosdoener krijgt hem eronder. Ik verbrijzel zijn vijanden voor zijn ogen. Wie zich tegen hem verzet, sla ik neer. Mijn trouw en mijn liefde zijn altijd voor hem. Hij wordt door mijn naam steeds sterker. Ik leg zijn hand op de zee, zijn machtige vuist op de stromen. Hij roept tot mij: mijn vader bent u, mijn God en de rots die mij redt. Hem maak ik tot mijn eersteling, verheven boven de koningen van de aarde. Voor altijd bewaar ik mijn liefde voor hem. Ik blijf mijn verbond met hem trouw. Zijn dynastie houd ik voorgoed staande. Zijn troon duurt als de hemel. Als zijn zonen mijn wet verzaken, de weg van mijn voorschriften niet meer begaan, als zij mijn geboden ontheiligen, zich niet meer houden aan wat ik beveel, dan zal ik hun ontrouw met roede straffen, hun zonde met slagen betalen. Maar mijn liefde val ik niet af. Mijn trouw aan hem verloochen ik nooit. Ik zal mijn verbond met hem niet schenden. Ik neem niet terug wat ik heb toegezegd. Ik heb bij mijn heiligheid één keer gezworen. Ik breek mijn woord aan David nooit. Zijn dynastie blijft voor altijd bestaan. Zijn troon is voor mij bestendig als de zon, als de maan, bevestigd voor eeuwig. Trouwe getuigen, hoog aan de hemel. Maar u hebt hem nu toch verworpen, verstoten. U bent toornig op uw gezalfde. U hebt het verbond met uw dienaar verbroken, zijn kroon door het slijk gehaald. U hebt zijn muren omvergetrokken, zijn vesting tot een puinhoop gemaakt. Iedereen die voorbij komt, plundert hem leeg. Hij is een voorwerp van spot voor zijn buren. U geeft zijn tegenstanders de overhand. U laat zijn vijanden overwinnen. Het slagzwaard werd hem uit handen geslagen.

hebt hem niet ondersteund in de oorlog. U hebt zijn pracht gedoofd. Zijn troon op de aarde geworpen. De tijd van zijn jeugd verkort en hem overdekt met schande. Hoe lang nog, Heer, blijft u verborgen? Blijft uw woede gloeien als een vuur? Bedenk toch hoe kortstondig ik leef. Waarvoor hebt u eigenlijk de mensen geschapen? Wie kan leven en aan de dood ontsnappen? Wie kan aan de greep van het dodenrijk ontkomen? Waar blijft, o Heer, uw vroegere liefde? De eed in trouw aan David gezworen. Gedenk, o Heer, de schande van uw dienaren. Hoeveel ik leid van zoveel volken. Hoe uw vijanden spotten, Heer. Spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat. Geprezen, zij de Heer, geprezen voor eeuwig.

De psalmen. Psalm 90, versen 1 tot en met 17. Een smeekgebed op naam van Mozes, de man van God. U bent ons toevluchtsoord geweest, o Heer, van generatie op generatie. Nog voor de bergen waren geboren, voor wereld en aarde waren gebaard, bent u God van eeuwig tot eeuwig. Maar de mens voert u terug tot stof en zegt: keer terug, mensenkind. En in uw ogen zijn 1000 jaren als de dag van gisteren voorbij. Als een waken in de nacht voorbij. U maait hen weg in de slaap, als gras. In de ochtend nog welig, in de ochtend nog welig en fris, en 's avonds verwelkt en verdord. Zo vallen wij onder uw kwaadheid, verstijfd van schrik bij uw toorn. U houdt voor ogen wat wij misdoen, onze diepste geheimen voor het licht van uw aanschijn. Zo verstrijken onze dagen onder uw toorn. Wij voltooien onze jaren in een zucht. 70 jaar kan ons leven tellen. 80 misschien, als wij krachtig zijn. Het grootste deel is zorgen en verdriet. De jaren vliegen voorbij en wij met hen. Wie kent de kracht van uw boosheid? Wie heeft werkelijk ontzag voor uw toorn? Leer ons de vluchtigheid te zien van ons leven. Laat die wijsheid doordringen tot ons hart. Keer om, o Heer, waar wacht u nog op? Heb medelijden met uw dienaren. Schenk in de ochtend uw rijkdom aan liefde en wij zingen van vreugde elke dag opnieuw. Geef ons evenveel dagen van vreugde als de dagen dat u ons met droefheid bedeelde en de jaren van ellende die wij doorstonden. Laat uw dienaren zien wat u voor hen doet. Toon uw pracht aan hun kinderen. Heer, onze God, toon ons uw liefde. Laat slagen waaraan onze handen beginnen. Laat slagen waaraan onze handen beginnen.

Psalmen. Psalm 91, versen 1 tot en met 16. Wie onder de hoede van de Hoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft, mag zeggen tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen. Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet, uit alle dreigende gevaren. Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen. Als een schild staat zijn trouw om je heen. Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht, of de pijl die suist overdag, of voor de pest die rondwaart in het donker, of voor de moordende plaag van de middag. Al sneuvelen er 1000 aan je ene zij, 10.000 zelfs aan je rechter. Niemand zal jou raken. Doe je ogen open, dan zul je zien hoe de straf zich aan de bozen voltrekt. Ja, U bent mijn toevlucht, Heer. Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen. Geen plaag dringt door tot je tent. Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat. Zij zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot. Je zult adder en leeuw vertrappen, leeuw en slang met voeten treden. Omdat Hij van mij houdt, zal ik Hem redden. Ik bescherm Hem, want Hij eert mijn naam. Als Hij mij aanroept, geef ik antwoord. Ik sta Hem bij in zijn nood. Ik maak Hem vrij en schenk Hem aanzien. Tot in lengte van dagen schenk ik Hem leven, en Hij zal zien dat ik Hem red.

De Psalmen. Psalm 92, versen 1 tot en met 16. Een zangstuk en lied voor de Sabbatdag. Het is zo goed, de Heer te loven, over uw naam te zingen, o hoogste God, om in de ochtend uw liefde te melden en uw blijvende trouw in de nacht. Terwijl snaar en harp en het tokkelspel van de lier met ons samenstemt. Om uw daden, Heer, ben ik zo verheugd. Ik juich van blijdschap om het werk van uw handen. Hoe groot zijn uw werken, o Heer, hoe diep zijn uw gedachten. De dommen hebben daarvan geen weet, de dwazen begrijpen het niet. De bozen groeien welig als gras, de boosdoeners schieten in bloei, maar wel om voorgoed te vergaan. U, Heer, blijft voor altijd de hoogste. Voorwaar, Heer, uw vijanden moeten vergaan, die boosdoeners worden verspreid. U richt mijn horen op als bij een buffel. Met frisse olie word ik overgoten. Ik zie het lot van mijn vijanden aan en hoor hoe het mijn belagers vergaat. De rechtvaardige groeit als een palmboom op. Hij schiet omhoog als een Libanon-ceder. Geplant in het huis van de Heer en opgegroeid in de voorhof van God, blijven ze zelfs in hun ouderdom welig en sappig en groen. Zo melden zij, de Heer is rechtvaardig. De Heer is mijn rots. Geen ongerechtigheid is er in hem.

de psalmen. Psalm 93, versen 1 tot en met 5. De Heer is koning, met verhevenheid bekleed. De Heer is omkleed en omgord met kracht. De wereld staat vast, onwankelbaar vast. En van oudsher staat uw troon. U bent al van eeuwigheid. De vloed kwam omhoog, o Heer. De vloed kwam bruisend omhoog. De vloed kwam omhoog met donderende golven. Maar machtiger dan de stem van dit water, machtiger dan de kolkende zee, bent u, Heer, de machtige in den hoge. Uw geboden vormen een vast fundament. Heerlijk is de heiligheid van uw huis, o Heer, tot in lengte van dagen.

De Psalmen. Psalm 94, versen 1 tot en met 23. Heer, God van vergelding, God van vergelding, verschijn in uw gloed. Treed op, rechter van de aarde, geef aan grootsprekers wat zij verdienen. Hoe lang nog, Heer, zullen bozen in overmoed praten? Onbeschaamdheid braken zij uit. Die boosdoeners blijven maar bluffen. Heer, zij vertrappen uw volk. Zij tyranniseren uw eigen mensen. Weduwe en vreemdeling brengen zij om. Wezen moorden ze uit. En dan zeggen ze nog, dat ziet de Heer niet. Dat dringt niet door tot Jacobs God. Kom toch tot inzicht, domsten van dit volk. Stompzinnigen, worden jullie nooit wijzer? Hij die ons oren gaf, zou het niet horen? Die het oog heeft gevormd, zou het niet zien? Hij die volken vermaant en mensen onderwijst, zou niet straffen? De Heer kent de gedachten van de mensen. Hij weet hoe zinloos ze zijn. Gelukkig de mens die u, Heer, vermaant. Gelukkig degene die u onderwijst in uw wet. U brengt hem vrede na kwade dagen, terwijl voor de bozen een kuil wordt gegraven. Nooit verstoot de Heer zijn volk. Zijn eigen volk geeft hij nooit prijs. Uiteindelijk krijgen de rechtvaardigen hun recht en ook al hun kinderen die oprecht zijn van hart. Wie zal mij verdedigen tegen de bozen? Wie zal tegen boosdoeners pleiten voor mij? Indien de Heer mij niet had geholpen, dan had ik al lang in de stilte gewoond. Op het moment dat ik dacht, ik ga vallen, bleek, o Heer, hoe uw liefde mij steunt. Groeiden de zorgen mij boven het hoofd, dan was uw troost mijn vreugde. Zou u bondgenoot zijn van ontrouwe rechters, die op onrecht broeden in naam van de wet, die jacht maken op rechtvaardigen en onschuldigen schuldig verklaren? Nee, mijn veilige vesting is de Heer, mijn God is een rots, mijn toevlucht. Hun misdaad zal hij op hen verhalen. Vanwege hun slechtheid brengt hij hen om. De Heer, onze God, hij brengt hen om.